0: daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Opgelet, de politie meldt een spookrijder. Als u rijdt op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen, dan komt u ter hoogte van Bilse mogelijk een spookrijder tegen. Haal niet in en houd uiterst rechts. Een spookrijder op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen ter hoogte van Bilse.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisteravond tegen SK Beveren was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week.

0: geleden tegen Antwerpen. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er vier maken en ook de clean sheet houden.
0: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
3: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
2: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden.

0: graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij Luik.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
2: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen en maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon en ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
3: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
2: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
4: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
2: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Spaanse regering vraagt hulp aan de Europese grenswacht Frontex. Het blijft erg onrustig in de Spaanse enclave Ceuta. En Spanje wil dat Frontex helpt om er migranten te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. Gisteren was er een grote controleactie in Brussel tegen drugsgeweld en andere criminaliteit. Brussel is de voorbije dagen opgeschrikt door een reeks schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Aan die politieactie namen zo'n 450 politiemensen en ook 70 militairen deel. En in het voetbal heeft Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking ook en zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel neer.

vrouwen en matrozen, vergeet hoe we naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn zeel amoureus.

wel een vrouw kan heel net en genereus. Lotongs en sommen de wereld verteren. Met klinkende glozen vol Franse woon. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En Lot is een achternoot een einde zijn. Ik weet

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
3: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
2: De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
4: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is dat genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
2: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Joris Vergeijlen.
5: Goedemorgen. Nog één keer nodig op zaterdag een bedrijfsleider uit in deze studio, zoals we de hele zomer deden. Melexis is een wereldspeler als het gaat over chips. Zeker als het gaat over chips in de wagen. De voorzitter van de Raad van Bestuur komt langs. Maar we starten in IJsland voor het referendum daar. Welkom.

0: Met Easy to Love is het bijna 7 over 7 geworden. Goedemorgen.
1: De ochtend.
0: Spannende dag vandaag in IJsland. Daar is het vandaag de laatste dag dat er in een referendum kan gestemd worden over onderhandelingen. Onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Een paar jaar geleden leek het duidelijk dat IJsland de EU niet nodig heeft. Maar anno 2026, met een Amerikaanse president als Donald Trump, is het toch een beetje spannender. Maar Europese regels, over bijvoorbeeld visquota, die liggen gevoelig. Dat stelde correspondente Rolien Creton deze week vast.
2: Yes, yes, this is a very good fish.
3: This is a halibut, 20 kilo's halibut.
4: Een enorme helbot. Ernst Marison haalt er één uit de gele bak met zijn houweel en houdt hem met één arm omhoog. 20 kilo, zegt hij. Ik sta hier in een visafslag in Reykjavik, waar bakken met verse vis aan één stuk door op heftrucks worden aangevoerd. De kabeljauw gaat direct naar de fabriek hiernaast en de rest van de vis gaat hier naartoe. Wordt in deze hal gespoeld, gesorteerd en gewogen. En vervolgens online verkocht aan het buitenland. Dus allemaal voor de export. Meeuwen staan in een rijtje klaar om een hapje mee te pikken. Urn van de vishal schept ijs op de bakken vis. Het is zwaar werk.
2: On the market they sell it six days every week.
4: We vangen hier het hele jaar door, vertelt hij.
2: And we have not cut too much of it.
4: Maar we zijn tegelijkertijd zuinig op onze viswateren. We zorgen ervoor dat we niet te veel vissen. De viswateren rondom IJsland zijn een bodemloze schatkist. Een gebied tot 200 mijl, 370 kilometer van de IJslandse kust. En omdat de IJslanders buiten de EU staan, beslissen ze hier helemaal zelf. En hoeven ze die viswateren met niemand te delen.
2: We won that court war with the UK. And we don't want to let another nation get the cod and the fish in Iceland.
4: Waarom zouden we lid worden van de EU, vraagt Urn. Deze vis is van ons, daar hebben we hard voor gevochten. Hebben we zelfs 3 kabeljauwoorlogen met Groot-Brittannië voor gevoerd. Geen haar op zijn hoofd dat hij lidmaatschap wil overwegen.
2: I will say nee.
4: Ik stem nee, zegt hij. Vis is het grote struikelblok in dit referendum. Dat gaat over de toekomst van IJsland. En de IJslanders zijn sterk verdeeld. Ik loop hier binnen bij het knusse lokaaltje van de Europese beweging, Hartje Reykjavik. Ze houden een drop-in quiz. 27 vragen over 27 EU-landen. Er wordt veel gelachen. Er zijn ook felle discussies.
5: It's very important for the future of Iceland to be a member of the European family. Economically, it will be very important for us.
4: Ik vind het belangrijk voor de toekomst van IJsland dat we deel gaan uitmaken van de Europese Unie, zegt deze deelnemer aan de quiz. Het is economisch belangrijk. De euro is een stabielere munt dan de IJslandse kroon.
5: And I also feel that in terms of safety and security, it's very important to be part of the European Union.
4: Maar ook is het belangrijk voor onze nationale veiligheid.
5: We should be seeking alliances everywhere.
4: We moeten zoveel mogelijk bondgenootschappen sluiten.
5: But I think we could work very closely with the European Union on making the Arctic more safe in many ways.
4: En als deel van de Europese Unie kunnen we het hele Arctisch gebied veiliger maken. Want hij maakt zich zorgen over de grootmachten die zich steeds nadrukkelijker met het Arctisch gebied bemoeien. Er staat dus veel op het spel voor IJsland. Het gaat om de richting die het land de komende jaren kiest. En het draait uiteindelijk om de vraag hoeveel zelfstandigheid de IJslanders willen inruilen voor meer zekerheid en stabiliteit.
0: En op die vragen zoeken we deze ochtend nog een antwoord. Voor 9 uur gaan we nog live naar IJsland. Wie weet ooit lidstaat 28 van de Europese Unie.

Nimmen zonder die. Ik heb daar ook nog geen B2 in het Fries. Nimmen zonder die van Maite. Weet je nog niet wat je gedaan dit weekend? Ik heb dadelijk wat suggesties. Na Ozark Henry.

0: Ozark Henry, and this one's for you.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Jan is nog heel even met vakantie, maar toch zijn er alweer weekendtips. Op veertenieuws.be kan je terecht om de verse weekendtips in alle rust door te nemen. Een beetje naar beneden scrollen in de app of de website. Zo is er het Romeinenfestival in Tongeren-Borgloon. Het Gallo-Romeins Museum is het hele weekend gratis toegankelijk. Er is een Romeinse markt, er zijn gladiatorengevechten op de grote markt van Tongeren. Vandaag en morgen dus het Romeinenfestival, gratis. Ook gratis is de trein die de NMBS dit weekend toont in het station van Schaarbeek. Een trein in een station, nee, ik weet, dat klinkt niet zo bijzonder. Maar deze trein combineert 11 rijtuigen en locomotieven uit de 100-jarige geschiedenis van de NMBS. Een speciale trein dus, van zo'n 300 meter lang, dit weekend in het station van Schaarbeek. Lees je meer over op veertenieuws.be. En nog in Brussel is er ook een gratis tentoonstelling die dit weekend opent bij Native Auctions. Dat is een veilinghuis in Sint-Gillis dat een maand lang de ruimte opent voor de expo Close to Leon Spiliaert, Dialogue with Contemporary Art. Daarin, in die titel, hoor je de naam van de Oostense schilder Spiliaert en een dialoog met hedendaagse kunstenaars. Curator Anne-Adriaan Spanier heeft heel wat werken bij elkaar gebracht.
3: 64. 30 Leon Spiliaerts en 34 van andere kunstenaars. 3 werken van Tuymans, 3 werken van Boremans, 3 werken van Berline de Bruikere en zo weer. 18 hedendaagse kunstenaars. En die mij ooit in het verleden verteld hebben dat ze heel wat affiniteiten hadden met Spiliaert en dat ze ook naar zijn werk gekeken hebben. Het is een beetje gedurfd, maar daar ben ik niet bang van.
0: Het idee van de expo komt mee van fotograaf Eddy Verloes. Hij is co-curator van de expo en toont ook eigen werk in Sint-Gillis. Verloes is terecht trots.
4: Het is uniek in die zin dat alle kunstenaars op een of andere manier de sfeer van Spiliaert uitademen, zij het thematisch, zij het naar vorm, zij het naar kleur. Dus wij zijn zeer tevreden. En ook mijn werken, bijvoorbeeld die rangen, ook 3, gaan in dialoog met werken van Spiliaert. En ik vind het zeer geslaagd, ook al zeg ik het zelf.
0: Kunnen we zelf dus ontdekken. Een gratis Spiliaert tentoonstelling in Sint-Gillis. Van de ene expo meteen naar de andere. Er is ook nog een erfgoed tentoonstelling. Kerken, kastelen, dat soort erfgoed kent u. Maar had u al gehoord van levend erfgoed? Kippen, koeien, konijnen, paarden of hondensoorten, de Kempense geit, de Vlaamse reus, het Ardennes trekpaard. En zo zijn er nog tientallen andere minder bekende rassen die hier ooit ontstonden. Steunpunt Levend Erfgoed organiseert daarom morgen voor de 28e keer Expo Levend Erfgoed in het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen. Jan Martens, de voorzitter van het steunpunt, legt uit dat het belangrijk is om ook aandacht te hebben voor dat levend erfgoed.
5: Sommige rassen kennen we maar 1 of 2 kwekers meer en dat is dus ja, op het kantje van verdwijnen. En dat is heel jammer en daarom doen wij onder meer de Levend Erfgoed Expo om dat aan zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken. Wat wij van levend erfgoed hebben, naast het onroerend erfgoed dat iedereen kent, hè, dus de oude kerken, oude kastelen, oude gebruiken ook enzovoort, willen wij ook dus ons levend erfgoed behouden voor de toekomst.
0: Levend Erfgoed Expo. Helemaal gratis. Er zijn trouwens niet alleen dieren, maar ook fruitsoorten. Dat is een nieuwigheid. Kan je allemaal proeven. Morgen in Wachtebeke tijdens die Levend Erfgoed Expo. En ik blijf nog even in Oost-Vlaanderen, want in Laarne is er nog tot 6 september het kunstfestival Lara. Met een tentoonstelling op verschillende plekken in Laarne en een solo-tentoonstelling van Wim Delvoye in het kasteel van Laarne. En in Hasselt, daar eindig ik, daar is er vandaag het illustratiefestival De Verbeelders voor de 4e keer met onder andere Karel Kneut, Leo Timmers en Gerda den Dove. De Verbeelders in Hasselt. Voilà, er is een beetje keuzestress bijgekomen op deze zaterdagochtend. Graag gedaan. Goedemorgen.

Travis en My Eyes. Na 19:30 hebben we de voorzitter van de raad van bestuur van Melexis te gast. Als je daar nog nooit van hebt gehoord, je hebt ze zeker al wel eens gebruikt. Hun chips zitten in zowat elke wagen. We trekken ook naar Nepal en Tibet voor een laatste stand van zaken na de dodelijke overstromingen. Maar eerst Randy Crawford.

0: One Day I'll Fly Away van Randy Crawford.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lood

0: Wie is hier de beeldenstormer? En wie vangt zijn haar of hun gedachten?
1: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
2: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op deLijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijzen.be/superplus. DeLijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijzen-winkels gewoon open.
0: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7:30 geworden. In Nepal zijn aan de zware modderstromen van woensdag nu al zeker 623 doden geteld. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Gisteren werd er in Brussel een grote controleactie gehouden tegen drugsgeweld en andere criminaliteit. Er deden zo'n 450 politiemensen en 70 militairen aan mee. Wat die actie heeft opgeleverd is nog niet bekend. Brussel is de voorbije dagen opgeschrikt door een reeks schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. En in het voetbal heeft Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Vandaag nog eerst opklaringen, daarna bewolkt met lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking en 22 graden.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Joris Vergeijlen.

0: Jimi Hendrix en Hey Joe.
1: De ochtend.
0: Correspondente Wilma van der Maten in Pakistan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Normaal zouden we deze zaterdag een gesprek hebben over allerlei nieuws uit jouw regio. Maar sinds woensdag zijn er natuurlijk de overstromingen in Nepal en Tibet. Wereldnieuws, ook vandaag nog. Net nog in het radionieuws 623 dodelijke slachtoffers al geteld. En dat aantal blijft alleen maar stijgen, hè?
2: Ja, omdat ik moet het heel hard zeggen. We hebben natuurlijk de eerste dagen hebben ons heel erg geconcentreerd op die buitenlanders die bij die grenspost stonden. En nu gaan ook hulporganisaties, zover het kan, het is eigenlijk meer het leger, soldaten en politie, gaan nu ook de bergen in. Lichamen worden gevonden, zelfs tot in India toe. Dus nu begint eigenlijk zich de hulp te concentreren. En ook men vraagt zich af wat er allemaal is gebeurd aan die dorpjes langs de rivier. Mm-hmm. En dan kom je op inderdaad een schrikbarend cijfer als 2500 mensen die worden vermist. Maar dat zijn er veel en veel meer.
0: Is er nog kans om overlevenden te vinden?
2: Ik denk na zoveel dagen niet meer. Er was vandaag toch nog maar even de krant. Wat bij mij ook heel erg is bijgebleven. Het verhaal van een jongen die uit één dorp werd gehaald. En hij zei, ik ben de laatste overlevende. Dus als straks de politie en het leger, want meer mensen mogen er niet bij, ook meer dorpen binnen gaan komen, dan denk ik dat naast de verwoesting er ook geen levens meer worden aangetroffen.
0: Ja, maar toch gaan de reddingswerken op dit moment nog wel volop door.
2: Ja, bijvoorbeeld langs de rivieren zelf, hè, die tunnels waar mensen in zitten. Mensen hebben zich in bomen opgehangen. Ik zag ook beelden gisteren van een familie op het dak en op een dakterras waarom die enorme verwoestende rivier omheen tierde. Dat ik dacht, gaan we nou echt kijken dat we elk moment gaan zien hoe dat huis instort? Nou, dat hebben we niet gezien. Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten.
0: Ja, waarom?
2: Dus het is eigenlijk alleen maar het leger. Ja, ik sprak zelfs nog met een bergbeklimmer net. Echt een zo'n ruige bergbeklimmer. Hij komt uit een van die dorpen. En hij is daar met allemaal bergbeklimmers uit Kathmandu naartoe gegaan gisteren. Maar zij worden ook niet toegelaten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen. Dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. En omhoog kan gaan met rugzakken vol met voedsel, droge kleding. En noem maar wat op. Om wat jij zegt, als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Mm-hmm. Ja, want inderdaad, de tijd tikt verder. En je noemde het zelf, het hele gebied, deze week ook nog een tikkende tijdbom, omdat er nog altijd risico is op nieuwe overstromingen. Dat is nog altijd zo.
2: Ja, het is regenseizoen aan de andere kant van de grens. Dat maakt het heel raar. Het is regenseizoen in Tibet en de zon schijnt aan de andere kant van de grens. Maar ja, als het straks en elk moment hard gaat regenen, je moet je voorstellen, door die kletsen die naar beneden is gestort, is ook heel veel ijs meegenomen die tegen die berghellingen aan ligt, eigenlijk als een soort bescherming. En die is weg. Dus als dat water straks met die regen, dat guts nogal langs die bergwanden gaat, wordt er weer van allerlei modder en van alles meegenomen. Mensen zijn al langs de rivieren weg, maar ja, er zijn er nog verschillende die er wel zijn gebleven en terugkomen om te gaan kijken of ze weer kunnen gaan heropbouwen.
0: Hè? Zoals ik het jou hoor beschrijven, gaat dat sowieso nog gebeuren, dat er nog verdere overstromingen gaan gebeuren de komende dagen of weken?
2: Nou ja, als je kijkt naar de kletsjers, hè, het is het probleem hier in Pakistan waar ik zit. Het is ook een onderdeel van het Himalaya-gebergte. Daar is ook eigenlijk bijna elke zomer, maar het is klein nieuws. Het gaat ook nooit over buitenlanders. Dus dat haalt nauwelijks in het internationale nieuws. Maar daar ook eigenlijk al sinds jaren, sinds we allemaal over klimaatverandering hebben, zie je ook elke zomer dat en Pakistan heeft maar liefst 7000 van deze kletsjers, dat er ook allemaal dorpen verdwijnen door het smeltende water. En dat gaat in Nepal ook. Mm-hmm. Ook alleen maar harder door. Net zoals gisteren ook iemand zei, helaas behoren wij tot die 1% die bijdraagt aan de wereldwijde vervuiling. Maar tegelijkertijd krijgen wij wel de hardste klappen van die klimaatverandering. En wie gaat straks ons helpen als al die dorpen weer moeten worden

0: opgebouwd. Want ja, dan zwijgt de wereld, zeggen ze.
1: Dat is een kritiek die je daar hoort. Nog een andere kritiek die je daar ook hoort, de politieke kritiek op de toeristen daar. Heb ik dat goed begrepen? Dat worden zij dan indirect bekeken als een soort van probleem dat zij hebben bijgedragen aan die ramp? Hoe moet ik dat interpreteren?
0: Ja, weet je, die Himalaya, dat zijn hele kwetsbare gebergten. En ik kijk, al die bergbeklimmers en mensen die daar in een tent gaan zitten of die huttentochten gaan doen, dat is niet het probleem. Het zijn vooral, noem ik het, verwende toeristen die eigenlijk nog veel meer luxe willen hebben dan dat ze thuis al hebben. Dus er moeten allemaal grote hotels komen, het liefst in de rivieren, zodat ze de prachtigste uitzicht op de bergen hebben en op het water. Al die ronkende bussen waar die toeristen in zitten, dat kan gewoon niet meer. En Nepal is eigenlijk voor een heel groot gedeelte afhankelijk voor zijn inkomen en voor de economische groei van dat toerisme juist. Dus dat is ook iets waar een land als Nepal maar bij geholpen moet worden. Als we het werkelijk serieus nemen en ook vinden dat er iets aan klimaatbestrijding moet worden gedaan, moet Nepal eigenlijk een andere vorm van inkomsten krijgen in plaats van al die massa's die daar elk jaar naartoe gaan.
1: Ja, want je zegt dat het is wel belangrijk voor de Nepalese economie. Wat voor gevolgen zullen de overstromingen hebben voor het toerisme in de streek?
0: Nou ja, kijk, India heeft al aangeboden dat zij een andere opening hebben, waar de toeristen nog steeds naar die of de pelgrims noemen ze zichzelf, naar die heilige berg kunnen. En met in jouw achterhoofd, en je hebt al die beelden gezien van al die mensen die er werd weggespoeld, ga jij niet meer zo gauw naar dat gebied toe. Dus dat gebied, enerzijds heel toeristisch, vooral ook vanwege het nationale park, maar tegelijkertijd ook zo straatarm, zo onderontwikkeld. Als er nou straks helemaal geen toerist meer komt, ook niet de eenzame bergbeklimmer, ja, dan wordt het wel heel erg lastig voor Nepal om daar de hele boel weer op te bouwen en wat inkomen te krijgen.
1: Ja, het is een bijzonder moeilijk evenwicht daar. Blij dat je dat voor ons geschetst hebt. Wilma van der Maten blijft voor ons volgen. Dank je wel.

0: doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.
1: Helemaal tot het einde. Het algoritme.

0: huilend in een taxi.
1: De ochtend.
0: Laatste weekend voor het schooljaar weer start. De afgelopen zomerse weken ontvingen we hier bedrijfsleiders op zaterdagochtend. Vaak heel interessante gesprekken, veel inzichten. En dat zal deze ochtend niet anders zijn. Ja, we leggen de lat heel hoog. François Chombard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent voorzitter van de raad van bestuur van Melexis. Melexis, dan zitten we bij de chips. Chipontwerper, chipmaker. Hoe zegt u het zelf als mensen vragen waar u voor werkt?
2: Ja, ik zeg vaak, wij maken chips van het niet eetbare type.
0: Dat is belangrijk om te zeggen. Ja. Anders vragen mensen wat voor smaak.
2: Ja, inderdaad. Maar er zijn veel smaken van chips. Dus wij maken eigenlijk sensoren en actuatoren. En die zorgen ervoor dat de fysieke en de digitale wereld met elkaar kunnen praten. Dus onze sensoren bijvoorbeeld zijn als het ware de zintuigen van de apparaten. En de actuatoren dan de spieren en de gewrichten.
0: Oké, en als we dat dan heel concreet maken, in wat voor apparaten zitten chips van Melexis?
2: Die zitten in heel veel dingen rondom ons. Voornamelijk in auto's, maar ook in elektrische motorfietsen, in robots, in allerhande industriële machines. En die maken ze slimmer, veiliger en efficiënter. En dat is ook eigenlijk onze missie. Dus wij werken aan de best mogelijke toekomst voor mens en planeet met innovatie in onze kern.
0: En dat is altijd al de missie geweest, want u heeft Melexis mee opgericht. Dat was van in het begin draaide het rond die chips?
2: Van in het begin draaide het rond de chips. En van in het begin vonden wij ook dat wij een bijdrage moesten leveren om elektronica dichter bij mensen te brengen. En die technologie moet mensen dienen.
0: Mm-hmm. Het is 30 jaar hè, ongeveer?
2: Ja, iets meer dan 30 jaar. Dus het begint eigenlijk met de voorloper van Melexis in 1989. Wij zijn op de beurs gegaan, dus als Melexis dan, in 1997. We waren met z'n drieën die het opgericht hebben. En ondertussen zijn we met 2000 mensen op 20 locaties wereldwijd, 3 continenten.
0: En het aantal toepassingen is verveelvuldigd.
2: Absoluut. Ik kan een paar dagelijkse voorbeelden geven.
0: Graag, ja.
2: Aangezien we vooral in auto's aanwezig zijn. Dus als je in je auto stapt, dan wordt je autorit via tientallen Melexis chips in goede banen geleid. Dus het begint al met jouw sleutel, die de deur van op afstand opent. Het kliksysteem van de autogordel, en die zorgt er dan voor dat je stoel juist gepositioneerd geraakt, maar ook als je airbag zou afgaan, de kracht van de airbag ook wordt aangestuurd. Je vindt het in het rempedaal, in de stuurhendels.
0: Ja, daar denk je nooit over na dat er zoveel verschillende soorten chips in één auto zitten. Aan welke automerken levert u dan?
2: Aan alle automerken. Dus aan elke nieuwe auto die ergens in de wereld van de band rolt, zit er minimum 1 Melexis chip. Gemiddeld eigenlijk 20 chips van Melexis. Sommigen hebben er meer, sommigen hebben er 50, of sommigen hebben er zelfs meer dan 150.
0: Mag ik u dan ook wel echt een wereldspeler noemen op dat vlak?
2: Ik denk dat dat mag. We zijn zeker top 5 voor wat de sensoren betreft. Dat is eigenlijk 3/4 van wat we maken zijn sensoren. En daar zijn we top 5 in de wereld, ja.
0: Ja. En afgelopen week nog bijvoorbeeld een samenwerking met het Chinese merk BYD, de grootste producent van elektrische wagens ter wereld. Hoe belangrijk zijn dat soort deals voor Melexis?
2: Ja, met BYD, en dat is onder andere met BYD. In China is een van onze grote markten, even groot eigenlijk als Europa. Die markt groeit nog altijd. En wat mooi is in China, is dat innovaties, en dat is dat is de kern van wat we doen, innovaties worden daar veel sneller opgepikt dan in de rest van de wereld. Dus dat is, het is wel belangrijk om dicht bij je klanten te zijn en dicht bij waar de actie gebeurt. Mm-hmm. En dus groeien we ook. Relatief gezien groeien vooral onze hubs in Maleisië en China. In de toekomst ook in India. Maar tegelijk blijven we investeren in Europa en Amerika. Want onze wortels liggen diep in Europa. Maar goed, die boom heeft vele vertakkingen in de wereld. En we moeten zorgen dat die boom ook een gezonde kruin behoudt.
0: Ja, ik vraag dat natuurlijk ook omdat er wel wat spanning zit tussen Chinese autobouwers en de Europese Unie. Er is een soort strijd aan de gang tussen Chinese en Europese autobouwers. Ligt dat dan niet gevoelig dat jullie ook met die Chinese constructeurs samenwerken?
2: Nee, dat ligt eigenlijk niet gevoelig nog bij ons, nog bij onze

0: andere klanten, laat ons zeggen. Ik denk dat ze het eerder als een voordeel zien, omdat zeker onze rechtstreekse klanten, dat zijn dan de toeleveranciers. We leveren in China bijvoorbeeld aan BYD, is het een rechtstreekse klant.
1: Maar heel vaak zijn het de toeleveranciers.
0: Inderdaad, ja. Wij hebben natuurlijk wel contacten met Volkswagen en BMW en Ford en General Motors rechtstreeks. Maar in veel gevallen is die waardeketen anders dan bijvoorbeeld in China, waar je wel rechtstreeks met de OEM's praat.
1: Oké. Okay. U zei het net mooi, u beschreef een boom waarvan de wortels wel echt in België en Europa zit. Zijn er dan nog voldoende goede werkkrachten in België te vinden?
0: Ja, zeker. We hebben er. Het is niet dat het zo makkelijk is, maar dat is het voor niemand en dan is het eigenlijk nergens. Maar ja, dat kan zeker. Ja.
1: Ze worden goed genoeg opgeleid?
0: Helemaal ja.
1: Dat is belangrijk. U bent jarenlang CEO geweest. Mm-hmm. En nu de voorzitter van de Raad van Bestuur. Al zo'n 5 jaar. Mm-hmm. Als u zo lang CEO bent geweest, is dat niet moeilijk om dat dagelijks los te laten?
0: Nee, dat was niet moeilijk. Omdat je moet weten waar je plaats is. En voor mij was het heel belangrijk dat de nieuwe CEO, Marc Biron, dat hij alle ruimte kreeg om zelf zijn eigen authentieke zelf te zijn en
1: te blijven. U bent geen schoonmoeder die daar over zijn
0: schouders spreekt. Nee, dat is net het punt. Je moet als voorzitter van de Raad van Bestuur vooral focussen op de strategie. Ik zie mezelf als iemand die tegelijk challenger, klankbord en coach is van de organisatie. En daar hoort natuurlijk de CEO, die staat op de eerste plaats.
1: Ja. En u zet dan meer de bakens uit, meer op langere termijn?
0: Samen met de Raad van Bestuur. Dat is inderdaad wat we doen. Want als Raad van Bestuur heb je de belangrijke taak om uit te zoomen. En je zeker niet in het operationele te gaan verliezen.
1: Ja, als ik dan met u uitzoom en verder kijk, hoe ziet u Melexis de volgende jaren evolueren?
0: Ik zie dat evolueren in verschillende richtingen. En vooral de innovaties die we brengen hebben te maken met robotica bijvoorbeeld. Met andere markten dan auto's. Want ik heb het over de zintuigen en de gewrichten en de spieren van apparaten gehad. Vandaag gaat het zoveel over AI. En AI gaat alles opslorpen. Maar je kan AI als het brein zien, dat is de digitale wereld, de virtuele wereld. Maar enkel een brein zonder zintuigen, die kan niks waarnemen in de echte wereld. Die kan ook niks gaan in beweging brengen in de echte wereld. Dus het is eigenlijk dankzij sensoren en actuatoren dat we vandaag over physical AI kunnen spreken.
1: Ik zie nu van die assistenten rondrijden, van die robots. Is dat de toekomst waar Melexis mee aan werkt?
0: Ja, dat is natuurlijk een futuristisch toekomstbeeld met humanoïdes. Maar er zijn verschillende soorten van robots. En die hoeven niet allemaal op een mens te lijken. Integendeel eigenlijk. Je moet robots maken die mensen ondersteunen. Mm-hmm. En die er dus helemaal anders uitzien dan een mens. Maar de Melexis-chips zijn die chips die robots, hoe ze er dan ook uitzien, tot leven brengen.
1: Oké, en wat voor soort toepassingen zou ons dan kunnen helpen? Want heel veel mensen kijken een beetje argwanend tegenover dat soort robotisering. Hè?
0: En dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar ik heb het over innovatie gehad, dat een troef is. Dat is eigenlijk onze business, innovatie. En ik geef maar één voorbeeldje van de vele. Als je vraagt van, moet je daar bang van zijn? Ik zou zeggen in tegendeel. En een voorbeeld is een samenwerking die we hebben met een academische topper zoals Brubotics van de VUB en samen met EPFL in Lausanne in Zwitserland. Dat is een Europees project rond soft robots, geleid door professor Bram van der Borcht. Dat zijn zachte, flexibele robots die eigenlijk specifiek ontworpen worden om veilig met mensen samen te werken. En die kennen hun toepassingen in gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de voedingssector, in industriële inspecties. En Melexis levert daar de tactiele sensoren in dat project. Dus we geven eigenlijk machines de menselijke tastzin. En dat is noodzakelijk om te bepalen hoeveel kracht de robot mag gebruiken, hoe het een zware doos optilt, hoe het een aardbei kan of moet plukken zonder ze plat te duwen, maar ook hoe het een mens kan assisteren via een exoskelet. Dus een mens die minder mobiel is, die wordt terug mobiel dankzij een exoskelet. Dat is ook een soort robot.
1: En dat soort

0: Arcade Fire and Rebellion Lies. Na 8 uur begraven we Radko Mladic en Polswin IJsland naar het referendum dat vandaag eindigt. Referendum over onderhandelingen met de Europese Unie.
1: Vanavond op VRT1.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
1: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de True Crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Krevel.
7: Met de back-to-school bundels van Krevel.

0: Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Het dodental na de modderstromen in Nepal loopt verder op. En een Nederlandse massadonor zou ook bij ons kinderen hebben verwekt. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, grote woorden, maar wat houdt dat akkoord precies in?
4: Wel, concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Dat is in totaal goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral de VS kan zelf tegen betaling weliswaar die olie afnemen. Dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
3: En Venezuela zelf, wat heeft dat land te winnen bij deze deal?
4: Wel, Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
3: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. In het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
5: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
3: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen, VZW, in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen begeleiden die ongerust zijn. Dat zegt Stef Rijmakers.
6: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
3: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
7: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
3: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar vele jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli en meer dan 2000 hectare natuur is daardoor verwoest. Jaarlijks bezoeken zo'n 15 miljoen mensen het waardevolle UNESCO-natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig nog altijd dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot en hij heeft dat niet overleefd. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben dat evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
8: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
3: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan en zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met een grote oliedeal die de VS hebben gesloten met Venezuela. De Amerikanen zullen vat krijgen op een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela in ruil voor investeringen in de Venezolaanse industrie. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Joris Vergeijlen.
4: Goedemorgen.

0: Ray LaMontagne en You Are The Best Thing.
1: De ochtend.
0: Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit en stierf deze week in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen in Nederland. Ik heb het over Ratko Mladic, opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen in de jaren 90 en uiteindelijk door het Joegoslavië-tribunaal in 2017 veroordeeld voor het leveren van een bijdrage aan volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Mladic werd 84. Leila Prnjavorac, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben Bosnisch-Nederlandse. U bent de oorlog destijds ontvlucht. Heeft u sinds gisteren veel berichten uitgewisseld met landgenoten? Is het iets dat druk wordt besproken?
2: Ontzettend. Echt ontzettend. Hier en daar en eigenlijk overal op de wereld. Omdat het wereldnieuws is. En de angst en de vrees die iedereen heeft en had, is dat dit een verering zou worden en een opruiing. En helaas zien we dat ook ontwikkelen.
0: Ja, daar wil ik het inderdaad nog over hebben. Maar ik wil beginnen met uw verhaal. U bent als kind moeten vluchten door de oorlog, hè? Heeft u nog herinneringen als kind aan Mladic?
2: Ik zag hem op televisie, heel joviaal, heel vastberaden. Echt zo'n typische psychopaat-narcist, wat je nu zou vertalen. En in die tijd was het echt zo iemand die pronkte met zijn daden en dat voor een goed doel was. En dat was heel beangstigend, want het was naar mij en mijn etnische groep gericht. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ik zag ook de angst om mij heen bij volwassenen. Ik was 9 toen de oorlog begon en 11 toen wij uiteindelijk Doboj moesten ontvluchten, omdat Doboj etnisch werd gezuiverd door de Serviërs. Dus alle andere etnische groepen konden met de laatste konvooien vertrekken. En als je bleef, de keuze was blijven en vermoord worden of vluchten. En zo ben ik tot vluchteling gemaakt.
0: Ja, het klinkt hallucinant, zoals het u beschrijft. En dat is het eigenlijk nog altijd. Het heeft jaren geduurd voor hij werd opgepakt in Servië en voor dat tribunaal werd gebracht. U hebt dat tribunaal toen mee gevolgd, bijna 9 jaar geleden. Hoe was dat voor u?
2: Ja, ik heb dat gevolgd de dag dat hij veroordeeld werd. Was ook de week dat ik hoorde dat ik kanker had. En de kanker was veroorzaakt doordat ik als kind dus door alle bommen en granaten die op ons gegooid zijn aan heel veel straling ben blootgesteld. Dus zijn veroordeling was een opluchting. Maar het was dus ook een heel duidelijke boodschap dat de oorlog misschien gestopt is. Maar de trauma's lichamelijk en geestelijk doorwerken. Niet alleen in mijn lijf, maar in lijven van velen. En ook in een grondgebied, maar ook in onze aarde en in dieren. En ga zo maar door. Dus oorlog verwoest alleen maar. Dus wat deze man en zijn troepen hebben aangericht en de gedachtegoed en die ideologie die erachter zit, dat is wat nog steeds springlevend is. En dat is wat het zo ongelooflijk gevaarlijk maakt. Want als haat ideologie wordt het heel heftig.
0: Ja, u zei het al, hè? Het wordt druk besproken, omdat er dus ook schrik is dat misschien die ideologie opnieuw zou kunnen opleven.
2: Ja, en dat je hebt mensen ook in verschillende steden in Republika Srpska binnen Bosnië. Dus je kunt het zien als Vlaanderen die in één keer opstaat en zegt wij zijn voor deze oorlogsmisdadiger. En skanderen zijn naam en heel veel mensen gaan naar de kerk om kaarsjes voor hem aan te steken. Ja, en het is gewoon te zot voor woorden als je erover nadenkt dat er nu in Duitsland mensen op zouden staan en voor Hitler standbeelden zouden maken en murals in Berlijn op de muren, dat zou niemand accepteren. En het gebeurt daar gewoon wel.
0: Ja, hij is gestorven in de gevangenis in Nederland, maar hij wordt naar Servië overgebracht en hij krijgt daar ook een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische minister van Justitie ook al gezegd. Dat moet vreemd zijn voor u.
2: Ja, dat is uiterst vreemd, precies. Een paar dagen geleden toen ik ook hierover sprak op de Nederlandse radio, heb ik er ook over gezegd dat dat gewoon echt niet zou mogen. En dat je dit ook als Europa en wereld moet veroordelen. En moet zeggen, dit kan niet. Dit is niet oké. Okay. Het is iemand die via het recht berecht is, die duidelijk een oorlogsmisdadiger was, daar

0: omgeving spel tussen te krijgen. En ja, dat is verschrikkelijk.
1: Mm-hmm. Hij is nu overleden, Ratko Mladic. Ik wilde eigenlijk vragen, wordt er zo een hoofdstuk afgesloten? Maar als ik u zo hoor, er lijkt bijna een nieuw hoofdstuk dat nu wordt opgestart.
0: Exact. Ja, exact. En dat is dus wat het zo ontzettend intens maakt. Is dat omdat je daar niet hebt gewerkt met elkaar aan verzoening. Omdat dit soort sentimenten al 30 jaar na dato nog steeds gevoed worden. Door allemaal van dit soort vereringen en gedachtegoed. Is het dus ontzettend lastig om verder te gaan. Wat het vraagt is van ons allen. Al die etnische groepen die dat stukje aarde delen met elkaar. Op zoek te gaan naar vergeving. Jezelf vergeven. Het innerlijke vrede zoeken. Het opzoeken van vrede met een ander. En op zoek gaan naar, kun je mij vergeven? Kunnen we met elkaar kijken naar een verzoening? Want we hebben het ook jaren gedaan. We hebben jaren met elkaar samengeleefd, naast elkaar geleefd, vreedzaam. Als letterlijk broeders en zusters, want zo werd dat genoemd. Dat is nu ver weg, omdat ja, dit nu plaatsvindt. Maar er zijn ook hoopvolle dingen. Ik zie historicussen opstaan vanuit Servische achtergrond, die ook opstaan en zeggen, dit zijn wij niet. Mm-hmm. Wij zijn nu dader geworden. En
1: die het dan toch als een soort van kans zien,
0: exact,
1: misschien.
0: Ja. Exact, die ook echt en ook in binnen de Servische gemeenschap. En het is heel belangrijk om te benoemen, niet elke Serv is een Chetnik. Zoals niet elke Duitser een nazi is. Mm-hmm. En dat is dus ook essentieel, want er zijn ook heel veel mensen binnen de Servische gemeenschap die dit veroordelen, het vreselijk vinden, die zich schamen. Want zij dragen dit natuurlijk ook mee op hun ziel.
1: En welke kant ziet u het opgaan?
0: Ik hoop oprecht, ook hoop, en hoop doet leven, dat we echt met elkaar blijven zoeken naar de verbinding en de verzoening. Want uiteindelijk delen we dat stukje aarde met z'n allen.
1: Leila Prenjavorets, dank u wel voor de uitleg.
0: Dank u.

0: De mens en tekst. Laatste dag vandaag van het referendum in IJsland. De IJslanders kunnen antwoorden op de vraag: moet IJsland opnieuw gaan praten over toetreding tot de Europese Unie? En niemand lijkt echt te weten welke richting het uitgaat, dus bellen we heel graag met iemand op IJsland. Jeroen van Nieuwenhoven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben natuurfotograaf daar. Wordt er over gesproken? Is het een thema?
1: Dat is alles wat er de laatste weken over gesproken werd, denk ik.
0: Echt, ja?
1: Op dit moment, ja.
0: Ja, de stembureaus zijn ook al een maand open, geloof ik. Hè? Weet wel of er veel mensen zijn gaan stemmen?
1: Momenteel zijn er ongeveer 21% van de mensen die mogen stemmen, zijn gaan stemmen, wat dat eigenlijk bijzonder, bijzonder veel is. Vergelijken met gewone verkiezingen hier.
0: Oké, dat betekent dus 21% heeft nu al gestemd en dus gaat er vandaag nog een grote opkomst, wordt er vandaag nog een grote opkomst verwacht?
1: Het lijkt er zo'n beetje op dat ze verwachten dat het aantal mensen die zal stemmen, dat dat enorm, enorm hoog zal zijn. Ja.
0: Heeft u zelf al gestemd?
1: Ik nog niet, nee. Ik wacht altijd tot de laatste dag.
0: Maar u gaat het vandaag wel doen, u mag stemmen.
1: Ik mag stemmen, ja. Ik heb IJslandse nationaliteit sinds 23.
0: En zou u het een goede zaak vinden, mochten de onderhandelingen terug opstarten met de Europese Unie?
1: Voor mij wel. En ik vind het eigenlijk een beetje een raar referendum, in de zin dat de vraag gaat eigenlijk niet over toetreding. De vraag gaat over...
0: Mogen we erover praten?
1: Ja, mogen we erover praten? Kunnen we eens kijken, zoals ze dat hier in IJsland zeggen, kika je pak aan, eens kijken wat er in het pakje zit. En ik denk dat dat zo... Ja, ik denk dan, wat is daar mis mee, met te kijken wat er in het pakje zit?
0: Het is heel voorzichtig, hè? Is dat omdat het toch wel heel erg gevoelig is? Bijvoorbeeld vanmorgen hoorde ook al iemand in een vismijn in Reykjavik, die is tegen, want die wilde viswater niet delen met Europese vissers.
1: Ja.
0: We hoorden ook voorstanders, maar ja, de tegenstanders zijn behoorlijk fel. Dus misschien is het die voorzichtigheid die speelt.
1: Maar ik denk dat de voorzichtigheid en de reden waarom het referendum eigenlijk bestaat, is vooral omdat ze een beetje vast te leggen dat als er andere politieke partijen in een volgende regering zouden zitten, dat die niet opeens zich zouden kunnen terugtrekken. Wat dat in het verleden wel gebeurd is. Waarbij dat de minister van Buitenlandse Zaken een paar jaar geleden eenzijdig gewoon een brief gestuurd heeft om te zeggen: wij gaan niet meer verder praten. En dat is een beetje een situatie die ze nu opnieuw willen vermijden.
0: Mm-hmm. Ja. En dus wordt dat nu gevraagd aan de IJslanders en de peilingen?
1: Ja.
0: We kunnen er geen pijl op trekken. Het is ongeveer 50-50. Wat is uw inschatting? Ja. Willen de IJslanders uiteindelijk deel worden of niet van de Europese Unie?
1: Ik heb er absoluut geen idee van op dit moment. Het is inderdaad 50-50. De laatste peilingen van de laatste dagen gaan eigenlijk altijd op en neer, in de zin dat het nu wint de ja-kant, dan wint de nee-kant. En het scheelt hem altijd 0,5%. Dus het is eigenlijk... Ik denk niet dat er iemand is die weet hoe dat gaat uitdraaien op dit moment.
0: Ja, maakt het inderdaad wel extra spannend. Wanneer weten we het? Vanavond al?
1: Ik denk dat vanavond, gewoonlijk sluiten de, ik denk dat het nu ook wel zo zal zijn, sluiten de stembureaus om 10:00 s'avonds. En ik verwacht dat de eerste resultaten, die zullen waarschijnlijk zeer negatief zijn, want dat zal vooral het platteland zijn dat binnenkomt, omdat er heel weinig stemmen zijn die moeten geteld worden. Maar ik verwacht eigenlijk pas eindresultaten morgen vroeg.
0: Morgenochtend, dan hebben we het er hier sowieso in de ochtend nog over, want het is wel belangrijk, mogelijk ook belangrijk voor ons als Europese Unie. Nu, dat het zo kantje boordje is, is op zich wel opvallend te noemen, want over het algemeen staan de IJslanders toch wel positief tegenover het Europese project.
1: Ja, ik denk dat er veel, naar mijn gevoel, heel veel foute informatie is, in de zin dat vooral de nee-kant, die spelen eigenlijk de bal uit, waaruit dat zij doen blijken dat als je nu ja stemt, dat dat dan wil zeggen toetreding. En veel mensen zeggen dan van ja, maar waarover stemmen we dan eigenlijk? Wij willen eigenlijk niet toetreden zonder te weten waarover dat het gaat. En het is eigenlijk een beetje die complete miscommunicatie of die foute informatie die naar voren gespeeld wordt, die er volgens mij voor zorgt dat het 50-50 is. Wanneer er veel mensen naar kijken naar de inhoud van wat dat kan betekenen, dat dat eigenlijk wel veel goede dingen met zich kan meebrengen voor de IJslandse economie vooral, denk ik.
0: En dat is

0: Sowieso pas iets voor over een paar jaar. Maar dus nu is het nog wel spannend of het überhaupt mag beginnen, die nieuwe onderhandelingen. We volgen het vanavond en vooral dus ook morgenochtend. Jeroen van Nieuwenhoven, natuurfotograaf in IJsland. Dank u wel.
1: Ja, bedankt.

0: de heerlijke versie van Beast of Burden door Bette Midler.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het Paleis in Antwerpen. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Schooljaar begint.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
4: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
8: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
12: Voor die goeie morgen,
13: waarbij je het liefst opstaat met
12: een rustig deuntje.
13: En voor de...
14: Goedenavond!
13: Waarbij je de dag wil verteren door te...
14: dansen op deze toppers.
13: Voor wie non-stop info zoekt.
12: En nieuwsgierig is ook.
13: En voor zij die liever even...
15: alles willen vergeten.
13: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè?
13: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. Dat is een van de hoofdpunten deze ochtend. De Amerikanen zullen vat krijgen op een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. In ruil belooft de VS om investeringen te doen in de Venezolaanse industrie. Het dodental in Nepal loopt verder op na de zware modderstromen van voorbije woensdag. Er zijn nu al zeker 626 doden geteld. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. Nog het weer. Bram, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Het is een mooie ochtend hier boven Brussel. Ik hoop dat dat overal het geval is.
16: Ja, op dit moment overal die mooie brede opklaringen in Vlaanderen en in Brussel. Maar vanaf het westen komt er een storing aan. Dus in de loop van de voormiddag gaat het bewolkt worden van over Frankrijk. Hier en daar kan er ook al een druppeltje regen vallen. Maar het is vooral in de namiddag en ook vanavond dat een meer actieve regenzone van west naar oost over het land trekt. Dus we krijgen helaas periodes van regen deze namiddag bij temperaturen rond 21 graden. En ook vrij veel wind, matige tot aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. Nu, vannacht trekt die regenzone weg. Erachter zitten nog een paar buitjes, maar toch vooral droge momenten vannacht bij minima tussen 13 en 17 graden. En dan morgen eerst vrij veel wolken, hier en daar een spatje regen. In de loop van de dag gaat de zon er dan af en toe wel een keertje doorkomen, maar toch, het wordt een lichtwisselvallige dag bij temperaturen rond 22 graden en nog altijd vrij veel wind. Maandag dan wat zon, maar ook wel buien, buien met onweer. Zeker maandag namiddag. Vrij veel wind opnieuw en 21 graden. En ook daarna blijven we in dat kwakkelweer zitten bij temperaturen ergens vooraan in de 20 graden.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Joris Vergeijlen.

0: Thomas Dolby en She Blinded Me With Science.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Belangrijke dagen voor de regering van minister-president Rob Jetten. En zo zitten we in Nederland. De minderheidsregering is al even aan het onderhandelen over de allereerste begroting. De miljoenennota, zoals dat wordt genoemd. NOS-verslaggever Joris van Poppel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een eerste deadline is al gepasseerd. Hoe staat het ermee?
2: We zijn nog steeds aan het onderhandelen. Ze wilden eigenlijk gisteren al klaar zijn. Maar dat is niet genoeg. Dus wordt er dit weekend nog steeds koortsachtig overlegd, zoals dat dan heet, tussen de regeringspartijen. Om te zien of ze toch nog een akkoord kunnen bereiken over de eerste miljoenennota, de eerste begroting die dat nieuwe kabinet van Jetten.
0: Joris, ik ga je even onderbreken, omdat de lijn daarnet klonk ze heel helder, maar nu ben je een beetje aan het krijgen. Ik weet niet of je bent verplaatst.
2: Gaat het zo beter?
0: Zo gaat het een klein beetje beter. Laat het ons nog eens even proberen. En anders bellen we je gewoon via de telefoon, de technologie. Laat ons af en toe in de steek, zo gaat dat. Maar dus, ze zijn aan het onderhandelen. En is er een crisissfeer voelbaar in Den Haag?
2: Nog geen crisis. De minister-president Jetten die zei gisteren zelf dat er geen crisis was. Dat er absoluut geen sprake van is. Nu zegt het natuurlijk ook al wat als je zelf moet zeggen dat er geen crisis is als minister-president. Maar aan de andere kant is wel de verwachting dat ze eruit gaan komen. Omdat er partijen zijn die zijn verkozen op een programma van beter bestuur, van goed bestuur. Dus ze willen ook wel iets waarmaken, ze willen wel iets neerzetten. Maar het zijn wel lastige onderhandelingen, want het is een minderheidskabinet. Ze moeten nog maar het eens worden zelf en dan ook een meerderheid vinden voor hun plannen.
0: Ja, dat is het moeilijke. Hè? Als de drie regeringspartijen het al zo moeilijk hebben om met z'n drieën, hoe gaan ze dan op zoek naar andere partijen om een meerderheid te halen?
2: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, ze hebben niet de benodigde meerderheid om een begroting door het parlement te krijgen. Dus, dat is natuurlijk al maanden bekend. Het is een minderheidskabinet. Die moeten nu eerst onderling een akkoord gaan sluiten. En daar zitten grote spanningen op. Want aan de ene kant zijn er partijen zoals D66 van de premier en bijvoorbeeld ook het CDA. Die willen graag een akkoord sluiten met de linkse, met de sociaal-democratische partij Pro. Dus die willen niet linkse begroting. Aan de andere kant zit er in die minderheid, zit ook de VVD. Die wil juist naar rechts. Dus die willen iets rechtse begroting. Daar gaat het dan bijvoorbeeld over de gunstige belastingtarieven voor vermogende mensen. Daar wordt nu intern binnen die minderheid over gepraat. Ja, zolang ze daar niet uit zijn, kunnen ze ook niet gaan onderhandelen met de andere partijen om zich aan te sluiten. Dus het is een hele ingewikkelde knoop in Den Haag.
0: Ja, de deadline was eigenlijk vrijdag. Denk je dat ze er tegen maandag uit geraken, dat ze dit weekend nog verder onderhandelen?
2: Ja, ze zijn nu nog bezig. Die deadline die is dinsdag, dan moet die begroting naar de Raad van State, zoals het heet. Ja, het wordt allemaal wel heel krap tijd. De oppositiepartijen die zich nog aan moeten sluiten, die ze moeten gaan overtuigen, die zeggen dat ze eigenlijk al een paar dagen niks meer gehoord hebben van de regering. Daar moet ook nog over gepraat worden. Het lijkt heel moeilijk om een akkoord nog te gaan vinden. En dan krijg je een soort voorlopige begroting. Prinsjesdag zal doorgaan. Hè? In Nederland, tradities gaan altijd door.
0: 15 september, ja.
2: Zeker, de derde dinsdag van september. Maar met een soort voorlopige begroting waar dan achteraf nog aan gesleuteld gaat worden. Ja, dat is geen mooie figuur natuurlijk.
0: Nee, het klinkt een beetje als zoals we het af en toe in België moeten oplossen. Maar in Nederland zijn ze dat niet zo gewoon. Maar jij blijft dat voor ons verder volgen. En wij volgen dat volgende week sowieso hier ook nog verder op in de ochtend. We hebben jou gevraagd om nog de Nederlandse nieuwsverhalen bij elkaar te sprokkelen. En blijkbaar is er al de hele week, Joris, heel wat te doen rond voetbalhooligans.
2: Ja, dat klopt. Dat begon eigenlijk afgelopen zondag, vorige week. Toen hebben supporters van Feyenoord bij een

0: uitwedstrijd waar ze mochten hun Feyenoord club toejuichen, hebben ze heel veel vuurwerk het stadion binnengesleept. Dat afgestoken, de wedstrijd moet stilgelegd worden. En er zijn maar liefst 7 gewonden gevallen bij de club waar ze op bezoek waren. Massaal veel vuurwerk daar. Nou, dat heeft al de hele week zorg voor promotie. Die Feyenoord supporters, die mogen nu 2 wedstrijden niet meer naar uitwedstrijden doen. En er is natuurlijk groot onderzoek over. Ja, dat vraagt, waarom krijgt Nederland dat toch niet in controle? Dat vuurwerk dat de supporters heeft meenemen. Want we kunnen het blijkbaar zo het stadion mee innemen. Ze zijn gefouilleerd, maar blijkbaar niet diep genoeg. Dus er zijn heel veel vragen nu bij die club, bij de voetbalclub, bij de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. En dat ze het eigenlijk maar niet in de controle krijgen. Door naar andere landen gekeken, wordt gezegd, bijvoorbeeld in Engeland krijgen ze dit soort gedrag wel beter in de controle. Maar in Nederland lukt dat niet. Dit vragen hebben we ook al een week over.
1: Joris, ik ga je weer moeten onderbreken. De lijn wordt telkens slechter en nu is het echt helaas onverstaanbaar. Ik speel heel even Hooverphonic. Ik bel je nog eens 1 keertje terug, want je hebt nog een laatste verhaal wat ik je toch zeker nog wil voorleggen over molens. Nederlandser kan het eigenlijk niet. Tot zometeen naar Hooverphonic.

0: Hooverphonic hier met zangeres Luca Kruisbergs. Hooverphonic Looking for Star. Volgend weekend trouwens belangrijk voor Hooverphonic. Afscheid van twee van de drie huidige leden. Gijke en Remo Geerts. Een laatste concert samen dus in Sint-Niklaas. Bij deze staat dat ook genoteerd.
1: De ochtend.
0: En in deze ochtend hadden we daarnet een gesprek met Joris van Poppel. En de lijn was helaas een beetje minder goed. Maar Joris, we hebben jou teruggebeld. Goedemorgen nog eens.
2: Goedemorgen.
0: NOS-verslaggever in Nederland. We hadden het al over de Nederlandse begroting, die deadline die al gepasseerd is en waar verder onderhandeld wordt dit weekend. We hadden het al over de hooligans van Feyenoord, wat al een hele week fel leeft in de Nederlandse media, waar dus strengere controles worden bekeken. Ook, ik geloof, nu dat er geen publiek meer welkom is, hè, bij een volgende match van Feyenoord.
2: Nee, precies. De komende twee wedstrijden gaat Feyenoord zijn eigen supporters verbieden om naar die wedstrijden te gaan. En ook de ontvangende clubs, bijvoorbeeld van Nijmegen bijvoorbeeld, NEC, die zegt, we willen die supporters van Feyenoord willen niet, want het is nog steeds onduidelijk wie dat hebben gedaan. Dat vuurwerk afgestoken, waardoor zeven mensen gewond zijn geraakt. En het is ook nog totaal onduidelijk wie dat vuurwerk het stadion is ingekomen. Dus dat moet eerst allemaal duidelijk zijn, uitgeklaard. Ja, dan het stadion verboden opgelegd waarschijnlijk. Zijn ze allemaal voor bezig om dat af te halen. En dan kan Feyenoord misschien wel weer uit supporters mee sturen.
0: En daarom dus dat al een hele week fel leeft in de Nederlandse media. Toen ik je gisteren belde, Joris, was je net terug van een bijzondere reportage over een windmolen en dijken. Nederlandser dan dat krijg je het niet. Wat was er bijzonder aan die windmolen?
2: En dat was ook een mooi typisch Hollands verhaal natuurlijk. Hè. Dat ging over een oude graanmolen. Van 250 jaar oud, zo'n typisch mooie Nederlandse molen. En een dijk. En dat is natuurlijk ook allemaal typisch Nederlands, die dijken. Die dijken die zijn opgehoogd. Het is een miljardenprogramma de afgelopen jaren geweest. Omdat het water steeds onvoorspelbaarder wordt. Sinds veel hoger komt, dijken opgehoogd. Maar voor die molen was dat een groot probleem, want die molen stond net achter de dijk. En wat heeft die molen nodig? Wind. En met die dijk daarvoor was dat toch wat lastig te worden. Dus ja, ze hebben die molen hebben ze opgehoogd. Dat gaat
0: de volledige molen, zo'n echte typische windmolen, hebben ze opgehoogd?
2: Ja, een 250 jaar oud rijksmonument. Het was lastig. De fundering daaronder moest weggehaald worden, moest de palen doorgeslepen worden. Maar uiteindelijk, met vijzels, is die zo heel langzaam 80 centimeter omhoog gekikt. En je zou je afvragen, 80 centimeter, is dat genoeg? Ja, dat is genoeg, want dan slaat die wind net anders over die dijk en dan kunnen die wieken toch nog op volle kracht draaien.
0: Tot de dijk nog eens opgehoogd moet worden en dan de molen ook nog eens een keertje naar boven moet getild.
2: Ik heb het gevraagd, ze hebben gezegd, ja, we houden daar rekening mee, we hebben nu nieuwe fundamenten geplaatst die we makkelijk nog een keer zouden kunnen ophogen als het nodig is. Zodat deze molen, ja, hij maalt nog graan, niet heel veel meer, een beetje voor de sieren voor de toeristen. Maar je ziet dat er wel met heel veel mensen en heel veel geld wordt daarin geïnvesteerd. Om dat erfgoed toch mooi net boven die dijk uit te laten komen.
0: En dat is dan één molen waar ze dat voor doen? Of zijn dat verschillende molens waar dat voor moet gebeuren?
2: In dit geval is het één molen. Het is niet zoals de Zaanse Schans bijvoorbeeld, waar er heel veel molens op een rij staan. Dit is één molen die daar aan de dijk staat, een oude graanmolen. En die moet dus opgehoogd worden.
0: Bijzondere beelden over een opgehoogde molen daar in Nederland. NOS-verslaggever Joris van Poppel, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Lionel Richie schreef het bijna 50 jaar geleden voor de Commodores. Easy.
1: De ochtend.
0: Wie al eens aan het Romeinse Rijk denkt, die komt dit weekend aan zijn trekken in Tongeren, Borgloon. Het is een van de weekendtips die je terugvindt op veertenieuws.be. Voor de tweede keer wordt daar in Tongeren het Romeinenfestival georganiseerd. Dat trok vorig jaar meer dan 10.000 nieuwsgierigen, dus aan de formule wordt niet veel gesleuteld. Never change a winning team. Het Gallo-Romeins Museum is het hele weekend gratis toegankelijk. Er is een Romeinse ambachtenmarkt en op de grote markt van Tongeren vechten gladiatoren tegen elkaar. Er is zelfs nagedacht over het eten. Foodarcheoloog Jeroen van Varenberg heeft een Romeins menu samengesteld, vertelt hij zelf.
2: We hebben inderdaad een Romeinse hapjesplank gemaakt met de chefs van het museum, Café Amusé. En ik ben daarvoor weer al eens in een put gedoken. In dit geval een Romeinse beerput en een afvalput waarin resten zijn gevonden van eigenlijk een feest bij de elite in het Tongeren van de tweede eeuw. Dat wil zeggen Tongeren op zijn toppunt. Dus het beste wat je kon vinden hier in onze contrée kon je toen in Tongeren gaan proeven en dat kan je vanaf nu ook terug.
0: Romeinse hapjes, dit weekend voor het eerst en daarna op het menu in het Gallo-Romeins Museum. Maar weten we echt wat er 2000 jaar geleden werd gegeten hier bij ons?
2: Wat we weten van de Romeinse keuken, dat wordt vaak teruggegrepen naar teksten uit Rome en dergelijke. Maar wat men hier dan at in het noorden van het Rijk, daar hebben we toch nog altijd die archeologie voor nodig. En dat maakt dat wij als archeologen geen recepten vinden, maar wel ingrediënten. Dus dat geeft ook wel een vrijheid om daar mee aan de slag te gaan. En wat eigenlijk de ambitie is dat zowel de bezoeker vandaag verwonderd is, maar moest die Romein ooit terugkomen, dat hij even verwonderd zou zijn, maar dat hij toch de smaken van die moment zou herkennen.
0: En om de honger al helemaal aan te zwengelen, lijst foodarcheoloog Jeroen van Varenberg op wat er zowel op het Romeinse menu staat.
2: Een pulled pork van Menapisch varken. En dan hebben we ook een aantal dips gemaakt, waaronder iets wat dat perfect nu als een hummus zou kunnen beschouwd worden, maar dan op basis van erwten met zwarte look. Er is ook eentje met gebrande prei. En dan neem ik wortels waar dan een Romeinse kruidenmix aan toegevoegd is op basis van korianderzaad bijvoorbeeld.
0: Dat en nog veel meer tijdens het Romeinenfestival in Tongeren, Borgloon. Vandaag en morgen een gratis festival in en rond het Gallo-Romeins Museum. Nog meer weekendtips vind je deze ochtend op veertenieuws.be.

0: Johannes is zijn naam met Hou Me Vast. Na 9 uur is er weer Vox met Max. Fijne zaterdag hier bij Radio 1. Geniet nog van de hele dag hier.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
10: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
11: Lotto, omdat het kan.
12: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
13: Ja? Of is het ons nieuwe badkamer?
12: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
13: Oh.
14: Happy bathroom to you.
15: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
16: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump heeft het op sociale media over het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Hele grote woorden.

0: woorden dus, Lucas Lecluze. Maar wat houdt het akkoord precies in?
1: Wel concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een meerderheidsaandeel in verschillende grote Venezolaanse oliebedrijven. Goed in totaal voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. En daardoor kan de VS beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en aan welke prijs die wordt verkocht. En vooral, de VS kan tegen betaling weliswaar die olie ook afnemen. En dat kan de brandstofprijzen in de VS helpen drukken. Die staan erg hoog door de oorlog in Iran. En China weghouden uit Venezuela.
0: En wat heeft Venezuela te winnen bij deze deal?
1: Amerikaanse bedrijven zouden $100 miljard investeren om die industrie er weer bovenop te krijgen. Dat is een gigantische investering voor een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft. Maar Venezuela geeft natuurlijk wel de controle over een van zijn belangrijkste natuurlijke rijkdommen uit handen. Het land heeft de grootste voorraad olie ter wereld. De oppositie noemt de deal alvast een gigantische diefstal.
0: Dankjewel, Lucas Lecluze. In Nepal zijn na de zware overstromingen van afgelopen woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Op het grensgebied zit ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
2: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze dat prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW in ons land heeft meteen Volksgezondheid en het Federaal Geneesmiddelenagentschap op de hoogte gebracht en zal ook mensen die ongerust zijn begeleiden. Dat zegt Stef Rijmakers.
3: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
0: In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en de metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones hebben daar samen aan deelgenomen, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
4: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna alweer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn toch nog achtergebleven. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkter met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
5: Ik heb de resultaten van de nationale loterij van gisteren, vrijdag 28 augustus, voor u. Euromillions, dat is 7, 14, 28, 42, 45. De sterren zijn 6 en 9. En Joker Plus, dat is 4, 8, 4, 3, 0 en 2. Het symbool is Waterman. U kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
6: Radio 1.

0: Max Vrijens.
1: Goedemorgen, het is een speciale Vox vandaag. Het is de laatste van de zomer. Het is ook de laatste van mij. Dus zet de radio op 11. We starten zoals altijd met nummer 30. De Mens en Helena Kazerk. In welke taal zingen die weer?

0: Vandaag extra schoon Helena Kazerk samen met de mens over een taal die ze klaarblijkelijk helemaal tot in de puntjes beheersen. Nederlands opent Fox vandaag.
1: Radio 1.
2: Fox.
0: Het is een beetje een speciale aflevering, het is een feestaflevering, want de laatste van deze zomer, het is de eerste voor iedereen naar school en naar het werk moet, dus we gaan het er samen van pakken, we gaan gewoon meteen muziek spelen. Ik kan je al verklappen dat de top 3 straks er een pakje anders gaat uitzien, geen Stromae meer, geen Echtebrekers, wel nog Madonna, en om dat te compenseren, Madonna straks, heb ik de anti-Madonna voor je klaarstaan. Op 29, Kevin Morby met 100.000.

Het is een Gentse Amsterdammer. Die speelde op Down the Rabbit Hole en op Tranauter. En die ondertussen al 12 weken vaste klant is in Vox. Het antwoord op die blokkenvraag is... Inderdaad, Frans Kalf. Je hoorde Now N van op zijn debuutalbum, komt er in het voorjaar van 2027 aan. En het nieuwe album van Jungle, dat is er al. Dat kwam uit op 14 augustus deze zomer. Dat was de warmste dag van het jaar en dat heet Sunshine. Dat kan geen toeval zijn. Dit is Someday Somewhere.

Ik kan niet voor jou spreken natuurlijk, maar als Queens of the Stone Age een nieuw album aankondigt, dan is het voor mij altijd toch een klein beetje feest. Dus slingers en feesttoeters afgelopen dinsdag, want er komt uiteraard eentje aan met een Josh Homme in absolute bloedvorm. Het is niet normaal hoe scherp die mens staat. Het album gaat Perfect heten met de V op het einde en dit is Easy Street.

Ik moet er ook niet te veel woorden aan vuil maken, denk ik. Au heeft onze gezamenlijke hartjes veroverd, stonden deze zomer op Cactus en op Gent Jazz en al 15 weken aan een stuk in je lijst met deze Cadavage. Beck heeft een nieuw album klaar, komt eraan op 8 september, dus dat is al bijna, dat is binnen een week al. Het is dus ook bijna 1 september, nu ik daarover nadenk. Dus de eerste schooldag voor heel veel kinderen. Wat wil ik dan zeggen? Innige deelneming, of toch vooral heel veel plezier op die eerste schooldag. Maar ik wil er ook niet te hard in wrijven, natuurlijk. Eerst gaan we gewoon nog genieten van dit laatste weekend en van deze In The Night.

0: Olivia Rodrigo had een jetlag. Ze kwam uit het Verenigd Koninkrijk, kwam aan in New York. Dan kan je al eens een jetlag hebben, natuurlijk. En dan werd ze wakker. Om 4:30. Ze liep door New York, ze zag de zon opkomen. En dan besloot ze dat dat genoeg inspiratie was om dit nummer te schrijven. Dat vind ik heel erg mooi. Stupid Song hoorde je. De E411 van Brussel naar Luxemburg is voorbij namen afgesloten door werken. Tot 6 uur moet je daar omrijden via afrit 16 naar de N4.
1: Vox.
2: Radio 1.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy Bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.

0: Gospel met gevoel en groove erbij. Dan krijg je deze 4 in the Morning van Jay Bernhoedt. Staat op 21 in Vox. En als je in Vox 21 hoort, dan weet je dat we even wat gas terug moeten nemen om terug te blikken.
1: 30.
0: Op 30 vandaag De Mens en Helena Kazerk met Nederlands. Op 29 hoorde je Kevin Morby met het prachtige 100.000. En op 28 Frans Kalf met Nou En.
1: 27.
0: Als je dan toch een zonnig album maakt in een zonnige maand, dan kan je het evengoed Sunshine noemen. Van op dat album Someday Somewhere van Jungle op 27 dus. 26 en nieuw in je lijst, Queens of the Stone Age met Easy Street. Wat een ongelooflijk nummer, wat een ongelooflijke band. En 25 was voor Au met Cadavage. En belangrijk, al 15 weken aan een stuk in je lijst.
2: 24.
0: Als je wakker wou worden, dan zegt Beck, goh, ik ga je toch een klein beetje terug in slaap wiegen. In the Night staat op 24 vandaag. Op 23 Olivia Rodrigo met Stupid Song. 22 was voor Eels met I'm on Standby. En je hoorde Jay Bernhoedt Zonet met 4 in the Morning. Dan gaan we ineens door naar nummer 20.

0: uit jou.
1: Op 20, het prachtige wolfje van Floris Francis Arthur. Belangrijk om te vermelden trouwens, die man heeft het allemaal zelf gedaan. Heel erg DIY. En nu staat hij toch weer 15 weken in Vox. Dus petje af voor Floris Francis Arthur. Een petje af voor deze mannen. Een van de grootste bands ter wereld. Fontaines DC, nieuw in je lijst met Marianne.

Als je wat erotiek en sensualiteit in een nummer zou moeten gieten, dan denk ik dat dit er toch wel heel dichtbij zal komen. Nieuw van Alabama Shakes, de warmste soul die je op deze zaterdagochtend gaat tegenkomen. Garden op 18 in je lijst. Ik heb nog twee platen tot aan het nieuws. Één daarvan is een nieuwe. Wel van eigen bodem, met talent van eigen bodem. En dat moeten we koesteren. En de drummer is toevallig net mijn buur geworden. Of toch bijna. Ze staan op 17 vandaag. Agogo and I want you to feel it.

0: Matt Berninger, eigenlijk bijzonder tegen zijn eigen stijl in. Nogal rock'n'roll en levendig in deze Martini Me Fatso. Dus terecht, denk ik, op plekje 16 in Vox. Dat was het voor uur 1, maar zometeen nog een uur plezier en vertier met onder andere Fraukje en Bruno Mars. Na het nieuws.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
6: J'aime le drame, j'aime l'écho.
5: Ben Folds, Bill Callahan.
7: Remember the good things.
5: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
11: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een kamerbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen heeft verwekt en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen hebben verwekt. Het zou gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden, zegt Stef Rijmakers.
19: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen en dan kunnen wij hen in contact brengen met de Nederlandse wensouders die de bal aan het rollen hebben gebracht.
18: 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza.

0: Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Maar voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
1: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willend tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
0: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn wel vervangbussen ingelegd. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. President Trump pakt groot uit met die deal op sociale media. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
2: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olie-industrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
0: Dankjewel, Lucas. En in Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zit er ook nog miljoenen liter water geblokkeerd en dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden terug te vinden. Maar ze staan er wel alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
3: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze dat prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Vandaag eerst opklaringen, maar daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond kunnen dat buien of onweersbuien worden bij zo'n 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Vox.
5: Met Max Vrijens.
6: Het is uur 2 van deze Feestvox. Welkom aan iedereen, want welkom ben je zeker. Ik wou dat ik jou was. Ik heb...

vrouwtje stond op Lowlands op het podium met S10. Ook op Pukkelpop was ze erbij, maar in Vox staat ze wel alleen. Al staat ze prachtig alleen in deze Vox. Ik wou dat ik jou was, opent uur 2 op 15. En ze wordt bijzonder vriendelijk geflankeerd door Bruno Mars. Op 14. Met On My Soul.

Het is al een paar jaar een vaste waarde in zijn live sets, maar dan toch eindelijk opgenomen in de studio. En dan sta je ineens in de rechterkolom van Vox op 13. Today, Yesterday van Novastar. Eentje boven Siska Siska en Utopia.

0: Selassou en de Galants vonden elkaar na een gastoptreden van Sanne op Jazz Middleham tijdens een set van die Galants. En the rest is history, zeggen ze dan. In a Minute staat op 11 vandaag. En dan zijn we al aan de top 10. En het gaat zo snel. Maar voor we aan die top 10 zijn, even terugblikken.
1: 20.
0: Samen huilen met Floris Francis Arthur op Wolfje. 19, nieuw in je lijst, Fontaine's DC en Marianne. En op 18, ook een nieuwe, Alabama Shakes en Garden.
2: 17.
0: Is talent uit Antwerpen. Agogo met I Want You To Feel It. 16 voor Matt Berninger en Martini Mi Fatso. En 15 Vrouwtje. En ik wou dat ik jou was.

On My Soul van Bruno Mars op 14. Om je zaterdagochtend toch een klein beetje glans te geven. Op 13, Today Yesterday van Nova Star. 12 was voor Siska Siska en Utopia. En 11, die hoorde je daarnet. De samenwerking tussen Cella Sou en Galans. In a minute. En dan zijn we meteen aan nummertje 10. Die is voor Roast Beef, die na een bijzonder moeilijke periode heel veel inspiratie vond en een prachtig nummer geschreven heeft, alleszins. Dit is Binnensmonds.

Iedereen. Nog eens. Leon Bridges werkte voor zijn nieuwe plaat samen met J. Lloyd Watson en Lydia Kito. En dat zegt je misschien niet zo heel veel, maar dat zijn twee van de drie van de band Jungle. En ik hoor er wel wat zonneschijn in doorschemeren in deze Light the Way. Staat op 9 vandaag. Over zonneschijn gesproken. Lenny heeft die ook voor je. Met She Only Loves You in the Summertime.

J'aime tes fleurs. Het is misschien beeldspraak, het is misschien een bekentenis van Stromae als een bloemenlovertje, hoe dan ook. Hij staat ermee op 7 in je lijst vandaag, samen met Tove Lo, des fleurs. Op de E313 is er 10 minuten file naar Antwerpen door een defect voertuig voorbij Herentals-West. De rechterrijstrook is daar versperd en er rijden ook geen treinen tussen Brugge en Knokke. Passagiers moeten overstappen op een vervangbus. En als je op die bus zit, doe dan gewoon je oortjes in of zet een transistorradio aan die je bij hebt. Wie weet, dan kan je hier naar luisteren. En dan alles. Jullie.

Hertebrekers met Jude stonden een paar weken terug nog op 1 in Vox. Vandaag op plekje nummer 5 in je lijst. En ook een plekje onder een andere voormalige nummer 1. Nieuwbakken techno-queen Angèle met Dile.

Van een techno-anthem naar een zachte Oosterse melodie. Dile van Angèle bezweert op 4 in Vox vandaag. Zometeen zitten we dus al aan die top 3. Het gaat veel te snel voorbij, krijg je er een beetje hartzeer van. Maar voor we aan die top 3 zitten, nog eens luisteren hoe die top 3 van vorige week klonk.

een derde plek vorige week. Flowers van Tove Lo en Stromae. Suriname van Echtebrekers en Madonna op de eerste plaats vorige week. Kan ze niet vasthouden, maar ze blijft wel in de top 3 staan. The Queen of Pop op 3 dus met Danceteria.

Everybody here is a work of art. Ik had het graag gezien hoor, de clubscene in New York in de jaren 80. Dat moet daar niet van de poes geweest zijn, ook om daarbij te zijn. En Madonna, die was daar gewoon bij. Danceteria staat op 3 vandaag in Vox. Dat is eentje onder een van de grootste talenten van haar generatie. Want dat is Phoebe Bridgers zeker. Ze maakt schitterende muziek. Op 2 vandaag met Lost Boys.

Zes jaar hebben we moeten wachten op een nieuw album. Dat was lang wachten, maar het was het allemaal helemaal waard. Phoebe Bridgers staat op nummer 2 in deze lijst met Lost Boys. Dat betekent dat de top 2 verdeeld wordt tussen 2 van mijn eigen favoriete artiesten. Aller tijden misschien wel. Daar zit ik dus echt waar voor niets tussen, maar wel iedereen die gestemd heeft. Dus dank je om ook voor deze te stemmen en deze op nummer 1 te zetten. Rolling Stones met Jealous Lover. Dankjewel.

0: Rolling Stones voor minstens één week. De nummer één in deze Vox. En dat was het dan voor deze week. Maar dat was het ook voor mij, voor altijd, op Radio 1. Of toch, voor een hele lange poos. Ik heb er echt oprecht ongelooflijk van genoten. Van dingen te komen vertellen op de radio. Van deze show te presenteren. En dat was allemaal een jongensdroom die is uitgekomen. Dus wat een ongelooflijke gelukszaak ben ik dat ik al die jaren mijn geld verdiend heb met dit te doen. Dus ongelooflijk bedankt om te luisteren ook. Elk weekend opnieuw. En soms zelfs in de week, als ik dan ook op de radio kwam, sorry daarvoor ook soms dat ik er dan zoveel was. Dus alle liefde voor jou, allerliefste luisteraar van Radio 1. Ik ga je oprecht missen. Ook alle liefde, en dat is wel echt belangrijk, wou ik echt gezegd hebben, voor mijn vrouw, die elke zaterdagochtend alleen zat met een heel jonge dochter en de laatste maanden ook alleen zat met een tweeling. Twee baby's, drie kinderen. Dat is echt ongelooflijk. Dus ook al mijn liefde voor haar, dankjewel. Ik ga naar andere oorden. Maar om deze laatste af te sluiten, sluit ik graag af met woorden die ik leen van een collega. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1 en geniet nog van het weekend.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Leven we binnenkort in een narco-staat?
6: Nederland en België zijn productiehubs.
5: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
7: We mogen nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
5: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
8: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
9: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
8: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
10: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In het zuiden van Oekraïne waren er opnieuw Russische luchtaanvallen. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar brand en daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio 27 doden gevallen. Meer dan 40 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
15: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
14: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook bij ons kinderen heeft verwekt.

0: Man heeft in Nederland meer dan 100 kinderen verwekt en is er ook nog altijd actief. Het geneesmiddelenagentschap zal nu onderzoeken of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd of online contact had met wensouders. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke na een ongeval. Daar zijn lokaal vervangbussen ingelegd. En 13 studenten die een studiebeurs hebben om in ons land te komen studeren, zitten vast in Gaza. Zij wachten op de toelating van de Belgische overheid om geëvacueerd te worden uit Gaza. Voorlopig is die toelating er niet, zegt advocaat Benoît Dont, die een van die studenten vertegenwoordigt.
1: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering uit. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
0: Eerst nog opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En dan nog 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
3: Met Bent van Looy.
2: Welkom in Antwerpen, live vanuit het Paleis. Het Antwerpse podiumhuis voor een jong publiek is dit de laatste Culture Club Zomer. We blikken keihard vooruit op het nieuwe theaterseizoen van het Paleis, dus hou pen en papier maar klaar. Welkom.

0: Soul Meets Body was dit van Death Cab for Cutie.
1: Culture Club Zomer.
0: Vandaag zijn we te gast in het Paleis in Antwerpen. Een plek waar elk seizoen opnieuw spannend jongerentheater gemaakt wordt. In al zijn vormen. Het paleis maakt zich op voor een gloednieuw theaterseizoen. Maar er waait nog een andere frisse wind door de betonnen traphallen hier. Vanaf overmorgen krijgt dit huis een nieuwe algemeen directeur, Eline van Hooyen.
2: Ik ben Eline, ik ben 46 en ik werk eigenlijk al heel mijn leven in de cultuursector. Ik vind dat super tof om nu in het paleis te komen werken waar echt helemaal de focus is op dat jong publiek. De impact van jongeren op jongeren, van kinderen op kinderen, dat is gewoon fantastisch en dat is niet te evenaren.
0: Maar voor ze officieel begint, laat Eline zich rondleiden door iemand die het paleis op zijn eigen manier door en door kent. Emati is 13 jaar en nu al 3 jaar trotse jongerenambassadeur van het paleis. Hij laat de nieuwe directeur zijn favoriete plekken en verborgen hoekjes zien. Kijk, daar, hij staat daar al op te wachten terwijl ze komt aangefietst.
3: Aangenaam, ik ben Emati. Ik ga proberen om een nieuwe plekje te laten ontdekken in het paleis.
2: Ik ben wel blij dat jij mij komt ontvangen en dat we samen eens kunnen gaan kijken.
3: Hier boven ons zijn de ateliers.
2: Ja?
3: Daar komen allemaal kinderen om meer te leren over theater en alles wat met theater te maken heeft.
2: Ik ben hier als kind met mijn ouders geweest, vooral met mijn moeder heel veel. Ik heb daar echt fantastische herinneringen aan. Voor mij is het daar misschien ook een beetje begonnen, mijn interesse in theater. Dat komt echt van ook hier in het huis. Dus het is wel bijzonder dat ik hier dan nu op deze plek terechtkom. Ik heb voor vele theatergezelschappen gewerkt. Ik ben begonnen bij Skagen, helemaal in het begin van het collectief. Dan ben ik lange tijd coördinator van Kunst Z geweest. Een organisatie waar we werkten met kunstenaars met een migratieachtergrond en kunstenaars die gevlucht waren uit hun thuisland.
3: We gaan nu naar Ravaga om even naar de repetitie te kijken.
2: Ik ben benieuwd. Hi Lizzie,
4: hi,
2: I'm
4: nice
2: Eline.
4: Nice to meet you, welcome.
2: Thank you.
4: I'm making a piece with 9 performers and ráfaga, which means a style of wind in Spanish. This ráfaga, it's this wind which passes by and doesn't allow them to make their life easy.
2: Ik vind het heerlijk om te zien wat voor een mooie energie dat hier ook nu al hangt. Die producerende kant van theater kijk ik echt naar uit om van een idee mee te kijken naar wat komt er op het podium en dan zeker hier, hoe komt het binnen bij het jong publiek? Die verwondering te zien, de reacties van het publiek.
3: Voilà Eline, we zijn nu in het kostuumatelier. Was je hier al eerder geweest?
2: Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb al ooit eens binnengekeken door de deur die open stond. Hoge tafels, wasmachines die draaien. En ja, ik vind het ook super tof om te zien al die kostuums die hier nog gemaakt worden. Het is ook wel de eerste keer dat ik werkelijk ben met een eigen kostuumatelier. Ik wil vooral ook voortzetten wat er eigenlijk al is uitgetekend de voorbije jaren. Waar ik heel hard voor sta, is de weerspiegeling van de stedelijke realiteit in een organisatie. Dus dat we voldoende diversiteit van de stad reflecteren op alle niveaus. Ik vind dat het paleis er al superveel mooie stappen in heeft gezet. En ik kijk er heel hard naar uit om dat samen met de ploeg van het paleis, met de artiesten, met de ambassadeurs, met de stad, met de kinderen en de jongeren verder uit te tekenen.
3: Nu gaan we naar uw plekje in het paleis,
2: mm-hmm.
3: Uw kantoor.
2: Oké. Ik denk wat heel mooi is in het paleis, is dat we een aanbod hebben voor alle leeftijden. Dus dat je eigenlijk echt kunt opgroeien en meegroeien in het paleis. En dat is heel mooi om te zien dat dat ook gebeurt. Dat je dat ook ziet bij de kinderambassadeurs. Dat is denk ik een heel uniek iets. Wij halen ook echt de stad binnen door de vele schoolvoorstellingen die wij hier organiseren. Dat is niet altijd zichtbaar voor het publiek als je op avonden of weekenden komt. Maar de andere dagen dan zit het hier echt vol met de scholen en de kinderen uit de stad.
3: Dit is sowieso je kantoor voor de volgende jaren. Weet je wel wat er gaat gebeuren met dit gebouw?
2: De komende jaren zitten wij zeker nog hier, maar er staat ook een architectuurwedstrijd gepland voor de komende jaren om dan te gaan kijken van wat gebeurt er met het gebouw? Wat wordt het na de renovatie? Wij dromen van een kinder.

0: kunstencentrum. Maar daar gaan we de komende periode mee bezig zijn.
1: Mijn eerste werkdag zal voor mij al een beetje vastliggen. Ik denk dat er al veel vergaderd wordt. En dan wil ik vooral ook mijn team leren kennen. Ik ken al veel mensen, maar de mensen die ik nog niet ken, wil ik heel snel ontmoeten.
2: Het was leuk om u te leren kennen. Het was heel leuk om u rond te leiden. En heel erg veel succes.
0: Dankjewel, Emati. En tot snel.
3: Eline van Hooijen staat helemaal klaar. Emati leidde haar rond door dit wonderbaarlijke gebouw aan de Theaterplaats in Antwerpen. We hebben live muziek in dit wonderlijke gebouw van de wonderlijke Kids with Buns. Straks gaan we over een nieuwe plaat praten. Eerst is dit Blind, live in Culture Club Zomer.

0: Kids with Buns and Blind.
1: Culture Club Zomer.
0: De vakantie loopt op zijn eind en dat betekent alles gaat weer beginnen. Veel, veel, veel. Druk, druk, druk. En dan is er de wereld die in brand staat, terwijl je ook nog boodschappen moet zien te doen voor het avondeten. Nu is het nog rustig. Zo heet ook de voorstelling van Jetze Batelaan. Jetze, welkom in Culture Club. Daar gaat die voorstelling een beetje over ook, hè? Dat velen.
2: Het gaat wel een beetje over dat vele inderdaad. En alles wat tegelijk gebeurt. En ja, hoe we daar ook van in paniek kunnen raken.
0: Mm-hmm. Dat vele kennen we natuurlijk allemaal. Wat was het moment waarop jij dacht, hier wil ik nu een voorstelling over maken?

0: Ja, dat gaat voor mij dan toch over... dat ik soms de angst heb dat we... Ik zie alle ons eigenlijk verdwijnen in dat velen. En daar ook enorm veel belang aan hechten. Ook aan een hoop futiliteiten en kleinzierigheden. En dat je soms je afvraagt, zien wij door die dichte smok van allerlei gebeurtenissen en verplichtingen nog wel elkaar? En misschien ook gebeurtenissen die zich op een veel abstracter en langzamer niveau afspelen.
1: Zoals wat?
0: Nou ja, dan kan je. Ik denk dat een van de grootste gebeurtenissen waar we nu in zitten is toch een beetje de klimaatcatastrofe, vrees ik. En het is soms ook wonderlijk om te zien dat we, ja, juist doordat dat zich zo traag voltrekt, ja, dat we daar bijna niet zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook, ja, elkaar. Ja, dit klinkt allemaal heel stichtelijk trouwens.
1: Heel goed, heel goed. Ja. We hebben een fragmentje uit de voorstelling. Even luisteren.
2: Mag je nog van groenten?
3: De wortel hebben we nog, maar dat is spinazie. Die babyspinazie is altijd wel lekker.
2: Ja, oké. Okay.
3: Sorry, mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je babyspinazie niet?
2: De babyspinazie, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts,
3: ja.
2: En daar staan ze.
1: Ja, wacht, ik kijk even naar de technici. Hebben we dit te snel afgespeeld?
2: Het is een speciale aanbieding, dus die is uit het schap
3: verplaatst.
2: Daarom.
0: Nee, dit gaat helemaal correct. Ja, nee, de voorstelling, of in ieder geval een van de belangrijke lagen van de voorstelling is een soap.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan in fast forward.
1: Oké. Okay.
0: Dus okay. Je ziet allerlei verwikkelingen op verschillende locaties met verschillende personages. Maar dat gaat inderdaad allemaal minimaal twee keer zo snel. En dus ook,
1: wat voor effect geeft dat dan?
0: Ja, dat geeft een heel rare afstand en relativering. Dus je ziet ook emoties. Hè. Soap is iets met veel drama.
1: Ja,
0: dus er komen allerlei emoties voorbij. En die ga je ook eigenlijk, want die wisselen elkaar ook in no time af. Dus de ene, dan is het heel, heel dramatisch en dan zijn ze weer heel blij. Dus dat relativeert op een rare manier. En toch ook, je komt ook alsof je in een soort perspectief komt van iets wat hier veel langer is en veel meer tijd heeft. Dus alsof je... Ik denk altijd, maar het is bijna als toeschouwer, als een oude eik, naar die mensen zit te kijken die je generatie na generatie aan je voorbij ziet trekken en die trouwen, scheiden, weet ik veel wat ze allemaal meemaken. En ik vond het interessant om te proberen om de toeschouwer in het perspectief van zo'n iets te plaatsen met veel meer tijd.
1: Misschien zijn we dat ook wel een beetje gewend, dat alles heel snel gaat. Misschien verwachten we dat ook wel. Misschien is het moeilijker voor ons om langzame dingen te verdragen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dus je past je inderdaad razendsnel aan. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, zeker kinderen en tieners, die dus ook al gewoon drama-series zo kijken.
1: Ja, en podcasts zo luisteren.
0: Zo luisteren. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft. Maar dan nog vond ik het interessant om die vorm te gebruiken. En vooral wat het doet met je, hoe je verbindt met wat er gebeurt, vond ik heel interessant.
1: Ja, en je kunt daar niet op een rustige manier naar zitten kijken. Je bloeddruk gaat de hoogte in.
0: Zeker.
1: Hartslag.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu is het nog rustig. Die titel voorspelt niet veel goeds. Het is ook een beetje onheilspellend, hè? Het stuk.
0: Ja, dit is, ik zou het niet feel good willen noemen. Nee, nee. En het is wel een soort, wat is het? Een onheilstijding. Ja, ik weet niet of het een onheilstijding is, maar in ieder geval dat je denkt, geniet nog maar even van de tijd voor de voorstelling. Want als de voorstelling begint, is het gedaan met je
1: geen weg terug.
0: Nee, zeker niet.
1: Is dat wat theater voor jou moet doen? De vinger leggen op de zere plek?
0: De zere plek, de kwetsbare plek, de verwarrende plek. Mm-hmm. Wat mij betreft de plek waar we het even niet weten. Dus het mogen meerdere plekken zijn. Maar ik vind het wel fijn als het iets raakt.
1: Mm-hmm.
0: En iets wat een beetje net achter de zichtbare realiteit ligt. Dat is toch wel onze opdracht als kunstenaar.
1: Mm-hmm. Dat soort dingen komt natuurlijk hard binnen bij iedereen. Dit is een voorstelling voor jongeren. Vanaf welke leeftijd zou je zeggen van dompel ze maar onder?
0: Ja, ik ben daarin vrij roekzichtloos.
1: Ja.
0: Dit is een voorstelling voor 8+.
1: Oké. Okay.
0: En in het algemeen, dat vind ik, kunnen kinderen echt veel meer aan dan wij denken. Hmm. En is het ook belangrijk dat er een domein is waarin ze zich kunnen oefenen in alles wat er straks op hun af gaat komen. En voor mij is de kunst daar een perfecte plek voor. Dus laat ze daar maar op de proef gesteld worden. En je ziet toch ook altijd weer op een... Dat is ook zo mooi dat ze het met z'n allen doen. Ja. Dus ze worden niet als individu daarmee geconfronteerd, maar als groep. En hoe ze met elkaar toch ook altijd weer... een vrolijke, energieke, baldadige manier vinden om zich daar toe te verhouden. En dus daar verheug ik me nu ook op.
1: Ja, je verheugt je ook op het maakproces, neem ik aan. Wie speelt er allemaal mee?
0: We hebben Imran Akashua, we hebben Lotte Diependalen, we hebben Seppe Zomers, we hebben Willemijn Zevenhuizen, Elias de Bruyne, Joep van der Geest en Alicia Boudou.
1: Ja.
0: En dan hoop ik dat ik ze alle 8 genoemd heb.
1: Ik hoop het ook.
0: Nederige excuses aan degene die ik nu gemist heb.
1: En spettert het al?
0: We zijn al even bezig. Ik had de luxe dat ik voor de zomer al 2 weken kon werken. En nu zijn we weer 3 weken begonnen. Ik heb regelmatig, zoals altijd, zorgen over de voorstelling. Maar als er 1 ding is waar ik heel gerust over ben, is wat een ontzettende leuke groep ik nu mee werk. En dat het op zijn minst heerlijk is om naar hen te kijken. Mm-hmm. Goed bezig.
1: Ik weet dat je graag de klassieke codes van het theater overboord gooit. Zoals de stilte, alleen het kijkende publiek. Waarom vind je het leuk om die codes een beetje te saboteren?
0: Nou, dat heeft eigenlijk... Omdat ik graag het publiek activeer. En het publiek zowel kinderen als volwassenen in een situatie brengt van het niet weten. En over het algemeen zijn de volwassenen beter of meer gewoon met die klassieke codes. En dan zou je een soort hiërarchie krijgen met volwassenen die weten hoe het theater zit. En kinderen die dat... misschien aan het ontdekken zijn. En ik vind het leuk door even alles overhoop te gooien, dat we daar weer als gelijken in verwarring zitten.
1: Mm-hmm. Wanneer kan jij rust vinden of waar?
0: Ja, ik moet zeggen daar zit ik een beetje idioot in. Want ik kan pas rust vinden in manisch sporten. Is eigenlijk.
1: Dus ja, je zit hier ook in een sportoutfit.
0: Ja, zeker. Normaal zou ik nu ook bij mij thuis door de velden gerend hebben. Maar dan, dat is voor mij ultieme ontspanning. Dus toch gek genoeg, ook door een versnelling kom ik bij mijn ontspanning.
1: Interessant. Première van Nu is het nog rustig op 2 oktober in de grote zaal van het Paleis. Dankjewel Jetze Batelaan. Zometeen nog veel meer theaternieuwigheden. En we duiken in het lievelingszomerboek van Linde Merkpoel. Ondertussen is dit iemand die deze zomer nog eens een zegentocht maakte langs festivals Noord en Zuid. Eefje de Visser, als ik het plaatje uit de hoes krijg. Hé, daar is het.

0: Normaal Toen van Eefje de Visser.
1: Culture Club.
2: Zomer. In het hart van de verbeelding staat een bouwwerk helemaal rond. Het is daar waar lang geleden dit verhaal aan ons ontsprong. Op de plek waar een verteller onophoudelijk begon met aaneenplakken van woorden tot iets eindeloos ontstond. Daar ligt nu de bron, waar van mond op mond de wereld van verbeelding begon opnieuw begon.
3: Geacht volk van Pandora, waar alles kan bestaan en er eindeloos veel mogelijkheden zijn. Wezens uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Wezens die zingen, vliegen, kruipen, klagen, dansen, huilen of pesten. Wezens van boven, van onder, van achter en van tussen. Ik ben hier als boodschapper niet gekomen om uw gemoed te sussen. Integendeel.
2: Wat is er toch aan de hand? Wat scheelt er met ons land?
3: Pandori, vandaag komen we hier samen in ons geliefde amfitheater. Het hart van Pandora, waar het allemaal begon.
4: Lang leven het oude amfitheater, waar het allemaal begon.
3: Er zijn duizenden verhalen over hoe het begon, over hoe Pandora begon. Nog lang voordat wij zelf begonnen met beginnen. Maar potverdorie, Pandori. We zijn hier vandaag niet bijeengekomen voor het begin, maar om het einde aan te kondigen.
2: Het einde? Het einde? Oh nee, toch niet het einde?
3: Pandora was ooit grenzeloos, vol verzinsels en hersenspinsels. Maar er is onbekend terrein verschenen, of eigenlijk niet verschenen, maar verdwenen. Delen van Pandora zijn opgeslokt door... Ik durf het haast niet uit te spreken.
2: Oh wee, oh wee, oh nee, oh nee.
3: Opgeslokt door de leegte.
0: Ja, de leegte. The Nothing, die kennen wij ethisch kinderen natuurlijk uit de legendarische film Neverending Story, na dat boek van Michael Ende. Binnenkort gaat hier in het paleis in première Eindeloos Verhaal, ook gebaseerd op dat prachtige boek. Welkom in Culture Club Zomer, Naomi van der Horst van Wolf Wolf.
5: Dankjewel.
0: Jij bracht net samen met Patricia Carbo een fragment uit de voorstelling. Ja, dat fantastische boek. Wanneer kwam je daarmee in aanraking?
5: Dat fantastische boek, dat is mij voorgelezen geweest door mijn vader.
0: Helemaal?
5: Helemaal, van begin tot eind. En zelfs twee keer op aanvraag van mij en mijn tweelingbroer.
0: Ja.
5: En hij heeft al altijd fantastisch voorgelezen met alle stemmetjes en alle verschillende realiteiten. De fictie, de non-fictie, alles, alle lagen die in dat boek zitten.
0: Misschien moeten we nog even vertellen, waarover gaat dat boek precies?
5: Ja, dat boek is echt een soort... voor mij een soort bijbel voor de fantasie en voor de verbeelding. Het gaat over een verbeeldingswereld die langzaam opgeslokt wordt door het niets. In het boek heet het niets.
0: Jullie zeggen de leegte?
5: Ja, wij noemen het de leegte. Omdat het een voorstelling is en niet het boek. En wat cool is aan dat boek is dat er eigenlijk een jongetje is aan het lezen over die wereld. En langzaam blijkt hij de held te zijn die die wereld kan redden. Dus waar het boek in het begin soort twee werelden lijken te zijn. De jongen die aan het lezen is en de verbeeldingswereld.
0: Komen ze steeds meer
5: komen
0: samen.
5: Ze samen en is hij de held van het verhaal.
0: Ja, die jongen moet de verbeelding redden. Is dat ook wat jullie proberen te doen met de voorstelling?
5: Ja. Wij vertrekken niet vanuit een boek of vanuit het gegeven van een boek, maar echt vanuit het gegeven van een theatervoorstelling.
0: Ja.
5: Wij zijn een groep acteurs
0: ja.
5: die samen het podium betreedt en proberen de ingang te zoeken naar een verbeeldingswereld die langzaam aan het verdwijnen is.
0: Mm-hmm.
5: Die ingang is moeilijker om te vinden.
0: Is de verbeeldingswereld ook aan het verdwijnen? Heb jij die indruk?
5: Waarom wij op dit moment deze voorstelling maken, is wel omdat... wij als acteurs, maar als veel mensen, voelen dat de wereld een bepaalde kracht aan het verliezen is. En dat is de kracht van de verbeelding. Waarin je eigenlijk vanuit verveling en vanuit het niets, vanuit een leegte eigenlijk in staat bent om een fantasie te scheppen en te verbeelden. Omdat we zo worden overspoeld door telefoons, door iPads, door afleidingen. We worden de hele tijd afgeleid om nog daar te geraken. Mm-hmm. Eigenlijk.
0: Hoe doen jullie dat in de praktijk? Hoe brengen jullie dat verhaal op een podium?
5: We beginnen maandag met repeteren.
0: Oh, oké.
5: Dus we gaan het meemaken hoe dat wij daar als groep acteurs gaan geraken. Maar dat is ook het is ook onderdeel van de voorstelling. De kweeste om als spelers samen en samen als groep in eenzelfde verbeelding te stappen. Ik denk dat we als kinderen dat we dat allemaal heel goed konden. Mm-hmm. Met z'n allen in het bos waren we allemaal piraten op een piratenschip. Ja. Ik denk dat we dat allemaal hebben meegemaakt, maar dat...
0: Dat wordt ons op een of andere manier dan afgeleerd, of wat gebeurt er?
5: Ja, of we leren het onszelf af, we worden dan als zotjes gezien, als rare wezens.
0: En dat mag niet.
5: Ik denk dat vooral de economie daar niet zo goed op draait.
3: Mm-hmm. En ik denk ook natuurlijk, wij als acteurs, dat is natuurlijk ook een groot deel van ons beroep, verbeelding opwekken in iedere voorstelling. Dus wij noemen het ook spelen. Hè. Mm-hmm. We spelen een voorstelling. Dus ik denk ook vanuit daaruit dat wij... Hoe gaan we die verbeelding vinden? Dat is iedere keer opnieuw een zoektocht. Ja. Van hoe komt de verbeelding deze keer tot leven?
5: Ja, en met heel de zaal vol kinderen daar dan ook bij.
3: Ja, exact.
5: Hoe gaan we met z'n allen naar Pandora?
0: Ja, is dit de eerste keer trouwens dat jullie een voorstelling voor jongeren maken, voor kinderen?
5: Bij Wolf Wolf bestaan wij uit meerdere spelers altijd. Ja. En individueel hebben velen van ons jeugdtheater gedaan en gemaakt. Maar met Wolf Wolf is het de eerste keer dat we het voor zo'n jong publiek doen. Voor 10+. En we hebben wel voorjaarsontwaken gemaakt. En dat is toen heel erg aangeslagen bij een publiek van 16. Mm-hmm. 16. Daar ging ook over coming of age, jongeren. En dan hebben we heel veel jonge mensen in de zaal gehad. Maar nu zijn het natuurlijk kinderen.
0: Ja.
5: Nog een beetje jonger.
0: Ja, ja, ja.
5: Maar ik denk dat we daar wel heel veel zin in hebben. Juist omdat we dan zo groot en gek kunnen gaan. En zij dat ook willen geloven. Mm-hmm. Nog.
0: Mm-hmm. Jullie staan graag met z'n velen op het podium, hè? Dit keer ook met Patricia. Er zijn nog gastacteurs.
5: Ja.
0: Zijn die frisse samenwerking met mensen die nog nooit bij Wolf Wolf voorbijgekomen zijn, maakt dat het spannend?
5: Ja, ik denk dat wij dat ook nodig hebben om elkaar zo te blijven aansteken. Ik denk dat we hebben bijvoorbeeld nog nooit... Ik ken Patricia, maar we hebben nog nooit op een podium samengewerkt. Mm-hmm. En dat gaat weer een nieuwe energie en een nieuwe vibe binnenbrengen. En ook nieuwe ideeën. Want wij beginnen wel vanuit één gezamenlijk materiaal en een tekst. Maar uiteindelijk gaan we dat met z'n allen bewerken. Gaan we met z'n allen die tekst aangaan en nog dingen in veranderen. En dan is de ideeën van Patricia of Lucas, die ook mee gaat doen, mm-hmm, gaan natuurlijk weer nieuwe ideeën binnenbrengen waar wij misschien nooit op waren gekomen.
0: Oké, afspraak op 13 november hier in het paleis voor de première van Eindeloos Verhaal van Wolf Wolf. Je hebt het boek gelezen. Je vader las jou het boek voor. Heb je de film dan ook mogen zien?
5: Ja, uiteraard.
0: Wat vind je daarvan?
5: Oh, ik vind die film fantastisch. Maar het enige... ik vind die film fantastisch, maar de schrijver van het boek haat de film.
0: Oh ja?
5: En dat is wel ook belangrijk om te benoemen, want de film is eigenlijk maar...
0: Het is maar het eerste deel, hè? Ja, ja, ja, ja.
5: En voor hem is het tweede deel van het boek eigenlijk het belangrijkste.

0: belangrijkste deel.
1: En daar nemen jullie wel mee.
0: En we gaan die inhoud zeker mee. We nemen eigenlijk, zeker.
1: Oké. Michael Ende zal tevreden zijn.
0: Ja.
1: Naomi van der Horst, Patricia Karkbo, dank jullie wel. En deze konden we niet aan ons laten voorbijgaan. Dit is Limaal en Neverending Story. Gecomponeerd door maestro Giorgio Moroder. Dank jullie wel.

0: vliegt, die soort draakhond, zullen we maar zeggen. Dat was Neverending Story door Limaal.
1: Culture Club Zomer.
0: Live muziek hebben we ook in deze laatste Culture Club Zomer van het seizoen. Kids with Buns zijn hier. Welkom Marie van Uitvank en Amber Piddington.
2: Dank je wel. Hallo.
0: Op 16 oktober, dat klopt, hè, komt jullie nieuwe plaat Bell Jar uit. En dan denk ik onmiddellijk Sylvia Plath. Heeft haar roman The Bell Jar daar iets mee te maken?
2: Uiteraard.
0: Wat dan?
2: Ga je het zeggen of ik?
3: Ja, goh, het is in eerste instantie een plaat dat Marie en ik hebben geschreven toen we alle twee uit heel lange relaties kwamen tegelijkertijd. Mm. En in die zin is het niet per se een boek dat gaat over hetzelfde onderwerp als over de Bell Jar. Dat gaat over iemand die heel ongelukkig is in haar leven en daar uitgeraakt, niet uitgeraakt. En het is allemaal een beetje cyclisch.
0: Ja, het is echt een soort zoektocht, dat boek.
3: Ja, maar dat is wel een heel belangrijke subtext geworden in de plaat. Omdat het proces... na die break-ups hebben we echt gemerkt van er waren periodes waarin het beter ging. En op een bepaald punt leek het ook ineens allemaal terug altijd slechter te worden. Mm. Zodat wij
2: gedoemd waren circulair is.
3: Om te falen in de liefde. Ja. En in die zin is dat ook wel een belangrijk onderwerp geworden. Op mm-hmm.
0: Over zo'n onderwerp schrijven, dat kan je pas echt doen wanneer je een klein beetje afstand hebt kunnen nemen. Is dat ondertussen gebeurd?
2: Ondertussen wel. Maar ik denk dat de plaattitel ook...

0: Zitten jullie er middenin?
1: Nee, het is ondertussen 2 jaar geleden.
0: Oké.
1: Ja. Maar de plaattitel is ook wel later gekomen. Op een punt dat we er inderdaad van iets verder naar konden kijken. Al is dus de muziek die op het album zal staan wel echt heel vers verdriet.
0: Is het een zware plaat geworden?
1: Ik zou niet per se zeggen zwaar, omdat niet alles...
2: Het is instrumentaal niet allemaal zwaar.
1: Het is inderdaad... Klopt.
0: Maar het is het beste van popmuziek als je dat contrast hebt tussen hele vrolijke muziek en droevige teksten. Moet ik denken aan ABBA of zo.
1: Ja, dat is heel hard iets dat terugkomt bij ons. Omdat ook de break-ups waarover we schrijven of de dingen waar het fout kan gaan in de liefde, zijn niet allemaal zo alleen maar melancholisch of zo. Er zit ook heel... Het is wisselend.
0: Ja, write about what you know, zeggen ze. Vertrekken jullie bij het schrijven altijd vanuit jullie eigen levens?
1: Wij wel.
2: Ja, ik denk dat... Ik ben er echt van overtuigd geworden in de laatste jaren dat wij hebben soms een moment gehad waar we samen zaten en dachten, er moet nieuwe muziek komen en dan maar iets kiezen om over te schrijven. Maar ik ben er echt van overtuigd dat je zelf geëmotioneerd moet zijn door iets. Of voor ons werkt het altijd zo. Opdat dat ook andere mensen zou kunnen emotioneren. Mm-hmm.
0: Hoe specifieker het is, hoe universeler het aankomt.
1: Ja, misschien wel.
0: Schrijven jullie altijd samen?
1: Ja, maar het start soms wel vanuit één van ons twee. Want wij kunnen natuurlijk onmogelijk altijd exact dezelfde ervaringen hebben.
0: Ja.
1: Maar het is wel interessant hoe dat wij over elk nummer wel vaak aan iets anders denken, maar toch... over een gevoel schrijven dat we wel alle twee herkennen. Mm-hmm.
0: En is het zo dat er dan iemand met een paar akkoorden komt en een zanglijntje en dan samen verder?
1: Meestal start het zo, maar soms gebeurt het ook echt dat we gewoon in het moment wat aan het jammen zijn en dat er iets uitkomt en dat we echt zo...
2: Wow!
0: Ja. Als jullie met zo ieder met een song naar het repetitiekot komen... Zijn die dan anders? Is jouw aanpak anders dan die van jou?
1: Zeker.
2: We zijn heel tegenpool op dat vlak, denk ik.
1: En ook heel complementair daarin.
2: Wel, ja. Omdat Marie is iemand die echt fantastisch intuïtief melodieën schrijft.
1: Heel direct. Ik ben heel direct in mijn emoties omschrijven. Ik ga er geen doekjes om winden. Terwijl Amber er heel graag ontzettend veel doekjes om wint.
2: Love doekjes.
1: En dat geeft wel een leuk contrast om dat beide toch in die songs te krijgen. Dat je soms echt heel direct gaat van dit is hoe ik mij voel. En soms er toch ook...
2: Ja, en ik ben uiteindelijk ook wel heel blij dat die dingen allemaal in de plaats zijn gebleven. En dat we het niet te hard naar elkaar hebben toegetrokken. Omdat ik vind dat wij ook als twee verschillende personen heel mooi worden weerspiegeld op die plaat.
1: Mm. Ja.
2: Er zijn echt momenten waarop je echt kunt horen van oké, dit heeft Marie geschreven, dit heeft Amber geschreven. Ja. Dat vind ik wel leuk of zo.
0: Jullie gaan nog 2 nummers spelen. Beginnen doen jullie met Half of a Dream. Waar gaat die over?
1: Dat gaat over ervoor kiezen om iemand die... eigenlijk niet verliefd is op jou, toch in je leven te houden. Omdat je nog liever dan afziet met die persoon in je nabijheid dan alleen.
2: Echt tot op het obsessieve af. Zo van, ik leid echt liever pijn door jou in mijn leven te hebben dan zonder jou door te gaan.
0: Oké. Neem jullie gitaar en laat het horen. Dit is uit die nieuwe plaat Bell Jar van Kids With Buns, Half of a Dream. Ze lopen nu naar hun gitaar. Ik zie dat het... Marie heeft er al eentje vast. En Amber neemt een elektrische gitaar. Die ik als pistachegroen zou omschrijven. Oké. Jacks gaan erin. En dit zijn ze. Kids with Buns. In Culture Club Zomer.

Dat was natuurlijk Lloyd Cole, Last Weekend. Die Wolf Alice hebben we toch kunnen opsnorren, dus deze. Just Two Girls.

Wolf Alice en Just Two Girls. We zijn vandaag de gast in het Paleis in Antwerpen. De plek voor spannend jeugdtheater. Nog tot 1 uur stellen we het nieuwe seizoen hier voor. Maar je kan ook zelf komen snuffelen. Want morgen gooit het paleis zijn deuren open voor iedereen. Er zijn yoga-sessies, ouder-kind-workshops, gratis voorleesmomenten. En je kan ook de dernière van Wasco zien. Blijf gewoon bij ons, zometeen meer.

0: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1. De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max en luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1. Vanavond op VRT 1.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
0: Op VRT 1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de true crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, ja, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
0: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten waar we ondertussen afscheid van moesten nemen was tekenaar en tattooartiest Peter Quirijnen. Dat in memoriam gesprek hoor je morgen in Touché. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Door Russische luchtaanvallen zijn zeker 27 mensen gedood in de regio rond Kiev. Premier De Wever reist volgende week naar India. En in Nepal wordt er niet langer gezocht naar slachtoffers na de overstromingen. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha in Oekraïne raakten daarbij gewond. Joni de Rijke, jij bent vlakbij Kiev. Wat is daar precies gebeurd?
10: Gisteravond rond 8:10 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan omdat op dat terrein explosief materiaal lag opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
9: Ja, de impact is dus groot. Hoe wordt daarop gereageerd in Oekraïne?
10: Ja, iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten, de brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie, dus het is toch wel uitzonderlijk.
9: Dankjewel, Joni de Rijke vanuit Oekraïne. En de Oekraïnse autoriteiten die vrezen ook voor nieuwe aanvallen daar. In de regio zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Premier De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Bart Verhulst, hoe uitzonderlijk is die reis?
11: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele

0: akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van de wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
1: Dankjewel, Bart. Vanaf 1 september, dinsdag dus, is een helm verplicht op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Dat zegt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. En hoe sneller je rijdt, hoe groter dat risico. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, want die rijden trager. Verkeersinstituut FIAS pleit voor een verplichte helm op alle steps, zegt Stef Willems.
2: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
1: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van de waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook impact zijn op bedrijven, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
1: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Want zij wachten op een evacuatie uit Gaza. Maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
4: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, maar wordt tegengehouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
1: In Nepal zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van afgelopen woensdag. 626 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ongeveer 2500 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is er ook erg groot, zegt correspondent Wilma van der Maten.
5: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen, die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
1: Nepal heeft ondertussen andere landen wel om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. We krijgen meer en meer wolken, straks ook kans op wat regen, bij 23 graden. Maar tegen vanavond kunnen de buien heviger worden. Morgen rustiger, met nog wat neerslag, vooral in het westen, en blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïnse voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Dat staat vooraan in het nieuws. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het was een Russische aanval op een depot waar explosieven werden opgeslagen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
6: Badkamerrenovatie.
7: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
6: Met Bent van Looijen.

0: Best Friend van Kids with Buns. Kom er nog even bij zitten. Werd vorige week gelanceerd, dit nummer, op Pukkelpop. Ja, die festivalzomer. Was dat een drukke festivalzomer voor jullie, Amber?
1: Ça va eigenlijk wel, omdat we hadden dus Pukkelpop. En voor de rest, ja, onze plaat is juist af. Dus we hebben eigenlijk ons vooral gefocust op die Pukkelpop. En dan nu de hele nieuwe plaat instuderen voor onze najaarstour.
0: Dus het was misschien voor het eerst in jaren een beetje een rustige zomer.
2: Ja, ja, voor het eerst in 6 of 7
1: zes jaar.
0: Ja, hoe was dat?
2: Heel gek. Ik had eindelijk zo nog eens tijd voor andere dingen.
1: Dat is verschrikkelijk. Ik wist echt niet wat ik moest doen met mijn tijd. Ik vond echt, ja.
2: Ik vond het wel leuk.
0: Zijn jullie zoals gewone mensen op vakantie geweest?
2: Ik ben wel even naar het zuiden van Frankrijk geweest. Ik weet niet waar. Ja, jij bent gaan kamperen en stond dan in pannen.
1: 2 dagen gaan kamperen.
0: 2 dagen.
1: Ja, de auto is dan in pannen gevallen en dat was eigenlijk echt de verschrikkelijkste 2 dagen van mijn zomer.
0: Oké, maar jullie hebben net een nieuwe plaat. Volgende zomer gewoon weer festival spelen.
1: Ja, ik ga daar heel blij mee zijn.
0: Dan moet je niet meer gaan kamperen. We zitten hier in het paleis. Zijn jullie theatergangers?
2: Te weinig. Mm. Ik vind het wel heel interessant, maar ik maak er te weinig tijd voor. Mm-hmm.
1: Ja, ik was als puber heel hard gebeten door theater. Maar dan zei mijn moeder tegen mij, ga maar studeren voor een echte job. En nu zit ik hier toch.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel jammer dat ik een beetje ben verloren.
0: Mm-hmm. Ja. Hebben jullie cultuurtips? Want het is de laatste Culture Club zomer van het seizoen. We moeten er zoveel in proppen als we maar kunnen. Hebben jullie iets?
1: Er is nu recent, en het is de laatste maand nog dat het is, maar De Halte in Antwerpen-Berchem, Zurenborg. Dat is een collectief jonge makers dat daar eigenlijk een podium heeft gecreëerd voor zowel jonge theatermakers als jonge muzikanten. En die hebben hele coole voorstellingen, waaronder ook een voorstelling van Luna Schepens, Famous Female Suicide. Mm. Ook verwijzingen in naar Sylvia Plath. Dus,
0: hey. En zo kwam alles toch
1: alles
0: samen.
1: Komt samen. Maar echt grote aanrader. Dat is echt heel cool jong talent. En die zijn denk ik nog tot 25 of 26 september open.
0: Dan kan het nog. Ja, heel goed. Kids with Buns. Plaat uit op 16 oktober. En dan tournee?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dan gaan we naar het buitenland en zo.
0: Buitenland, heel spannend. Heel veel succes jullie. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
2: Merci.

0: U2, zoals wij hier zeggen, dat was the sweetest thing.
1: Culture Club Zomer.
0: Binnenkort in het paleis nog een nieuwe voorstelling. De monoloog Wat Macy Weet. Geregisseerd door Femke Heijens. Helene de Vos brengt de monoloog op scène. En Angelo Thijssen schreef het script losjes gebaseerd op het boek What Macy Knew. Angelo, Femke, Helene, welkom in Culture Club Zomer.
2: Dankjewel.
0: Macy weet veel, lees ik, maar niet alles. Waar gaat de voorstelling over?
2: Over Macy, die heel veel weet, maar niet alles. En die probeert om in het mijnenveld dat de echtscheiding van haar ouders is, haar eigen weg te zoeken.
0: Mm-hmm. Hoe ben jij bij dit boek terechtgekomen?
2: Heel lang geleden al werd het mij aangeraden. En ik heb het toen gelezen en het is altijd blijven hangen, omdat het... hoofdzakelijk door de ogen van Macy, een klein meisje, een heel complex en uiteenvallend huwelijk van haar ouders probeert te omschrijven. Maar ook omdat het heel hard gaat over hoe Macy haar beeld op de liefde, het leven, de wereld, daardoor wordt aangetast. En dat is blijven hangen.
0: Ja. We horen de stem van Lucy doorheen de hele voorstelling, want jullie hebben er een monoloog van gemaakt.
2: De stem van Macy?
0: Macy, sorry.
2: De tekst is inderdaad een monoloog, maar die is alsnog meer stemmig, omdat Macy probeert te weten hoe dat nu is, of hoe dat nu voelt voor haar.

0: voor haar moeder, voor haar vader, voor zichzelf. Mm-hmm. En ze probeert dat perspectief ook aan te nemen om het te begrijpen.
1: Ja. Helene, jij speelt de monoloog. Jij speelt dus ook Macy en die andere stemmen. Hoe zie jij Macy? Wie is zij?
2: Ik zie Macy als een meisje of een kind. Maar een kind met een onbestemde leeftijd. Dus ze is ook ons aller innerlijk kind, zeg maar. Dus ja, als een mens. Mm-hmm. En vooral, voor mij dan vooral eentje met een onbestemde leeftijd.
1: Ja, ja. Femke, zo'n script vertalen naar een voorstelling en zeker een monoloog, dan kan er heel veel, maar er is ook heel weinig. Hoe pak je zoiets aan?
3: Het begint natuurlijk bij de tekst. Mm-hmm. En die is eigenlijk al heel veel, die tekst. Want die bepaalt ook al gewoon al heel veel. Die bepaalt ook de sfeer en ook... ja, als het dan gaat over een scenografie of zo, dan vertrek je toch ook wel vanuit die tekst. Want mm-hmm. daar is het uiteindelijk begonnen. Dus dan kijk je ook wat die tekst nodig heeft. We hebben natuurlijk ook een muzikant, Hannes Dwan, wat ik ook heel bepalend vind voor de voorstelling. Dat er ook heel veel muziek aanwezig is. En ja, ik denk dat die drie dingen, dus die tekst, Helene en de muziek. Ja, natuurlijk hebben we natuurlijk ook wel de scenografie, maar ik denk toch vooral die drie dingen, dat de voorstelling maakt. Maar dat de tekst toch echt wel heel bepalend is ook al.
1: Ja, het gaat over wat er gebeurt wanneer een gezin uit elkaar valt door een echtscheiding. Hoeveel van jullie eigen jeugd en ervaring zit in het stuk?
0: De voorstelling is geschikt voor kinderen. Mm-hmm. Dus niet superveel. Maar de ervaring... Ik heb zelf een nogal pittige vechtscheiding meegemaakt als kind. Die sijpelt wat door. Maar ik denk wat nog belangrijker is... is ook voor kinderen, of ze nu 12 zijn of 62... Dat moment waarop je realiseert dat je ouders toch niet die burcht zijn van waarheid.
1: Ja.
0: Waar je ouders heel lang voor neemt. Een moment dat je eigenlijk zo op de rand van een soort van volwassendom komt.
1: Ja.
0: En je eigenlijk begint af te vragen, maar klopt dat eigenlijk? Wat die mensen mij vertellen? Hebben die de grote waarheid in pakt? Of moet ik dit ook nog zelf gaan uitzoeken?
1: En als kind, tijdens een echtscheiding, kom je natuurlijk veel vroeger tot dat besef dan de meesten.
0: Je wordt ertoe gedwongen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Zelfs al verloopt die echtscheiding in de best mogelijke menselijke omstandigheden, dan nog ga je als kind vragen stellen waar de meeste van je leeftijdsgenoten op dat moment misschien nog niet mee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus je weet meer.
1: Ja, ja. Het is een monoloog, maar het is ook een samenwerking. Hebben jullie al eerder samengewerkt? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
3: Ik heb nog nooit met beiden eigenlijk samengewerkt. Maar Angelo en ik, we hebben al een hele lange vriendschapsrelatie. Mm-hmm. Wij volgen elkaar artistiek ook al heel lang. En hoe zijn wij bij elkaar gebracht? Wel, Angelo heeft een stuk tekst geschreven. Heeft hij aan mij laten lezen. Zei, ik denk aan u om dat te regisseren. Wat denk jij? En ik las dat en dacht, ja, heel graag. Want voor mij is het echt wel een, eerlijk gezegd, een cadeautje.
1: Mm-hmm.
3: Ik ben ook een kind van gescheiden ouders. Ik ben sinds enkele jaren nu ook een... Ja, hoe moet dat zeggen?
4: Een gescheiden ouder.
3: Een gescheiden ouder.
1: Ja.
3: Dus ik sta aan de andere kant. Dus ik zie dat ook een beetje als een cadeau aan mijn dochter. En dus ook een beetje over de vraag hiervoor. Voor mij is dat onlosmakend, hangt dat samen nu. Dus bij mij gaat dat echt wel... Er gaan heel veel persoonlijke dingen waarschijnlijk wel insteken.
1: Ja.
3: Ik denk dat dat ook niet anders kan.
1: Ja.
3: En Helene werd voorgesteld ook door Angelo van... Ja, ik ben iets aan het schrijven. Ik zie Helene, wat zie jij? En ja, Helene vond ik perfect voor die rol. Dus hebben wij samen Helene gevraagd.
1: Ja, misschien moeten we Helene even... Of Macy even laten horen zelfs. Zou jij een stuk uit de voorstelling willen brengen?
2: Graag.
1: Goed.
2: Ik weet veel. Ik weet dat beren een winterslaap houden. Ik weet wat de hoofdstad is van dit land. Van de meeste andere landen. Ik weet hoe laat het is. Ik ken de wijzers van de klok. Ik ken de dagen van de week. Ik weet, er zijn 52 weken in een jaar. 26 hier, 26 daar. Bij de stille, bij de grote. Dat weet ik. Dat is mij gezegd. Ze zeiden 26 hier, 26 daar. Maar dit is niet het begin van het verhaal. Het begin is lang geleden. Nog voor ik bestond. Nog voor ik een gedachte was. In het begin was er nog sneeuw. En konden mensen schaatsen. En daar maakten ze dan foto's van. Het begin is moeilijk te bepalen. Het had zo kunnen gaan. Hij was mooi en slim en grappig. En zij was slim en grappig en mooi. En ze zagen elkaar en ze dachten, hey, die daar. En ze praatten en ze lachten en ze dachten, die is grappig en mooi en slim. En dan... Ja. Dit is wat ik niet weet. Wanneer het is begonnen. En wat er daarna gebeurde. Wanneer de dooi begon. Wanneer alles begon te kraken. Barsten begon te vertonen. Tot ze door het ijs zakten. En mij allebei als reddingsboei zijn gaan gebruiken. Maar toen... Net na het begin, nog niet.
1: Een fragment uit de monoloog wat Macy weet. Binnenkort, nee, op 26 februari, dat is nog heel even, in première hier in het paleis. Femke Heijns, Helene de Vos en Angelo Thijssen, dank jullie wel. Dit is ondertussen, als ik me niet vergis, Freedom Fry en One Big Happy Family. Dat

0: Freedom Fried in one big happy family.
1: Culture Club. Zomer.
0: Zo, het allerlaatste boek ligt er helemaal bovenop onze toren. Zomerboeken, wie hem daarop heeft geploft, het is Linde Merkpoel van de compagnie. Hey Linde.
2: Hallo, dag Bent.
0: Goeie zomer gehad?
2: Ik heb een zalige zomer gehad. Druk wel, maar wel leuk.
0: Je hebt ook voor het programma Iedereen Zomert spannende zomerboeken uitgedeeld op televisie aan wildvreemde mensen. Dat zag er leuk uit.
2: Was leuk, maar ook wel spannend. Het was mijn eigen boekencollectie die ik bij had in zo'n boekenkraampje. En ik ging echt op zoek voorrecht. Dat was niet voorbereid, of weet ik veel.
0: Op het zicht van wie past er bij dit boek?
2: Ja, op het zicht en ook wel na een soort van intakegesprek.
0: Okay.
2: Maar ik heb daar heel veel pret uit gehaald. Het is een soort van kikken om een match te vinden tussen iemand die plots iets vertelt waar je dan een haakje in kan slaan en dat je denkt van, wacht, ik denk dat jij een Pablo Neruda persoon bent. En ik ga jou sonnetten meegeven.
0: Welk boek zou je aan mij geven?
2: Oh, daar moeten we eerst wat langer voor praten.
0: Oké, we zijn bezig. Heb je verder veel cultuur gevreten deze zomer?
2: Eigenlijk niet zoveel. Ik heb vooral gelezen.
0: Ja.
2: En dan vooral veel kinderboeken, Bent, want jij weet...
0: Voorlezen.
2: Ja, voorlezen, maar ik ben dus ook nog altijd jury.
0: Ja,
2: voor de Boon Literatuurprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Dus ik heb wel wat kinderboeken gelezen. Niet genoeg dan mij lief was. Mm. Ik wou dat ik er meer had kunnen lezen, maar ik moest ook naar de Tour de France.
0: Tuurlijk.
2: Er was ook nog van alle andere dingen op de planning. Dus ik loop een beetje achter.
0: Oké. Maar wel lekker gelezen. Niet alleen kinderboeken, maar ook het boek Verloren Schaapjes, Lost Lambs van Madeleine Cash. Veel rond te doen, hè?
2: Ja, het passeert eigenlijk op alle vakantieboekenlijstjes die mijn pad zijn gekruist. Daar prijkt het ergens bovenaan. Dus ik was er wel heel nieuwsgierig naar.
0: Mm-hmm. Wanneer hoorde je voor het eerst van dit boek op zo'n lijstje?
2: Ja, ik volg veel op Instagram, veel van zo boekfluencers. Mm. En ik heb dan een lijstje in mijn Instagram van grams die ik dan bijhoud.
0: Mm-hmm.
2: En daar kijk ik dan wel eens op terug als ik dan in de boekenwinkel sta. Dus toen ik de vraag kreeg of ik een zomerboek voor jou wou lezen, dan dacht ik, dat is hem misschien.
0: Mm-hmm. Het verhaal dan. Het is een echte rollercoaster.
2: Mm-hmm. Ja, dysfunctioneel gezin.
0: Ja.
2: Je hebt Bud, de vader. Je hebt Catherine, de moeder, die ooit lang, lang geleden dol verliefd op elkaar zijn geworden. En die toen kinderen kregen. En toen gebeurde wat, denk ik, in heel veel gezinnen gebeurt met kinderen. Ze raken elkaar ergens along the way een beetje kwijt. Ze krijgen 3 kinderen. Abigail, de oudste en de knapste. Harper, de jongste en de slimste. En dan tussendoor zit ergens Louise, het meisje...
0: Het middelste kind.
2: Ja, die zich echt totaal over het oog gezien voelt. Die zich eigenlijk... Die zichzelf eigenlijk voelt alsof ze een totaal gebrek heeft aan persoonlijkheid, die het zelf eigenlijk allemaal niet zo goed weet en die heel zoekend is.
0: Ja, het gaat echt over zoekende mensen die toevallig onder één dak lijken te wonen.
2: Ja, ze zijn elkaar ergens kwijtgeraakt en je valt in het boek ook op het moment dat er een soort van crisis toeslaat, want Catherine, de moeder, is verliefd geworden op de buurman en heeft aan haar partner Bud voorgesteld van wat als we nu eens een open relatie starten. En alles beeft op zijn grondvesten en iedereen van dat gezin, zowel die dochters als die vader als die moeder, zijn eigenlijk op zoek naar warmte, denk ik vooral. Naar geborgenheid, naar een soort van identiteit ook wel, van wat gaan we nu eigenlijk mee doen. En die zoektochten, die volg je in het boek.
0: En die leiden langs een hele hoop excentrieke personages die in dat stadje wonen, waaronder een hele bozaardige industrieel.
2: Ja. Een soort van karikaturale, megalomane...
0: Een soort Elon Musk, zouden we kunnen zeggen.
2: Die denkt dat alles te koop is ook.
0: Ja.
2: En dat leidt ons ergens ook naar nog een soort van twist. Want ik zal zeggen, over het algemeen is er enthousiasme over dit boek bij mij. Ik vond het grappig. Ik heb meerdere keren luid op gelachen.
0: Hoe belangrijk is humor voor jou in literatuur?
2: Belangrijk... Maar ik vind het tegelijkertijd ook moeilijk, want ik lach niet zo gemakkelijk met een boek. Maar het was een beetje een absurd boek. Een hele droge, humoristische vertelstijl vaak, die mij wel enorm heeft gecharmeerd. Zeker het begin van het boek vond ik heel grappig. Dan met die miljonair komt er ook een soort van twist die ik niet mega goed begreep. Mm-hmm. Ik leek ineens in een soort van ander boek.
0: Een ander boek, inderdaad.
2: Binnen te wandelen. Ja. Dat was raar. Maar op het einde, dat mag ik wel spoilen,
0: okay,
2: komt er een soort van goede strik rond die het uiteindelijk allemaal de moeite waard maakte. Wat het ook de moeite waard maakte, was dat ik vind het een heel jong boek. Mm. Een heel hedendaags boek. Veel dingen worden aangeraakt waar, jongeren en mensen van vandaag tout court mee worstelen. Wat zat er allemaal
0: internet, forums.
2: Ja, eenzaamheid, radicalisering, de manosphere, complotdenken, seksuele zoektochten, obsessief jong willen blijven en glutenintolerantie.
0: Exact, ook dat nog. Het boek en de vertelstijl deed mij een klein beetje denken aan zo indie films uit de begin jaren 2000. Wat is dat? Een beetje Wes Anderson. Excentrieke personages, vreemde locaties. Dit boek schreeuwt er ook om verfilmd te worden.
2: Ja, gaat gebeuren. Ja. Denk ik. Ja. Denk ik. En ik denk dat heel veel jonge actrices dolgelukkig zouden worden van een rol in die film.
0: Oké. Okay. Stel, je hebt dit boek onder je armen en je gaat de straat op. Aan welk soort mens ga je deze geven?
2: Ja, ik denk toch aan mensen die jong zijn. Mm. En mensen die misschien een beetje ouder zijn, maar wel een open geest hebben. Ik las ergens, Of een open relatie. Ja. Ik las ergens een recensie die zei van, het is grappig. Het is leuk om te lezen, absurdistisch. Maar onderliggend is het vooral een intrieste onderlaag. En ik dacht, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind het misschien vooral warm.
0: Ja.
2: Ik vind het misschien vooral hoopgevend om te zien dat het misschien allemaal anders kan zijn dan we dachten dat het zou worden. Maar dat het desondanks, ook al lijkt het ontwricht, ook al lijkt het raar, of ook al lijkt het allemaal wat gek,
0: toch liefde kan
2: zijn. Toch liefdevol kan zijn. Mm-hmm. Dus ik vond het een hoopvol leuk boek.
0: Een hoopvol leuk boek. Volgende week begin je weer aan Compagnie Merkpoel. Elke vrijdag tussen 10 en 12 op onze Radio 1. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ik kijk het meest uit naar al die mensen die zich gaan verzamelen in mijn studio. Ik heb nog niet zo heel veel voorbereid. Ik hoop dat ik daar nu niet onprofessioneel door klink.
0: Geen zorgen.
2: Maar wat ik het allerleukste vind is onverwachte combo's van mensen die samenkomen aan die studiotafel. Gesprekken die gebeuren. Onverwachte wendingen. Mm-hmm. En dat vind ik heel fijn.
0: Jullie starten op het theaterfestival volgende week. Mm-hmm. Is theater jouw ding?
2: Meer en meer theater was mijn ding. Ik heb op een toneelschool gezeten. Toen kwamen er kinderen. En loopt je agenda vol en raak je dat even kwijt. Maar nu, deels ook door de compagnie, vind ik het terug. De brochure voor het paleis zit in mijn zak. En goed, er zijn al 3 hoekjes omgevouwen. Dus ik ga straks tickets bestellen.
0: Uitstekend. Linde, dank je wel. Tot vrijdag op Radio 1 natuurlijk voor een nieuwe Compagnie Merkpoel. En wij gaan Lost Lambs gewoon lezen. Dat moet niet in de zomer, dat kan ook in de herfst.
2: Zeker, kan.
0: Kan.

0: O-A-I-O-A. Colleen en Twatwan waren dit.
1: Culture Club Zomer.
0: Koen Haagdoris is erbij komen zitten. Dramaturg en artistiek coördinator van het Paleis. Dag Koen, wat doet een dramaturg en artistiek coördinator?
2: Daar kunnen we eigenlijk een volledige voorstelling of een volledige Culture Club aan.
0: Ja.
2: Aan die vraag, die krijg ik ook zeer veel. Ik kan toch altijd, ik heb er zelf veel over moeten nadenken. Een dramaturg is iemand die, als je kijkt naar wat een kunstwerk is of een voorstelling, dat is het eindresultaat van 1000 of 10.000 beslissingen. Mm. En als publiek of als toeschouwer krijg je eigenlijk alleen het eindresultaat te zien. En je denkt van ja, dat had niet anders kunnen zijn. Als dramaturg weet je, het had heel anders kunnen zijn. We hebben een gigantisch parcours afgelegd en je bent eigenlijk getuige en mede-gids door dat landschap van al die mogelijke keuzes die kunnen worden gemaakt om tot dat eindresultaat te komen.
0: Mm-hmm. Ondertussen wordt er hier in het gebouw gedokterd aan een voorstelling die Rafaga heet.
2: Ja.
0: Dat is een dansvoorstelling. Ja. Jullie hebben daar een choreograaf bij gehaald, Lissy Esteras. Wie is dat?
2: Ja, Lissy Esteras. Ze kon hier vandaag niet zijn omdat ze moest een solo spelen in Colombia. Lissy Esteras is een unieke persoonlijkheid binnen het kunstenlandschap. Het is een danseres die onder andere naam heeft gemaakt in de compagnie van Alain Platel.
0: Ah, ja.
2: Maar die ook veel eigen werk maakt. En ze heeft een theaterpraktijk of een danspraktijk uitgewerkt de laatste jaren. Die onder de naam van haar compagnie Monkey Mind. Wat eigenlijk tot stand is gekomen door samenwerking met mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
2: Met het Gentse platform K, dat zich daarin gespecialiseerd heeft. En die Monkey Mind, het is een soort van geestestoestand die we eigenlijk allemaal zeer goed kennen, maar zeer goed camoufleren bij onszelf. Namelijk dat onze gedachten van de ene moment van het ene gedachte op de andere springen. Ook tijdens dit gesprek kunnen wij eigenlijk perfect aan andere dingen zitten denken. En toch doen we alsof dat niet aan de hand is. Lissy die omhelst eigenlijk dat gevoel en die viert dat en die gebruikt dat eigenlijk als uitgangspunt en als DNA van haar theater.
0: Dus een soort vrij associëren in het moment zelf.
2: Ja, zeer wild, grappig.
0: Nou ja. Rafaga hoorden we in de reportage helemaal aan het begin van deze Culture Club Zomer. Betekent iets als een plotse, felle windstoot.
2: Ja, inderdaad.
0: En zo is die voorstelling ook een beetje.
2: Ja, over die windstoot. We hebben veel gepraat over wat dat wind eigenlijk is.
0: Ja, want je kunt frisse wind hebben, maar ook een stormwind.
2: Ja, het is een ontwrichtende gebeurtenis, een windstoot. En het is iets dat de luchtsamenstelling in een ruimte verandert. Je komt er veranderd uit. En dat is ook wat we met die voorstelling eigenlijk willen. We willen dat mensen iets hebben meegemaakt dat ze nog nooit hebben meegemaakt. Mm. Dat ze ook niet hebben zien komen, maar waar ze veranderd buiten komen.
0: Mm-hmm. Ja. Het is een voorstelling voor jongeren en kinderen, maar er staan er ook een paar op het podium.
2: Ja, inderdaad. Dus wij hebben in het Paleis al jarenlang zijn we aan het bouwen aan een praktijk die vandaag de dag co-creatie wordt genoemd. Dus dat is een praktijk waarbij dat je mensen die als niet professioneel worden bestempeld een podium gaat geven.
0: Mm-hmm.
2: Vaak in het Paleis zijn dat kinderen. Ik denk dat we niet moeten. Het is duidelijk waarom we dat belangrijk vinden.
0: Ja.
2: We willen dat kinderen die in de zaal zitten het gevoel krijgen dat ze ooit zelf op een podium kunnen staan. En met die kinderen of met die niet-professionele maken we voorstellingen. Soms zijn dat alleen maar kinderen op een scène. Soms zijn dat kinderen samen met getrainde artiesten samen op een scène. En dat is in dit geval zo.
0: Ja, spannend. Een windstoot kan ook van alles wegblazen. Dan hebben we het over verandering.
2: Ja.
0: En daar gaat Rafaga ook over, hè?
2: Ja, inderdaad. Nu, we zijn de voorstelling nog aan het maken. En omdat het een co-creatief proces is met ook een paar mensen met een beperking, zijn we aan het kijken van wat hebben die mensen eigenlijk in huis? Wat zijn hun talenten? Wat zijn hun abilities en niet hun disabilities?
0: Yes.
2: Dus het materiaal wordt gaandeweg gegenereerd. Maar wat we eigenlijk willen doen is onderzoeken of dat deze groep van mensen die met heel uiteenlopende profielen in staat zijn om samen een huis te bouwen.
0: Mm-hmm.
2: Het zal een kaartenhuis zijn, het zal wankel zijn, maar niettemin een huis. En ik denk dat dat ook een uitspraak wil doen over een samenleving waarbij het gewoon met de mensen hier en nu moet doen om te proberen om samen iets Een geborgenheid, een gevoel van geborgenheid te creëren. Ja.
0: Hoe dat huis er precies uit gaat zien, weten we nog niet helemaal. Maar Het wordt gebouwd hier ergens in een andere zaal op dit eigenste moment.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Koen, je bent ook artistiek coördinator van het paleis. Wanneer gooien jullie de deuren precies open? Want ik zei morgen, maar dat is helemaal niet waar. Hè?
2: Nee, het is volgende week zondag. Hebben we inderdaad onze officiële seizoensstart. We zijn natuurlijk al lang aan het werken, aan het repeteren en workshops aan het geven. En zo, maar voor het grote publiek is volgende week zondag onze seizoenstart met allerlei activiteiten. En
0: 6 september.
2: 6 september.
0: Goed. Ja. Goed, dan is iedereen dus welkom voor allerlei leuke en spannende activiteiten hier in het paleis. Koen, enorm bedankt en een heel fijn seizoen.
2: Dankjewel.

0: Angel Eyes van Roxy Music.
1: Culture Club. Zomer.
0: Een hele zomer lang hebben interessante gidsen ons meegenomen naar plekken over heel de wereld. Plekken die je eigenlijk alleen maar te zien krijgt als een gids ze je laat zien. Ik herinner me VRT Nieuws collega Steven de Kranen over die bruine snelwegborden langs de Franse autobaan. Actrice Katelijne Dame nam ons mee naar het verdronken land van Saafding. En Elke van Haken, ja, over die unieke reclameborden in New York. Allemaal te herbeluisteren op VRT Max. Vandaag sluiten we die gidsenreeks af met Sophie Leenaerts. Je bent klimster en gids. Net terug uit het buitenland. Waar kom je vandaan? Welkom trouwens.
2: Ja, dank u. Ik kwam uit Kirgizië.
0: Ook Kirgizië. Is het goed klimmen in Kirgizië?
2: Het is zalig klimmen in Kirgizië.
0: Klimmen doe je in ruwe, afgelegen gebieden. En we zeggen vaak van, natuur is het tegendeel van cultuur. Is er in de natuur plaats voor cultuur? Ik zeg maar wat, een podcast of een luisterboek na de inspanning?
2: Ik weet heel wat artiesten zitten op basecamps.
0: Echt waar?
2: Het basecamp van Everest bijvoorbeeld zit een artiest. In het basecamp van Aconcagua zit een artiest. Ja, dus ze gaan samen.
0: En wat doen die daar?
2: Hun kunsten verkopen natuurlijk.
0: Ah zo.
2: Het grappige is dat onze gids in Kirgizië ook een kunstenares was.
0: Oh ja,
2: dus ja, kijk,
0: het kan allemaal samen.
2: Kan dus.
0: Ja. Jij neemt ons vandaag mee naar een bijzondere plaats in het vaderland.
2: Ja, waarom eens niet?
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, voilà. Als kind heb ik heel veel tijd doorgebracht tijdens de zomer in Vresse-sur-Semois.
0: Mm-hmm.
2: Uiteraard heel leuk in het water spelen, in en rond. Tegenwoordig zitten we heel veel in de Ardennen, maar eerder om mensen te trainen en begeleiden voor een trektocht of een beklimming, zoals de Kilimanjaro, wel bekend van de rugzak.
0: Ja.
2: En wij zoeken op die manier wel plekjes die wat minder druk bevolkt zijn.
0: En die zijn er nog?
2: Die zijn er gelukkig nog. Maar ja, ik ga het nu spoilen, hè, want ja, als ik ga vertellen waar dat ik naartoe ga. Iedereen kent wel de plekjes van Bouillon en Freyr bijvoorbeeld. Het grootste en hoogste klimaatschief in België. Maar als je gaat onder Charleroi.
0: Mm-hmm.
2: En je zou een rechte lijn trekken naar de Franse grens. Dan zit daar een streek die volgens mij heel mooi is. Mm-hmm. Misschien iets minder dieper uitgesleten dan de streken van de Lessen of de Oerten of zo. Je krijgt daar meer plateaus, maar dan krijg je ook veel mooier uitzicht.
0: Okay.
2: Ja. Dus ik ben met mijn man dit weekend daar nog eens gaan lopen. Speciaal voor jullie.
0: Dank u.
2: Ik ben eens een toertje gaan doen rond de meest bekende plekjes daar. Rond de Virouin. En de Virouin is eigenlijk een zijtak van de Maas.
0: Mm-hmm.
2: Persoonlijk vind ik dat er super rustig. Daar kan je nog echt op het terrasje gaan zitten, waarin je niet moet vechten om een plekje. Je kan daar prachtige wandelingen doen. 250 kilometer aan bewegwijzerde wandelingen. Mm. En wat dat er heel bekend is aan die streek, is het kalkgesteente.
0: Ja, ja.
2: En dat maakt dat er enerzijds grotten zijn die je kan gaan bezoeken. Maar je kan natuurlijk ook gaan kijken naar valleien die door de honderden miljoenen jaren eigenlijk uitgesleten geweest zijn door water. Mm-hmm. En dat is toch wel heel mooi.
0: Kalksteen klinkt mij een beetje, breekbaar, groezelig, gruizig misschien is het woord. Is dat dan niet gevaarlijk om op te klimmen?
2: Het is aangenaam om op te klimmen.
0: Oh.
2: Ja. Maar het maakt wel dat je speciale formaties krijgt. Dus je hebt daar gewone klimassieven, zal ik maar zeggen. Natuurlijke klimassieven. Je hebt er ook carrières.
0: Ja, steengroeves.
2: Steengroeves, waar nu kan geklommen worden. Maar bijvoorbeeld Fondrie des Chiens is een hele mooie vallei die je kan gaan bezoeken. Waar dat je doorheen kan gaan wandelen. Er zijn ook de Neptunusgrotten die je kan gaan bezoeken.
0: Hmm.
2: Eigenlijk kan er daar heel veel gedaan worden. Paardrijden, gaan packraften, ja, noem maar op. Maar dan op een rustige manier.
0: Okay.
2: Niet de overbevolking die je krijgt in Durbuy bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Wij gaan naar theater, we lezen boeken. Is klimmen in de streek ook iets voor ons, voor iedereen?
2: Ja, iedereen kan natuurlijk een kliminitiatie doen. We hebben de Klim- en Bergsportfederatie in Vlaanderen. En je hebt natuurlijk in Wallonië de Franse kant.
0: Hmm.
2: Daar kan je een initiatie gaan doen. Maar ik heb bijvoorbeeld leren klimmen indoor. En we hebben superveel zalen indoor. Overal in alle grootsteden kan je dat vinden. In Gent hier trouwens heb je er meerdere. En dat is al een eerste stap richting de beweging en de sport.
0: Mm-hmm. Jij bent iemand die in de Ardennen klimt, maar ook vaak in het buitenland. Deze week kwamen de bergen uit Nepal en Tibet op een vreselijke manier in het nieuws. Ken jij die plaats?
2: Ja, ik ben er anderhalf jaar geleden geweest om een trekking te gaan doen in de Langtang-vallei. De Langtang-vallei is maar 120 kilometer van de hoofdstad, dus heel bereikbaar. Mm. Maar is al meermaals getroffen geweest door zware aardverschuivingen. In 2015 is daar een heel dorp weggevaagd, de Langtang-dorp. En Suya Brubezi, dat is waar dat nu het rivier mm-hmm. doorgekolkt is. Ja, daar zijn wij dus anderhalf jaar geleden geweest. Het is natuurlijk wel de moessonperiode. Dus dat wil zeggen dat er uitzonderlijk veel regen valt in de zomermaanden. Maar dat maakt ook dat er minder toerisme is.
0: Oké, dus jij zegt, als het op een ander moment gebeurd was, was het misschien nog
2: veel erger geweest.
0: Veel erger.
2: Ja, dan hadden er veel meer, ook meer buitenlandse toeristen geweest. Nu ja, zij rekenen Indiërs ook als buitenlanders, uiteraard.
0: Waar het ook zijn.
2: Ja, uiteraard toch. Maar had het in het najaar geweest of in het voorjaar geweest, was het vele malen erger.
0: Mm-hmm. Oké, hopelijk komt daar alle hulp toch aan.
2: Dat denk ik wel. Ze hebben er spijtig genoeg ervaring mee. Hè?
0: Mm-hmm, dat is waar.
2: En het zal niet gedaan zijn, vrees ik.
0: Nee. Iets veiliger is het in de Virouin-streek. Daar kunnen we wel naartoe.
2: Absoluut, een echte aanrader.
0: Sophie Leenaert, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

0: Les Amazones d'Afrique waren dit een supergroep met allemaal Malinese zangeressen. En dit was meteen ook de laatste Culture Club zomer van dit seizoen. Blijf evenwel bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de

0: Droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
1: Carlos, Mondo Duplantis.
0: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in

0: Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
2: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
4: Zalig, hè?
5: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
4: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
3: Happy bathroom to you. Je nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen. Leren hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
9: De meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlak bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev vallen tientallen doden en gewonden door Russische luchtaanvallen. Premier De Wever gaat volgende week naar India voor een topontmoeting met premier Modi. En in Nepal wordt niet langer gezocht naar slachtoffers na de enorme vloedgolf. Bij een grote Russische luchtaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
13: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
12: De impact was groot. De inwoners zijn diep onder de indruk, zegt onze correspondente.
13: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met 1 droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
12: Omdat de Oekraïense autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Eind volgende week brengt premier De Wever een tweedaags bezoek aan India. Hij zal er onder meer spreken met de Indiase premier Modi. Een uitzonderlijk staatsbezoek, zegt politiek journalist Bart Verhulst.
14: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen. De reis van De Wever volgt op een akkoord rond vrije handel tussen India en de Europese Unie en breidt een vervolg aan de Belgische economische missie van vorig jaar, onder leiding van toen nog prinses Astrid. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India economisch van wereldbelang, ook voor ons land.
12: Door de hitte en de droogte van de voorbije weken is de temperatuur van

0: De waterlopen in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen liep de temperatuur op tot maar liefst 25,8 graden. Door die hoge temperaturen dreigen vissen te sterven en er kan ook een impact zijn op de bedrijven. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
1: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, dan kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Hè, omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, hè, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen. Of in een extreem scenario zou het zelfs kunnen zijn dat bedrijven geen water meer mogen lozen.
0: In Nepal in de Himalaya zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar overlevenden van de dodelijke modderstroom van enkele dagen geleden. 626 mensen zijn al zeker omgekomen en ongeveer 2500 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Maar het weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden en het risico op nieuwe overstromingen is te groot, zegt correspondente Wilma van der Maten.
2: Het grootste probleem is op dit moment, je moet het een puindam noemen. Die is veroorzaakt door al die rotsblokken, die puin, al die modder die vanaf die berg met die gletsjer is meegekomen naar beneden. En die zorgt er op dit moment voor dat het water niet kan doorstromen, dat al dat water zich ophoopt. En als deze onnatuurlijke stuwdam zich nu weer opnieuw gaat doorbreken, dan gaan er natuurlijk nog meer dorpjes worden overspoeld. Maar nog veel erger is dat het reddingswerk op dit moment volkomen stil ligt.
0: Nepal heeft ondertussen andere landen om hulp gevraagd om reddingsacties op poten te zetten en te helpen met het identificeren van lichamen. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match om het brons op het WK hockey. De Belgische hockeyvrouwen nemen het op tegen Australië. Zullen de Panthers klaar zijn na de verloren halve finale tegen Nederland, is de vraag. Jonathan Mettepenningen volgt de match in Amstelveen.
3: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Dat hebben de Panthers ook al uitgesproken. We keren niet terug zonder brons, zeiden ze. Maar ze doen het wel met de speler minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na de match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vanmiddag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1980. Maar dat moeten ze wel doen voor een overwegend Nederlands publiek in Amstelveen.
0: We krijgen meer en meer wolken met na de middag ook kans op regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Bij een grote Russische luchtaanval op een Oekraïense voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Russische aanval was gericht op een depot waar explosieven lagen opgeslagen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.
5: Ja, wel een heel goedemiddag. Welkom bij Belpop, tijd voor Belgen. Op muzikaal vlak, ook op sportief vlak natuurlijk. Je hoorde Jonathan met de penningen net in het nieuws. Hij zit in Amstelveen voor de kleine finale van de Red Panthers in het hockey. Op het WK hockey, dat gaan we vandaag ook uitgebreid volgen natuurlijk. En wat die muzikale Belgen betreft, dit is er alvast eentje. Arsenal en Saudade.

0: ooit eens op een Brusselse tram zit aan station Arsenal, weet dat dan daar deze band ontstaan is. En daarom heet ze ook zo Arsenal en Saudade. We zitten in de laatste rechterlijn van het WK Hockey 2026. Bij de vrouwen zijn de Red Panthers net begonnen aan de kleine finale. Ze spelen tegen Australië vandaag. Sporza-collega Jonathan Mettepenningen is er voor ons bij in Amstelveen. Goedemiddag, Jonathan.
1: Hey Floris, goedemiddag.
0: Het was donderdag bijzonder spannend, hè, jong. Die halve finale met die veelbesproken VAR-beslissing. Meteen nadien heel veel emoties bij de Panthers, met zelfs een schorsing tot gevolg. En vooral, brons is het hoogst haalbare vandaag. Hebben de Red Panthers dat kunnen afschudden, gaan ze onbevangen en gefocust het veld op vandaag.
1: Ja, het was bijzonder spannend en bijzonder frustrerend inderdaad, die wedstrijd tegen Nederland. Maar ik heb wel het gevoel dat ze het van zich af hebben kunnen schudden. En dat is ook belangrijk. Je kan nog altijd een medaille halen op dit WK. Dat is waarvoor ze kwamen. Ze wisten ergens ook wel goud. Dat is allemaal niet zo makkelijk, die finale bereiken. Zeker als je dan Nederland tegenkomt. Maar het kon wel. Ik ga meteen volgen wat hier in de wedstrijd gebeurt. Van Charlotte Anglebert kan meteen de cirkel in. Goed doorgespeeld door Camille Bellis. En meteen de eerste kans van deze wedstrijd. We willen voluit voor dat brons gaan. We willen nog eens een WK-medaille halen. Want de twee voorbije zomers waren ook heel frustrerend voor de Red Panthers. Op het Olympisch toernooi, op de Olympische Spelen in Parijs, werden ze vierde. Op het EK vorig jaar in Mönchengladbach werden ze ook vierde. Twee keer die chocolademedaille. En die wil je niet nog eens proeven. Je wil dat brons. Zij willen ook eens oogsten. En met het niveau dat ze kunnen halen en halen op dit toernooi, verdienen ze het ergens ook wel. Aanval voor de Panthers op dit moment weer met Lisa Moores, die de cirkel in kan, overgenomen door Delphine Marië. Ook zij dus in de basis vandaag omwille van die schorsing van Justine Razier. Zij geschorst omwille van haar interview. Was enorm kritisch tegenover de wedstrijdleiding, tegenover de umpires. Ze zei, zoals zoveel Panthers, dat ze bestolen waren tot daar aan toe. Dat kan nog, maar ze voegden er ook aan toe. Ik ben benieuwd hoeveel de scheidsrechter hiervoor betaald is om die beslissing te maken om dat doelpunt af te keuren. Ja, dan heb je het wel vlaggen. En ook Alix Scherniers had gevaar om geschorst te worden. Bij haar hebben ze het wel door de vingers gezien. En dan vooral omdat ze geen micro bij hadden om te horen wat zij allemaal kwam zeggen aan de scheidsrechter. Ze was witheet van woede toen ze meteen aan het laatste fluitsignaal aan allerlei uithalen begon in het gezicht van de verzamelde scheidsrechters op dat moment. Maar Garniers er dus wel bij zijn. De basis geen Razier. Zij vervangen door Delphine Marië. En ook Emily Verhees staat vandaag in de basis. Maar er wordt rap gewisseld in een hockeywedstrijd. Ze spelen vandaag wel maar met

10 in plaats van 18. 1 mindere wissel of 1 wisselmogelijkheid minder. Dus de Panthers zullen vandaag allemaal iets meer minuten moeten maken. We volgen de eerste aanval van Australië ook nog. Opletten, hier veel ervaring in de cirkel bij de Australiërs. Het is Kershaw die erin kan dribbelen, overgenomen door Kavanagh. En goed uitverdedigd door Brasseur. Bal blijft er wel nog even hangen. Tot bij Wilson. Opletten, Puvré en Belis zitten er dicht op. En dan een voet gevonden om de fout terug te winnen. Voorlopig dus nog niet gescoord, nog geen grote kansen. Wel eentje voor Charlotte Anglebert. En ze zijn erop gebrand om dat brons zeker te winnen. Voor een overwegend Nederlands publiek hier in Amstelveen. Want maar 500 tickets gingen naar de Belgische supporters. Konden maar gevonden worden voor deze wedstrijd. Maar toch gaan ze dat brons willen pakken. 0-0 dus nog altijd na 3 minuten spelen in deze wedstrijd om het brons.

Daarnet Oscar and the Wolf en S10 samen met Safe and Sound en dan AIM van Noah Lee. 20 minuten file rijden op de E313 naar Antwerpen vanaf Massenhoven aan het parkeerterrein in Ranst is de weg wel vrijgemaakt intussen. Op de E19 een kwartier van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Deurne. Ook daar is de weg weer vrij. Richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. In 1991, dat is een serieuze tijd geleden, toen werd er op een zeker moment een nummer verbannen van Hugo Matthijssen. Verbannen van Studio Brussel destijds, want het was sluikreclame. Vandaag de dag, anno 2026, kunnen we daar eens hartelijk om lachen eigenlijk. En het nummer nog eens spelen wegens redelijk geweldig. Hugo Matthijssen en Toyota Carina.

Niks mis mee toch? Toyota Carina van Hugo Matthijssen, begin jaren 90 zaten we dan. Als je al eens door het Brusselse Jubelpark wandelt, ga dan eens kijken naar het paviljoen der menselijke driften. Dat is een relief in Carrara-marmer van Jeff Flambeau. En het is ook inspiratie geweest voor Guido Belcanto, die een nieuwe plaat uitbrengt die zo heet. Het paviljoen der menselijke driften komt uit op 25 september. Dit is zijn nieuwe single. Droevig is deze wereld. Droevig.

was het teken van afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaak, rekende af

0: wereld. Droevig, moet ik zeggen, is deze wereld. Nieuwe single van een plaat die dus eind september uitkomt. Jonathan met de Penningen zit in Amstelveen op de kleine finale van het WK Hockey bij de dames. Die zijn aan het spelen tegen Australië. Is het een droeve wedstrijd, zal ik willen vragen. Het is 0-0, vandaar mijn vraag.
1: Het is inderdaad nog 0-0. Een droeve wedstrijd zou ik het niet meteen noemen. Maar de Red Panthers zijn toch redelijk stijfjes gestart aan de wedstrijd. Eerste kwart moeilijk om er tempo in te krijgen. Echte grote kansen hebben we ook niet kunnen noteren voor de Belgische vrouwen. Het is natuurlijk niet de finale die ze wilden spelen. Het zijn ook veel wedstrijden na elkaar, dus dat zijn een paar redenen daarvoor misschien. Vooral wel genoteerd is de grote kans voor Australië. Het was Steph Kershaw die plots zomaar alleen op een Odie Picard kon aflopen. Fout in de verdediging, waardoor zij een boulevard voor zich had. Wilde dan rond Picard dribbelen en gelukkig voor de Panthers kwam zij niet helemaal uit met haar stappen. En werkte ze af naast doel. In het begin van het tweede kwart zitten we ondertussen en we sluiten aan bij een aanval van de Panthers. We zitten op rechts met Louise de Waard. Speelt naar het middenveld. Alix Scherniers krijgt de fout mee. Dus op de 23-meterlijn een herneming. We moeten dus echt nog wat zoeken naar de juiste paden om in de cirkel te raken. Nu bij Ambre Ballonguin in die cirkel. Kan doordribbelen. Kan de bal nog iets verder plaatsen richting Famke van Heel. Die nog altijd zoekt naar haar eerste WK-doelpunt. Zij had gescoord tegen Nederland. Die 1-1 lag binnen. Na een goede dribbel van Lisa Moors ook was het toen Famke van Heel. Die hoog in het dak van het doel kon afwerken. Het uitschreeuwde voor het grotendeels Nederlandse publiek. Toen ook. En toen besliste de scheidsrechter dus zelf om de video te gebruiken. En nadien het doelpunt ook af te keuren. Nog een aanval bij Australië die we nog gaan meepikken. Het is Wilson op rechts en heel goed verdedigd door Emma Puvrees. Zij werd voor de wedstrijd nog in de bloemetjes gezet. Want ze speelt vandaag haar 250ste wedstrijd voor de Red Panthers. Dat telt dik aan. En echt een vatvolle ervaring. Blijft gefocust, blijft heel professioneel. En een leider by example voor deze Red Panthers. Voorlopig dus wel nog altijd 0-0. Charlotte Anglebert, haar kans is nog altijd de enige die we hebben opgeschreven in het rode team van de Red Panthers dus. En die viel heel vroeg in de wedstrijd. De Panthers moeten er nog altijd een beetje inkomen op zoek naar het brons op het WK-hockey hier in Amstelveen. 0-0 nog altijd voorlopig tussen België en Australië.

0: Vive ma liberté van Arno. En intussen leuk nieuws, denk ik, uit Amstelveen. Jonathan?
1: Jawel, 1-0 voor de Red Panthers bij de eerste strafcorner. En dat was meteen de juiste. Weer ging hij via Emma Pivré naar Charlotte Anglebert. En niet naar het station dat we zo vaak hebben gezien op de WK. Niet naar Stefanie van den Borre. Het ging naar Anglebert. Zij slaat in plaats van slepen. En ze deed het goed in de rechter benedenhoek. Geen kans voor Jocelyn Bartram. En zo dus meteen 1-0 voor Charlotte Anglebert. Zij scoort ook al een paar keer als aanvoerster van de Red Panthers op dit WK. Geeft weer het goede voorbeeld. Al zo vaak de belangrijke pion voor de Belgische vrouwen en ze geeft het goede voorbeeld. 1-0 zo op deze manier. Na 5 minuten in het tweede kwart, 10 minuten nog tot aan de rust. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd op de eerste strafcorner voor de Red Panthers. Charlotte Anglebert brengt de Belgen op voorsprong richting de bronzen medaille.
0: Ja, ze zijn daar heel goed bezig, de Belgische dames. Ze zijn er nog goed bezig. Angèle bijvoorbeeld, die heeft namelijk een nieuwe plaat op komst. 16 oktober komt die uit. Instinct. En dit is haar nieuwe single, Une seule vie.

zuiden van Frankrijk. Hier is nog dan zo'n iets licht eigenlijk. Erwtenbrekers hoorde je met het zuiden. En daarvoor die nieuwe single van Angèle. Dus dit is Simon. Die maakte vorig jaar een hele mooie plaat. Als het neerstort, zo heet hij. Klinkt heel negatief, maar wel heel mooi gedaan. Dit staat daar ook op. Loop mezelf voorbij.

0: loop mezelf voorbij van Simon. Het is finale dag bij de dames in het WK hockey. De finale straks en de kleine finale. Nu de Red Panthers zijn aan het spelen tegen Australië. Jonathan Mettepenningen is in Amstelveen aan het volgen voor ons. Het tweede kwart is net gedaan. Dat was iets pittiger dan het vorige. Dat heeft alles met dat doelpunt te maken waarschijnlijk.
1: Was inderdaad iets pittiger en ja, goed positief pittig voor de Red Panthers uiteraard. Met dat doelpunt inderdaad van Charlotte Anglebert. Op die eerste strafcorner werkte ze goed af met een goede lage slag in de rechter benedenhoek. En het tweede kwart zit er dus inderdaad ondertussen ook op. Ze hebben, ja, ze hebben het wel onder controle, dat zeker. Ze staan heel goed en gefocust en professioneel te verdedigen achterin. Er waren wel een paar mogelijkheden voor de Australiërs om de cirkel nog eens in te dribbelen. Maar dan staat Buvray en Stefanie van den Borre er altijd heel kort op om, om de aanval in de kiem te smoren. En van de Belgen op zich niet te veel meer gezien. Ik zeg het, controle, dat is waar ze op focussen nu toch nog een paar keer. Louise de Waad, Delphine Marië langs de rechterkant met een sleepactie om zo de cirkel te bereiken. Maar bij de Waad was op dat moment de voorzet niet krachtig en niet gericht genoeg. En wat we wel hebben gezien is Famke van Heel die haar beste niveau probeert aan te tikken. En daarnet ook al eens haar bekende spinmove die echt alleen zij doet uit de kast kon halen. Ze deed hem goed voorbij verdedigster Wilson, raakte net niet in de cirkel. Maar hopen op nog meer voor de Red Panthers van dat soort bewegingen. En toch nog een doelpunt, want je ziet ook hoe snel het kan keren, dat zagen we bij de Red Lions in die laatste wedstrijd tegen Spanje, waarmee ze niet naar de halve finale gingen. Een 2-0 zou een cadeau zijn voor het comfortniveau voor de Red Panthers in deze wedstrijd, om straks het brons te pakken. Maar ze zijn al op de goede weg richting de eerste medaille in bijna 50 jaar op een WK. 1-0 dus tussen België en Australië na de eerste helft.
0: Ja, de eerste helft is klaar. Nog twee kwarten te gaan. Blijf het volgen, Jonathan.

0: Een belpop classic waar de War on Drugs een puntje aan kan zeggen wat mij betreft. School is cool en close. Het is nog een kwartier file rijden naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring ook een kwartier extra naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is één rijstrook versperd door een ongeval en naar Nederland ook richting Antwerpen tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Belpop.
0: Dit is een stukje belpopgeschiedenis op muzikaal vlak van Dirk van Esbroek, ik en mijn broer en Giuseppe.

klinkt volgens mij vrolijker dan het was in de mijn. Ik en mijn broer en Giuseppe van Dirk van Esbroek, maar wel belpopgeschiedenis en Belgisch geschiedenis in één keer eigenlijk. Zometeen is er nieuws om 2 uur. Eerst nog Luna Twist met African Time.

0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
1: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol na de Russische luchtaanvallen op een voorstad van de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt op. Er zijn nu al zeker 37 doden geteld. Er vielen ook tientallen gewonden. Correspondente Joni de Rijke is vlakbij Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
13: Gisteravond rond 8:10 kwam er een drone terecht op een bedrijventerrein in Mila, ten noorden van Kiev in de regio Bucha. En op dat terrein lagen blijkbaar explosieven, waardoor er een enorme brand ontstond en meerdere ontploffingen. Wel, die ontploffingen hebben heel veel schade aangericht aan de omringende huizen. Er zijn 50 woningen vernield. De brand is nog altijd bezig. Er hangt nog altijd een grote rookpluim boven het terrein.
12: Nepal heeft zeker €4 miljard nodig om de schade van de enorme vloedgolf van woensdag te herstellen. Dat zegt de Nepalese overheid. De instorting van een deel van een gletsjer in de Himalaya met de modderstroom die daarop volgde, kostte al aan zeker 626 mensen het leven. Veel dorpen zijn onbewoonbaar, maar veel Nepalezen weigeren om het rampgebied te verlaten. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
14: Het grootste probleem is dat heel veel mensen niet weg willen. Die zitten daar in de regen en in de modder, zwaar getraumatiseerd, te wachten bij de rivier, omdat ze werkelijk denken dat hun zoon, dochter, opa, oma niet dood is. En die moeten eigenlijk weg. De mensen moeten geëvacueerd worden. Dus het probleem is niet meer zozeer van we krijgen de mensen niet weg, de mensen willen ook niet weg. En tegelijkertijd is er ook geen opvang. Mensen slapen bij dorpelingen thuis. Het beetje eten wat dat dorp nog heeft, wordt ook gedeeld met deze mensen. Omdat het voedsel dat aankomt, is ook niet genoeg.
12: Vanaf 1 september is iedereen in heel het land verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan dan 20 km per uur. Want bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 per uur. Maar volgens Verkeersinstituut FIAS zou een helm beter verplicht worden op alle steps. Dat zegt Stef Willems.
15: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
12: De Belgische hockeyvrouwen spelen op dit moment de wedstrijd om het brons op het WK. Jonathan Mettepenningen in Amstelveen. Hoe doen de Red Panthers het?
16: Ze zijn op de goede weg richting het brons. Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. En de Belgische vrouwen controleren de wedstrijd nu zonder daarom veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn dus wel op weg naar het brons. En dat zou de eerste WK-medaille zijn in bijna 50 jaar sinds 1978.
12: Dankjewel, Jonathan. Meer en meer wolken, met na de middag ook kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
17: Belpop.

Hannelore Bedert hoorde je met Janker. Er is gisteren een nieuwe plaat uitgekomen van Messidor. Hun tweede plaat, Lisière, zo heet die. Die hebben ze uitgebracht met een nieuwe single. Dit heet Ostend Station. MUZIEK.

0: Oostend Station hoorde je van Messi door. Daar zitten we vandaag niet, maar wel in Amstelveen. Enfin, Jonathan, jij zit daar. De finale, of de kleine finale moet ik zeggen, van het WK Hockey bij de Dames. Het derde kwart is intussen goed bezig, bijna gedaan zelfs, denk ik.
1: Ja, de buzzer heeft er net geklonken. Dus het is net afgelopen, dat derde kwart. Die derde keer 15 minuten. Nog altijd de Belgische voorsprong. Nog altijd 1-0 voor de Red Panthers. Maar de Australische vrouwen, die komen er echt wel aan. Zijn echt op die muur aan het bonken. En komen er af en toe ook wel eens door. Hebben daarnet ook een eerste strafcorner kunnen afdwingen. Maar die ging via Abigail Wilson te zwak tot bij de doelvrouw Elodie Picard. Op die manier dus er goed uitgehouden door Picard. Maar dat was niet de enige kans. Er zijn er wel een paar daarnet ook. Lisa Moors met een gevaarlijk moment. Je moest een hoge bal controleren in de cirkel op een meter van doel. Controleerde die niet goed, waardoor die bijna in een Australische stick viel. Kwam ook maar net goed voor de Panthers. Dus het is ja, toch met een beetje schrik in de eigen cirkel. En dat heb je natuurlijk met een kleine 1-0 voorsprong. Eén doelpunt van Australië is genoeg om dan shootouts af te dwingen. En daar zijn de Panthers historisch gezien niet al te goed mee. We willen ze gerust nog eens doen. Maar je wil het toch liever niet doen. Je wil liever gewoon winnen in de reguliere speeltijd. Dat zijn ze voorlopig nog altijd aan het doen. Ze hebben nog 15 minuten om die voorsprong te verdedigen in het vierde kwart. Om er hopelijk voor de Panthers dus wel nog eentje bij te doen. Daarnet hebben ze ook nog een tweede strafcorner gekregen. Dat wil ik ook nog vertellen. Toen ging het wel nog eens via Stefanie van den Borre. Dat was ondertussen denk ik al 8 strafcorners geleden dat we van den Borre nog eens hadden gezien. We waren bijna aan het denken dat ze daar alleen nog stond voor de schijn. Dat er misschien een blessure was aan de schouder of de elleboog, waardoor ze niet meer kon uithalen. Maar ze heeft het dus wel nog eens geprobeerd. Maar ook zij miste kracht en overtuiging in haar poging. Dus nog altijd 1-0 voor de Red Panthers. Op 15 minuten staan ze van het brons van een WK-medaille. Maar ze moeten die voorsprong wel verdedigen of toch nog gaan uitdiepen in het vierde kwart dat er zo meteen aankomt.

Tegenwoordig hoor je heel vaak Lenny Lenny op de radio. Dat is Lennart Korevits van de Compact Disc Dummies. Hier nog met zijn broer in de band. Hier nog alsof het gedaan is. Ze zijn gewoon even aan het rusten. Ze hebben even pauze genomen met de Dummies om aan hun eigen dingen te werken. Vandaar dat je dat hoort. Maar de Compact Disc Dummies komen zeker nog terug. Al was het maar om shows te spelen waar mensen altijd uitzinnig veel plezier hebben. Onder meer wanneer ze The Signal spelen. Daarvoor Papucho van Zwangere Guy. En dit komt uit 76. Toen werd de plaat Jus d'Orange gemaakt door Lieven Kopieters. Echt een cultplaat geworden door al die jaren. Dit is Lieven met Winterstil.

0: daarnet Winterstil van Leven en de radar station Fortune Fades. 20 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra tussen, of richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 1 rijstrook is daar versperd door een ongeval. En ook richting Nederland file tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De weg is daar gedeeltelijk dicht door een ongeval. Op de binnenring is er een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Belpop. Even terug naar Amstelveen, even voor de finale zou ik dan zeggen, want het laatste kwart is daar bezig, hè, Jonathan?
1: Het laatste kwart is bezig, de laatste 2 minuten van deze wedstrijd zelf. En het gaat hier enorm spannend worden in het slot. Want nog altijd die heel kleine voorsprong, nog altijd maar 1-0 voor de Red Panthers en de Australische vrouwen. Zetten alles op alles om toch die gelijkmaker te vinden. Hebben ook een doelvrouw eraf gehaald om met 11 veldspelers tegenover de 10 van de Panthers uit te komen. Grote kansen, ook al net een enorme via Kershaw op rechts. Zij kon een lage voorzet spelen naar Grace Stewart en zij miste maar net met haar stick van op een meter van doel. Anders was Picard heel waarschijnlijk geklopt. 1 minuut en 20 seconden nog. Dit is altijd aftellen in een hockeywedstrijd. En dat zal vandaag des te meer zijn als het gaat om een medaille. Daarnet ook nog een grote kans voor de Panthers op die 2-0. Dan was het Charlotte Anglebert, zij de enige doelpuntenmaakster in deze wedstrijd. Die een actie op rechts kon opzetten. Ook tot in de cirkel gedribbeld. Ook aan de tweede paal een teammate gezocht. Bijna gevonden met Emelie Verhees. Maar ook toen werd er goed verdedigd. Door de ploeg in het groen, door de Australische vrouwen. Goed overgenomen van Anglebert, goed de voet gevonden. En op die manier is die laatste minuut ingegaan met een fout voor de Belgen. Camille Billy is aan de bal. Die eerste medaille, ze waren er allemaal zo zeker van. Gisteren op het persmoment zijn ze het nog allemaal. Je ziet ons niet terug zonder een bronzen medaille rond onze nek. En ze zijn er nu heel dichtbij. 30 seconden, balbezit voor Australië op de eigen helft. Delphine Marië kan er mee gaan lopen. Had zelf eerst de fout gemaakt voor ze zelf op de grond viel. Hoge bal, maar overname door Billies. Dit is uitstekend. Balbezit houden, begint zelf aan een dribbel. Wil er nog iets van maken. Foutje gemaakt door de 21-jarige Billies zelf. Laatste kans op een aanval voor Australië. Goed tussen gezeten door Michel Struik. En dan gaan die laatste 5 seconden zo passeren. Emelie Verhees

0: Kan nog eens doorgaan op doel. Gaat ze de cirkel bereiken om de 2-0 te maken? Ze heeft het zelf niet meer nodig. Het zit erop. De buzzer is gegaan. En daar is de eerste WK-medaille. In bijna 50 jaar voor de Red Panthers. Het is een bronzen exemplaar. Het was niet die gedroomde finale. Maar die kleine finale voor deze jonge ploeg. Eigenlijk net zo goed. Knuffels overal. Stiks op de grond. Teleurstelling uiteraard bij Australië, maar de Belgen hadden controle over deze wedstrijd. Hebben het goed aangepakt. Met veel focus hebben die commotie, die controverse uit de halve finale niet aan hun hart laten komen. En deden het vandaag dus met een speelster minder. Want Justine Razier, niet in wedstrijdkleding, doet ondertussen mee in de knuffels. En de Red Panthers gaan nu kunnen gaan vieren. Hebben het brons, hebben een WK-medaille, hebben al medailles kunnen halen op de EK's. In de voorbije jaren hadden zilver in 2023 in Mönchengladbach. Brons in Amstelveen, op het EK toen ook. Maar kijk, nu is er nog eens een WK-medaille. Heel erg lang geleden, maar staat op naam van de Red Panthers. Straks nog de finale tussen Nederland en Argentinië. Maar het brons is beslist, dat is de Red Panthers.
1: Dankjewel, Jonathan.

Elk genre heeft hij bespeeld. Tenzij metal, misschien dat zou ik mij eens moeten inlezen. Maar Calypso in elk geval wel. En dat heet hij goed ook. Remo van het Groene Woud en Calypso ce soir. Dit is Suki Love. And Shame You Never Worry.

0: het laatst.
1: Pascal De Wezen heeft door de jaren heel wat bands en alter ego's gehad. Broken Glass Heroes bijvoorbeeld, Chitlin Folks, Metal Molly, om er maar een paar te zeggen. Maar ook Suki Love. En dit was Suki Love met een van hun knapste songs, vind ik. Shame You Never Worry. Dit is Utopia van Siska.

Utopia van Siska Siska, dat is het alter ego van Siska Danes. En dat is een bekende naam in de belpop. Niet alleen haar voornaam, maar vooral haar achternaam. Dat is ook de achternaam van Dirk Danes, de man achter Derek and the Dirt bijvoorbeeld. En net zoals Dr. Lief, Dochter Lief, is die ook nog altijd met muziek bezig. Hij brengt begin oktober een nieuwe plaat uit. Hunker gaat die heten. En op Hunker werkt hij onder meer samen met een van zijn eigen grote voorbeelden. Namelijk Jan de Wilde. Zijn plaat Vogelenzang 5 was een van zijn eerste LP's thuis. En nu zingt Jan de Wilde op een nieuw nummer van Derek uit die nieuwe plaat die eraan komt. Dit heet Alles wat een mens gelukkig maakt.

0: je wil.
1: Alles wat een mens gelukkig maakt.
0: Ja, je krijgt alles wat je wil. Alles wat je wil.
1: Alles wat een mens gelukkig maakt.

Ocean van Ozark Henry en daarvoor Derek en Jan de Wilde. Alles wat een mens gelukkig maakt. Naar Brussel, 10 minuten erbij op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienhem. Op de buitenring rond Brussel meer dan een uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Rechts is versperd door een ongeval. Op de binnenring daardoor 20 minuten kijkfile vanaf Dilbeek. Het is 20 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten naar Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de A12 naar Brussel is door een ongeval in Willebroek de linkerrijstrook versperd.

0: heerlijk, toch? Die engelachtige dansbaarheid van Isolde Lazoen op deze nieuwe single Echo en Toi en Few Bits. Daarvoor een Bubble Trouble. De zomer is voorbij wat Belpop betreft. Volgende week is er geen Belpop, dan is er de Lage Landenlijst. En heel de week daarnaartoe ook Leven de Lage Landen. En dus de zomer mag wat ons betreft opgeborgen worden. Niet zonder nog eerst Wiltura te laten horen. Want als er één liedje is over zoiets, dan is het dit wel.
1: Als de zomer weer voorbij.

0: Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Mooi gezongen, dank je Wil. Zometeen is er Classics met Ronald.
2: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
3: loop ik rustig door de parklaan
2: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
4: Vanavond moet ik dansen.
2: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max en luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
5: Leven we binnenkort in een narco-staat?
6: Nederland en België zijn productiehubs.
5: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
7: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
5: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
2: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.

0: in Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh, my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten waar we ondertussen afscheid van moesten nemen was tekenaar en tattooartiest Peter Quirijnen. Dat in memoriam gesprek hoor je morgen in Touché.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
8: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
7: In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Gebouwen werden beschadigd en ook duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. 43 mensen raakten er gewond, sommige van hen moesten naar het ziekenhuis. Na de dodelijke luchtaanval op een opslagplaats van explosieven nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev beveelt president Zelensky een onderzoek. Bij de Russische aanval vielen al zeker 37 doden en werden 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen 27 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren leden van een christelijke kerkgemeenschap die op weg waren naar een conferentie. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste daarbij frontaal op de minibus. Zimbabwe is een van de meest verkeersonveilige landen ter wereld. Meer en meer wolken met kans op wat regen. Het blijft zacht tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen nog kans op wat neerslag, maar het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Badkamerrenovatie.
10: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
9: Radio 1.
11: Classics.
9: Met Ronald Verhagen.
11: En met Prince, The Birds en Fat Gadget. En de start van een nieuwe reeks. Na Beats of Love uit The New Wave en Sweet Soul Music uit de 60s... gaan we een heel najaar luisteren naar parels uit de 90s indie scene. Onder de naam Gold Sounds. Straks rond 16:30 een eerste indie parel. Goedemiddag.

France Gall met een nummer van Serge Gainsbourg. Poupée de Cire, Poupée de Son. Straks passeert Serge nog eens als schrijver in Classics. Dan van een song gezongen door Jane Birkin. Dat is tussen 5 en 6. Nu Prince.

Perfecte zaterdagnamiddagmuziek, zeker als de zon erdoor komt tussen de vele wolken vandaag. Am I Wrong van Etienne de Crécy, een van de figuren van de French Touch, zo rond het jaar 2000, samen met onder meer Daft Punk, Cassius en Stardust. Dansbaar en met heel veel flair. Op de buitenring rond Brussel is er meer dan 1 uur file tussen Vilvoorde en Jette. De rechterrijstrook is versperd door een ongeval. Op de binnenring 20 minuten kijkfile vanaf Dilbeek. Het is bijna 20 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de B403 in Merelbeke is door een ongeval de link. Linkerrijstrook versperd voor het verkeer dat van de E40 komt en de R4 de ring rond Gent op wil.

Begin juli stond ze op Gent Jazz, deze Suzanne Vega. Dat was op 4 juli. En een week later was ze jarig. Ze is 67 geworden. Dit was van bijna 40 jaar geleden, 1987. Nu nog enkele stappen verder terug naar midden jaren 60 voor The Byrds. Mijn favoriete song van The Byrds. I'll feel a whole lot better.

0: Zelfde jingle jangle sound als bij The Birds. Dit waren de Lemonheads. If I could talk, I'd tell you.
1: Radio 1. Classics.
0: Dit is een mooi nummer, gezongen door Angela McCluskey. Dat is een Schotse met een schorre stem. Ze doet wat denken aan die van Macy Gray. Allebei uit dezelfde periode, begin jaren 2000. It's Been Done, Angela McCluskey. Yeah.

Angela McCloskey, It's Been Done. Het is gedaan. Dat geldt helaas ook voor Dolly Parton. Zij stierf deze week op dinsdag. Ze is 80 geworden. Straks in Classics een ode aan Dolly. Dat is tussen 4 en 5. Maar niet alleen Dolly Parton stierf afgelopen dinsdag. Dinsdag ook Tim Curry. En ook hij was 80. Tim Curry was vooral beroemd in Groot-Brittannië als musicalacteur en ook acteur in films en tv-series. Je kan hem misschien kennen van de Rocky Horror Show, It van Stephen King en Hunt for the Red October, gisteren nog op tv. Maar hij maakte ook muziek, zoals dit, een reggae-song uit de jaren 80. Working on my 10, dat is Tim Curry. MUZIEK

Tim Curry was niet de man van de vele hits. Dit nummer doet bij veel mensen wel een belletje rinkelen, denk ik. En verder is er ook nog I Do The Rock. Dat was zijn enige hitlijstnotering eind jaren 70. En toen zijn platenfirma 10 jaar later, eind jaren 80, een compilatiealbum wilde uitbrengen, stelden ze als titel voor Tim Curry Greatest Hits. Ja, maar zei Tim, ik heb maar 1 hit. Het werd dan uiteindelijk The Best of Tim Curry. Hij overleed afgelopen dinsdag en werd 80.

Girlfriend in a Coma, The Smiths. Daarvoor They Might Be Giants met Birdhouse in Your Soul. Nu de Beatles met een nummer dat John Lennon omschreef als Paul's Granny Music Shit. Oma muziek of niet, Paul was niet te stoppen. Hij wilde hier zelfs een single van maken, maar dat ging te ver voor de andere Beatles. Obladi, oblada.

0: The Magnificent Seven van The Clash natuurlijk. Zometeen een prachtig meeslepend nummer van Nick Cave. Op de buitenring rond Brussel is er meer dan 3 kwartier file tussen Grimbergen en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de binnenring 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Zelk. Naar Antwerpen ook 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio 1 Classics.

Gisteravond is de Europese zomertour van Nick Cave en de Bad Seeds geëindigd op het festival Rock en Seine in Saint-Cloud in Frankrijk, is dat ten westen van Parijs. Ze speelden ook in ons land op het Live is Live festival in Antwerpen. Dat was eind juni. Nick Cave liet ondertussen weten dat de band aan het rommelen is in de studio met het vage idee voor een opvolger van het album Wild God. Dat is een album van 2 jaar geleden. Nu James Blake in Classics, Are You Even Real?

0: Een muzikaal jungleboek. Fat Gadget en Back to Nature. We gaan even de insecten van ons lichaam kloppen en zien je graag na het nieuws van 4. Met Mike Oldfield en Maggie Reilly in Classics.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
2: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
4: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
5: Vanavond op VRT 1.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
5: Op VRT 1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de true crime-reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
15: J'aime le drame, j'aime le go.
14: Ben Vols, Bill Callahan.
16: Remember the good things.
14: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
17: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter.
19: Go Yellow!
20: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
21: Dus ook voor klanten?
20: Yep. Go for info naar telenet.be.
22: IKEA-tip van de week.
23: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
22: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
24: IKEA.
22: Voorwaarden op IKEA.be.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles.

0: uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swiped, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Noord-Italiaanse regio Veneto is de noodtoestand uitgeroepen na noodweer van afgelopen nacht. Tijdens hevige onweersbuien vielen er hagelstenen uit de lucht die zo groot waren als sinaasappels. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere huizen en gebouwen en zeker 10.000 auto's werden beschadigd. Duizenden bomen zijn ontworteld, vooral de stad Cremona is getroffen. Helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabrië en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië hebben ze dan weer te kampen met extreem hoge temperaturen. Op Sardinië is 46 graden gemeten, op Sicilië 45 graden. En op het vasteland in het zuiden werd het ook op verschillende plaatsen warmer dan 40 graden. Ook het zeewater rond Sicilië is op dit moment erg warm, rond 29 graden. In Nepal lijkt het kunstmatige meer dat dreigde om een nieuwe vloedgolf te creëren langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws voor de reddingswerkers in het getroffen gebied, want die hadden hun werkzaamheden moeten stopzetten. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom van woensdag. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken en een nieuwe vloedgolf zou veroorzaken. Maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist, daarbij ook enkele honderden toeristen. De Red Panthers hebben brons behaald op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek klopten de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
5: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. Ja, voilà.
4: Meestal zwaar bewolkt met kans op een bui en tot 23 graden. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Ook morgen mogelijk nog wat regen of buien en het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Classics.
2: Met Ronald Verhagen.

Goedemiddag, het is de classics van de Schotse zangeressen. Het voorbije uur was er al Angela McCluskey. En dit was Maggie Reilly bij Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Dolly Parton was een Amerikaanse zangeres, door en door. Straks maken we een buiging en spelen we songs van en over haar. Dit is Buffalo Tom nu, Soda Jerk. MUZIEK

0: Dit nummer heette oorspronkelijk Cindy Lou. Buddy Holly had het geschreven over zijn nichtje, maar de drummer van zijn band was verliefd op Peggy Sue en vroeg Buddy om de naam van de song te veranderen. En dat deed Buddy. En het hielp, want ze werden een koppel en een jaar later zijn ze getrouwd. Op de buitenring rond Brussel, een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring ook een kwartier richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Radio 1. Classics.
0: Dolly Parton. Afgelopen dinsdag kregen we het droevige nieuws dat ze er niet meer is. Dat heeft heel veel mensen geraakt. Mijn, en ik denk ook uw tijdlijn, liepen vol met reacties en verhalen. Vooral uit de VS natuurlijk, waar ze een cultuuricoon is. Ze kwam uit Locust Ridge, Dolly Parton, in de staat Tennessee. Groeide op in een huis dat niet veel meer was dan een hut. Het verhaal is bekend. Vooral ook omdat ze het zelf graag vertelde of zong. Zoals in dit nummer van begin jaren 70. My Tennessee Mountain Home. Sitting on

Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. Op de album Hoes staat een echte foto van Dolly's ouderlijke huis in Locust Ridge, Tennessee. Een blokhut van 2 kamers waar ze opgroeide met haar 11 broers en zussen. Haar ouders verkochten de hut in de jaren 70, maar Dolly kocht het huis terug in de jaren 80 en liet het samen met haar broer Bobby restaureren. Grappig detail, ze stak er miljoenen dollars in om het precies zo te laten uitzien alsof het maar $50 had gekost. Net als bij haar uiterlijk eigenlijk. Lee Hazelwood had oog voor de vormen van Dolly Parton. Nee, niet van haar boezem, maar van haar gitaar. Dolly Parton's Guitar.

Lee Hazelwood met een knipoog naar de vormen van Dolly Parton in Dolly Parton's Guitar. Wat mij vooral opviel in de vele filmpjes die ik deze week zag langskomen, is hoe Dolly erin slaagt de gitaar te spelen met haar eindeloos lange acrylnagels. Op zich is dat al straf. Dolly Parton was iemand die graag bewonderde. Enkele artiesten zoals Michael Bublé of Eminem deelden deze week brieven van haar waarin ze haar bewondering uitdrukte of vroeg om een samenwerking. En samenwerken met anderen deed ze graag. Met Emmylou Harris en Linda Ronstadt, met Kenny Rogers, Paul McCartney, Beyoncé, Miss Piggy en vele anderen. Ook met Norah Jones. Dit zijn ze met Creepin' In.

Norah Jones samen met Dolly Parton op de achtergrond. Creepin' In, een song van begin jaren 2000. Een song uit het tweede album van Norah Jones. In aanloop naar dat album had ze vaak geluisterd naar het album The Grass Is Blue van Dolly Parton. Een bluegrass album. En die sfeer was in haar eigen muziek gekropen. En dus vond ze het maar logisch om te vragen of Dolly wilde meezingen op het album. En dat wilde ze dus voor Creepin' In. Dolly Parton stierf deze week op dinsdag. Ze is 80 geworden.

0: Deze week twee keer in het openluchttheater in Deurne. Wilco, Either Way. Daarvoor de Rolling Stones en Angie.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Na The Beats of Love uit de New Wave en Sweet Soul Music uit de 60s, vorig seizoen in Classics, zetten we dit najaar een nieuwe reeks in gang. Gold Sounds uit de 90s indie rock. Elke week hoor je een parel uit het genre. De indie rock uit de jaren 90 vloeit voort uit de college rock van de jaren 80 in de VS. Wat ruwere, meer ongepolijste muziek naast de gladde mainstream. Het was muziek die populair was bij studenten met bands als The Replacements en Husker Du. Begin jaren 90 brak die college rock ook door in de mainstream, dankzij onder meer Nirvana. En zo werd indie rock een genre dat tegelijk ongepolijst was, maar ook succesvol. We starten de reeks met een song die zijn naam geeft aan de reeks. Cold Sounds dus, van Pavement, werd door het gezaghebbende Pitchfork verkozen tot beste nummer van de jaren 90. Een mooi voorbeeld van prachtige nonchalance. Go back.

0: The Kinks, Victoria, daarvoor Pavement met Gold Sounds. Volgende week meer indie rock uit de jaren 90 in Gold Sounds, onze nieuwe reeks. Zelf een suggestie? Stuur ze door via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1 Classics.
0: Nu Aretha Franklin.

Baby, I Love You van Aretha Franklin met haar twee zussen als achtergrondzangeressen, Irma en Carolyn. En Sissy Houston, de moeder van Whitney, zit er ook nog bij. Goed, vrouw Volk. Hier ook Nene Cherry. Call

way. Jolly Coppers on Parade. Randy Newman als een jongetje dat naar een parade van politieagenten kijkt en denkt, ik wil ook politie worden. Daarvoor Lana Del Rey, Let Me Love You Like a Woman. Zometeen gaan we naar Broadway. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ook 10 minuten naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout.

The Drifters on Broadway. En wat Broadway is in New York, is de West End in Londen. De plek waar de theaters zijn en de meisjes, in het geval van Pet Shop Boys. West End Girls. Sometimes.

0: West End Girls van Pet Shop Boys. Na het nieuws van 5, The Trucks.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
6: Hallo, Melisilot.
7: Hallo.
6: Hallo, met Cherish.
5: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
7: Oh, wow.
6: That's really kind of you.
5: Het theaterfestival.
6: Wow, dat is supergoed nieuws.
5: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
6: Wanneer is dat?
5: Van 2 tot 12 september in Brussel.
7: Dat is Brussel, hè, dit jaar.
5: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
8: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
9: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
5: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
10: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Ah, het is weer zover.
15: Alex?
14: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
14: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht alsjeblieft.
14: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees de

0: In Noord-Italië is de noodtoestand uitgeroepen na zwaar stormweer. In het zuiden van Italië is het extreem heet. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische aanval op een munitiedepot. En de Belgische hockeyvrouwen veroveren brons op het WK na een spannende wedstrijd tegen Australië. Italië is in de ban van extreem weer. In het zuiden schijnt de zon volop en lopen de temperaturen op tot 45 graden en meer. Maar Wim Schepens, in het noorden heeft een zware storm heel wat ravage aangericht.
1: Ja, de storm stak gisteravond op en raasde een stuk van de nacht door. Op filmpjes die mensen hebben gepost op sociale media zie je hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht vallen. Er is dan ook heel wat schade aan gebouwen en wagens. Volgens Italiaanse media zijn zeker 10.000 auto's beschadigd. Vooral de stad Cremona in de Po-vlakte kreeg het zwaar te verduren. Daar trok zelfs een tornado over de stad. 45 gewonden vielen er, van wie sommigen nog in het ziekenhuis liggen. Er zijn ook tientallen gezinnen dakloos. De burgemeester van Cremona spreekt over een ongeziene ramp en zegt dat de schade moeilijk te becijferen valt. Onder de getroffen gebouwen is ook de historische kathedraal uit de 12e eeuw. De gouverneur van de regio Veneto heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.
0: Dankjewel, Wim. In Mila bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Er zijn al 37 lichamen geborgen, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Dat zegt correspondente Joni de Rijke, die in Mila is.
2: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
0: Het tijdelijke kunstmatige meer in Nepal dat ontstaan was na de enorme modderstroom van woensdag lijkt langzaam leeg te lopen. Dat is goed nieuws omdat gevreesd werd voor een nieuwe vloedgolf. Het meer was ontstaan door een opeenhoping van brokstukken na de modderstroom. Gevreesd werd dat de natuurlijke dam rond het meer zou doorbreken, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Maar het gevaar is wel nog altijd niet helemaal geweken. Na de ramp van woensdag zijn al 676 lichamen geborgen, maar er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten, onder wie ook enkele honderden toeristen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat 100 jaar en om dat te vieren kan je er de historische treinen bezoeken. Amaury de Mulder ging mee op treinreis door 100 jaar NMBS-geschiedenis.
3: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
4: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
5: Dank u wel.
3: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
6: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
3: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
7: Een bijzondere ervaring, want een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
3: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Tot 1982 reizen Leopold III en Boudewijn I er nog mee rond.
8: Die treinstellen die hierboven staan, dat is wel leuk om te zien.
3: Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
0: De Red Panthers bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopten ze Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag van de wedstrijd om de derde plaats.
9: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvré en Stephanie van den Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap.

0: Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
1: Hockeyspeelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
2: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben, dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
1: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het er 2-1 voor La Louvière. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met extreem weer in Italië. In het noorden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een hevige storm. Ook de materiële schade is er enorm. De noodtoestand is er afgekondigd. In het zuiden en op Sicilië en Sardinië kampen ze dan weer met extreem hoge temperaturen tot 46 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Classics.
4: Met Ronald Verhagen.

hoeft niet.

The Throgs, Wild Thing. Goedenavond. We zijn vandaag gestart met een nieuwe reeks Gold Sounds. Parels uit de indie rock van de jaren 90. Er zat er eentje in het voorbije uur. En straks nog een nieuwigheid voor dit seizoen. We gaan classics telkens afsluiten met een live song. Onder het motto All You Need Is Live. Dat is dus voor straks de laatste wagon van dit uur. Maar nu eerst de trein op snelheid brengen. AC/DC, Rock'n'Roll Train.

0: AC/DC, Rock'n'Roll Train, zometeen Gorilla's. Alles is rustig op de weg. Enkel op de ring rond Brussel en de Antwerpse ring zijn er wat lichte vertragingen.
1: Radio 1. Classics.

0: Clint Eastwood van Gorillaz. Een dramatische ontwikkeling in de Vuelta in Spanje. Een valpartij. Dag Karel Bertele, je komt langs in de studio, ja. Dan is het serieus.
1: Het is serieus, want de leider is gevallen. Tadej Pogacar is uit de Ronde van Spanje moeten stappen, letterlijk.
0: Een ronde die hij eigenlijk al gewonnen had.
1: Gewoon aan het domineren was, uiteraard 3,5 minuut voorsprong op de tweede. Achtste rit vandaag, in de regio Valencia, Costa Brava, lange rechte wegen richting de kust. Dus niets aan de hand, mooi weer, 30 graden. Eén renner alleen op kop, die is net ingelopen, dus maakte zich klaar voor de enige beklimming van de dag. En,
0: dus geen afdaling of zo?
1: Nee, niks. Afdaling, gewoon lange rechte wegen. En vanuit de lucht te zien, heb je de indruk dat Tadej Pogacar een seconde of twee niet geconcentreerd is. Plots een beetje uitweidt naar rechts en daar een andere renner raakt en dan neerploft, werkelijk neerploft. Zijn val niet heeft kunnen breken. Hij zat dizzy op de grond en meteen iedereen erbij uiteraard. En dan zag je na een paar minuten dat hij een gescheurd shirt had, links bovenaan. Dus de linkerschouder is geraakt, het linker oogkas is ook geraakt. Het bloedde zelfs een beetje. En hij is nog recht gestaan en geprobeerd om op de fiets te gaan zitten. En toen zag je, dan schudde je van nee, dit gaat niet. Helm afgedaan, en dan weet je, als een renner zijn helm afdoet, is het opgave. Hij is wel zelf nog recht kunnen staan, een verband rond die schouder en in de ziekenwagen gestapt. Het was een beetje een kopie van wat er gebeurde met Vingegaard in de Tour.
0: Ja, ja.
1: Maar dus opgave van Tadej Pogacar. En, deze week nog een aantal mensen die zeiden van hij valt toch zo weinig. Hè? En dat is ook waar, want het is een enkele jaren geleden is in Luik-Bastenaken-Luik, polsbreuk, maar voor het overige...
0: Af en toe is uit de bocht in de Stade Bianchi.
1: En eergisteren ook nog in een bochtje.
0: Ook, ja.
1: Maar ik kwam niet een val. Hè. Maar nu, dit is, dus nu dit wel. Is een serieuze domper natuurlijk. In de eerste plaats voor hem.
0: Maar en voor de spanning van de koers natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel de leider en de man die er bovenuit
0: staat. Het is opnieuw koers.
1: Is weg. Het zal weer koers zijn.
0: Voor de eerste plaats.
1: Ja, okay. Zeker weten.
0: Dankjewel, Karel.
1: Alsjeblieft. Radio 1.

0: Wat Bob Dylan deed voor bokser Rubin Hurricane Carter, doet UB40 voor Gary Tyler. Een song maken over een zwarte Amerikaan die ten onrechte werd veroordeeld door een blanke jury. In het geval van Tyler voor moord op een 13-jarige jongen. Die hij dus niet had gepleegd. UB40 en Tyler, daarvoor zat A Tribe Called Quest, I Left My Wallet in El Segundo. En daarmee is het bijna half zes.
1: Radio 1 Classics.

tijd staat stil. Ik voel een soort van gewichtloosheid ook. Prachtig melancholisch nummer van Pinback, Loro. Even zweven. Daarvoor zat Air met Cherry Blossom Girl. Dit is ook een mooie melancholie-song. L'aquabonist Jane Birkin.

0: Begin jaren 90 deed Eric Clapton een MTV Unplugged sessie. En bracht die ook uit als album. Maar hij had er weinig vertrouwen in. Hij wedde met een bandlid voor $100 dat het album zou floppen. Nee dus. Eric Clapton Unplugged werd het best verkopende live album aller tijden. Zo'n 26 miljoen exemplaren van verkocht. Op de E40 vertragen richting binnenland tussen Sint-Denijs-Westrum en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1 Classic.

0: Promised You a Miracle, Simple Minds.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: We zeiden deze week vaarwel tegen een van de allergrootste countrysterren, Dolly Parton. Gelukkig leeft Emmylou Harris nog. Sterker, zij speelt volgende week 2 keer in ons land. In Antwerpen en in Brussel. Met haar European Farewell Tour. Jawel, een afscheid. Emmylou is ook al 78 ondertussen. We eindigen Classics vanaf nu telkens met een live song. En dat is er vandaag dus een van Emmylou Harris. Een song uit haar album Spy Boy van eind jaren 90. Love Hurts. Origineel gezongen met Gram Parsons, maar die was dan al lang dood. Dus is het met Buddy Miller. Dit was Classics. Nog een heel fijne avond hier bij Radio 1.
3: I'm gonna go way back to a beginning of sorts for me, what I like to think of as the beginning.

0: Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, oh, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
5: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
10: Zelfs in die
11: monsterfile van 340 kilometer.
10: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
14: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
15: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
0: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wereldkampioen Tadej Pogacar is zwaar gevallen in de Vuelta en moet opgeven. In Oekraïne wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na een zware raketaanval op een munitiedepot vlakbij een woonwijk. En de Belgische hockey...

0: streep, reed hij aan de linkerkant van de weg en plots week hij van zijn lijn af. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte toen op de grond. Op een lange rechte weg, zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt, er was ook bloed. De eerste hulp kwam heel snel ter plaatse en even leek hij weer op de fiets te gaan kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond die schouder wikkelden, stapte hij zelf op en in de ziekenauto. De ronde die Tadej Pogacar nog nooit had gewonnen, zal hij ook dit jaar dus niet winnen. En het is nu wachten op een diagnose en of de wereldkampioen dit jaar nog zal koersen. De ritzege werd in de sprint, die ook nog eens ontregeld werd door een val, gewonnen door de Fransman Brian Coquart voor Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De nieuwe leider is nu een Spanjaard van Movistar, Enric Mas.
1: Dankjewel, Karel. In Mila, bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev, wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de Russische raketaanval op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Tientallen mensen kwamen om het leven. Zeker 50 huizen zijn vernield. Correspondente Johnny de Rijke is ter plaatse.
2: Het dodenaantal staat nu nog steeds op 37. En er zijn meer dan 44 gewonden, onder wie een aantal kinderen. Ze zijn nog altijd aan het zoeken hier met grondrobots op het terrein zelf vanwege de explosies. En in de omliggende huizen zijn ze met mensen aan het zoeken. En het hoofd van de reddingswerkers vertelde net dat, dat door de enorme explosies en de brand die uitbrak, zijn sommige mensen die naar hun schuilkelders vluchten levend verbrand. Dus het is echt wel een hele serieuze en trieste zaak.
1: De Oekraïense president Zelensky wil dat onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het station van Schaarbeek in Brussel staan dit weekend 11 historische locomotieven en treinrijtuigen op de sporen. De NMBS bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit met verschillende activiteiten. Amaury de Mulder ging kijken naar de tentoonstelling in Schaarbeek.
3: Bijna 300 meter aan treingeschiedenis staat hier op spoor 3.
4: Voilà, mevrouw, hier is een foldertje met een overzicht van het historisch materieel dat vandaag in Schaarbeek tentoongesteld staat.
5: Dank u wel.
3: Van de dubbeldekkers van vandaag terug naar de groene rijtuigen uit 1933. Met nog een derde klasse, jawel, met houten banken. En ook een eerste klasse met afgesloten coupés en chique fauteuils.
6: De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
3: Naast de nieuwe elektrische modellen staan hier ook nog oude diesellocomotieven. Inspirerend vinden deze machinisten in spe.
7: Bijzondere ervaring.
8: Dat je echt zo in de treinen kan.
7: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. Ook een pedaal van ander.
3: En ook de koninklijke rijtuigen met art deco interieur mogen niet ontbreken. Je kan de treinen nog bezoeken in Luik-Kiemij in september en in Antwerpen Centraal in oktober.
9: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
1: Onze nationale hockeyvrouwen bekronen hun WK met een bronzen medaille. Op het wereldkampioenschap in Amstelveen klopte de Red Panthers Australië met 1-0. Jonathan Mettepenningen met een verslag.
10: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan één strafcorner genoeg om de Panthers richting het brons te sturen. Australië kwam wel nog in het slot, maar de defensie mag de medaille vooral op haar naam schrijven, want Emma Puvree en Stefanie van der Boren blonken uit op dit wereldkampioenschap. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK en de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
1: Argentinië heeft zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de hockeyvrouwen. De Argentijnen klopten Nederland na shootouts. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Ook toen was het Argentinië dat de Nederlanders klopte in de finale. En in het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog altijd op hun eerste overwinning van het seizoen. Vanavond en volgende nacht worden de buien steviger met kans op onweer en rukwinden. Het kwik schommelt rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat meer neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met opschudding in de Vuelta. Rode trui Tadej Pogacar is zwaar gevallen. Mogelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken.

0: vertrokken. De Ronde van Spanje is voorbij voor de wereldkampioen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Gert Geens.
4: Een heel goede avond, maar niet voor Tadej Pogacar. Wat een onverwachte wending heeft de Vuelta zowat een uur geleden plots gekregen. De rode trui uit de Ronde van Spanje, daar moeten we het zeker nog over hebben. Verder wachten er ook 3 voetbalwedstrijden uit de eerste klasse op ons. En we geven hier straks, laten we zeggen tussen dit en een uur zo ongeveer, ook duotickets weg voor de Memorial van Damme van volgende week.
5: Zo.

0: Zomernachten van Pieter Embrechts. Wat onmogelijk leek, is gebeurd. Dat hij Pogacar is gevallen, heeft moeten opgeven en ziet zijn wens om na de Tour en de Giro ook de Vuelta als grote ronde te winnen voorlopig niet vervuld. Karel Bertelen, goedenavond.
1: Hallo.
0: Je hebt daarnet bij Ronald en ook in het nieuws al voor een stuk al dat verhaal van de val gedaan. Daar nog één ding uitpikkend. Het rare was, hij leek niet meteen gehinderd te worden door iets of iemand. Hè?
1: Nee, want hij was eigenlijk omringd door zijn ploegmaats ook aan de linkerkant van de weg. Een lange rechte weg, want ze rijden nu in de streek van Valencia, Costa Brava. Dus het was een rit richting de kust. Op Spaans gebied gezegd een vlakke rit. Er was wel nog een klimmetje op een kilometer of 24 van de streep, maar niet onoverkomelijk. En er was niets aan de hand. Er was ook maar één renner die vertrokken was voor een ontsnapping vandaag. Dus echt waar, geen vuiltje aan de lucht. Letterlijk ook, want het was mooi weer, 30 graden, alles in orde. En plots lag hij op de grond. En toen we de beelden nog eens konden herbekijken vanuit de lucht, zag je van, hij wijkt even van zijn lijn af. Het leek alsof hij ja, ofwel een steentje wilde vermijden, of eventjes niet goed zijn stuur vast had. En plots lag hij op de grond, tikte een renner van Visma Leasebike aan, die rechts naast hem reed. Ja. En dan had je het gevoel ooit dat hij Pogacar is gevallen, maar hij bleef onmiddellijk zitten ook. Hij was duidelijk een beetje dizzy ook. En dat zag je dan toen de camera aan de andere kant kon kijken. Die oogkas links met bloed, de schouder, het gescheurde shirt uiteraard ook. Dus het is een plofval geweest waarbij hij nooit zijn val heeft kunnen breken. En vandaar denk ik ook de grote schade.
0: Ja, het is nog altijd wachten natuurlijk op een medisch bulletin van UAE. Dat gaat nog niet voor meteen zijn, denk ik. Maar je kan dan uiteraard bij een wielrenner onmiddellijk denken aan sleutelbeenbreuk. Jij sprak over de oogkas ook wel.
1: Ja, ook geraakt. En je zag ook dat hij zijn arm in de eerste paar minuten vasthield. Dat was duidelijk in pijn ook. En toch, renners die vallen, die willen opnieuw opstaan. En dat heeft hij ook gedaan. En een beetje tegen beter weten in toch nog naar die fiets gegrepen en hij is er niet aan begonnen om een poging te ondernemen om op die fiets te gaan zitten. En hij schudde meteen van nee, is opnieuw gaan zitten. Leek inderdaad een enkel een beetje het noorden kwijt en een beetje van de wereld, dacht ik. En toen zijn de dokters begonnen met een verband rond die schouder te leggen. Je zag onmiddellijk dan, daar is een probleem rond die schouder. Het sleutelbeen zou kunnen natuurlijk. Die oogkas meteen ook geprobeerd om het bloed een beetje te stelpen. En dan is hij rechtgestaan en is zelf in de ziekenauto gaan plaatsnemen. Zoals in de Tour Jonas Vingegaard ook deed. Die stond ook recht en in pijn dan zelf nog de trappen op om in die ziekenauto te gaan.
0: Maar dan moet ik zeggen, in vergelijking met Vingegaard, voor wie de beelden nog niet gezien heeft, leek Pogacar erop. Op het eerste zicht en puur op basis van de beelden nog net iets zwaarder gevallen, erger aan toe.
1: Ja, absoluut.
0: En het was ook iemand tot nu waarvan wij het gevoel hadden, die blijft altijd rechtop. Ja. Een paar jaar geleden was er wel die val in Luik-Bastenaken-Luik, wat toen zijn Tour ook heeft gehypothekeerd met de pols.
1: Absoluut, dat was een strafuïde beentje. Ja, voorts in de Strade Bianchi is hij in de struiken terechtgekomen. Ja, maar hij springt wel weer op de fiets en hij wint die koers ook nog. En voor het overige is het inderdaad, Pogacar leek altijd te ontsnappen aan elke valpartij, domineerde. Stond nu ook weer 3,5 minuut voor. Onvoorstelbaar dat hij dat in acht ritten, in de eerste week eigenlijk van deze Vuelta, ook weer naar zijn hand aan het zetten. En zoals je aangaf, deze ronde had hij nog niet gewonnen in zijn carrière. Dus de trilogie komt er dit jaar niet aan.
0: Ik wil toch wel eens vooruitkijken, want dat moeten we ook doen. De wegrit op het WK wielrennen wordt gereden op 27 september. Ik heb het hier al gezegd, we hebben dat medisch bulletin nog niet, maar dat is minder dan een maand.
1: Dat is minder dan een maand, ja, dat is juist. En in Canada, hè, dus er komt een vliegreis bij. Jetlag, er komen straks in september een aantal Canadese eendagskoersen van de World Tour ook nog aan, waar hij allicht ging aan deelnemen ook. Iedereen reist op tijd af, maar dat is dus over dik 2 weken hè, dat moet gebeuren. Ik weet niet, en zoals je aangaf ook, hij leek serieus geraakt, dus ik denk niet. Als ik nu spreek en ik zie wat ik zie, met die reis er ook bij, ja, dat gaat geen WK zijn voor Tadej Pogacar, denk ik. Hè. En de week daarna is het in Slovenië EK, in zijn eigen land.
0: Ja, ja, juist.
1: Dat wordt ook iets allicht niet voor hem. En dan de Ronde van Lombardije, de week daarna. Dus dat zijn de grote doelen nog van Pogacar na deze Vuelta. Ja, dat lijkt mij nu op dit moment toch bijna, als het niet is, helemaal onmogelijk.
0: Want de vraag is, als het een misschien wordt, gaat hij ook nog zin hebben in een eventuele race tegen de klok. Ja, je zit dus met dat EK wel in eigen land.
1: Ja, maar toch, Gert, je mag dat proberen, maar we hebben gezien, hij was in pijn ook, bijna een beetje bewustzijn misschien een paar seconden kwijt. En toch ook Een renner wil fietsen en hij doet dan ook zelf zijn helm af. En dan weet je, ja, dit is opgave, dit is de overgave ook. En ja, hoe erg is Tadej Pogacar geraakt? Ik hoop dat we dat vandaag nog weten. En dan zullen we zien, hè, maar zelfs al is het maar een gebroken sleutelbeen, moet je toch nog toch 2 weken en zo, denk ik. En dan een vliegreis en zo. Mag hij zelfs vliegen? Dat zal dan ook de vraag zijn. Dus nee, nu zeg ik geen WK allicht voor Tadej Pogacar.
0: En dat is altijd jammer als hij er niet bij zou kunnen zijn. We gaan de komende dagen wijzer worden. En wie gaat er nu de Vuelta winnen, Karel?
1: Ja, dat is juist, want dat moeten we toch ter volledigheid toch wel even meegeven. De nieuwe stand is nu Enric Mas, dus de Spanjaard van Movistar op 1. Die heeft nu 1 minuut en 11 seconden voorsprong op Felix Gal en 1 minuut 33 seconden op Primoz Roglic. Dat zijn de eerste 3 nu in de stand die heel kort bij elkaar staan dus. Daarachter komen nog in de top 10 mannen die op 2 en 3 minuten staan. Dus die Vuelta is compleet gekeerd natuurlijk. Krijgt een heel andere insteek. En vanaf morgen komen de bergen er weer aan. Dus we gaan morgen ook weer weten wie misschien na 1 week de hand kan uitsteken naar de eindzegen. Het zal in ieder geval niet Tadej Pogacar zijn. Mats is misschien een van die 3 mannen. Daarachter nog Sepp Kuss, Oscar Only, Richard Carapaz,

0: Matthias Kilimoze misschien een beetje minder. Maar toch, dit zijn denk ik de namen waar het mee moeten gaan doen in de komende twee weken. In de
1: er zijn teams die hun tactiek waarschijnlijk helemaal gaan moeten herdenken.
0: En daar nog over gesproken, een heel merkwaardig beeld. Want alle ploegmaats waren natuurlijk hadden gewacht op Tadej Pogacar. En die zijn en groupe, zijn die verder gereden. Die laatste 30 kilometer zijn samen ook over de streep gekomen. En hebben een hele grote achterstand opgelopen. Samengebleven, UAE, dit keer verslagen, letterlijk en figuurlijk.
1: En ter afronding, en helemaal uiteraard in de schaduw van de val van Pogacar, maar nog een keer, zeker? Brian Cocari.
0: Ja, inderdaad, de man die toch wel de snelste was. In een sprint die ook nog eens werd ontsierd door een valpartij. Er zijn heel veel valpartijen geweest vandaag. Ik zou bijna durven linken aan het feit van ja, lange rechte wegen in de zon en een overgangsetappe straks weer klimmen morgen. Dus dat er misschien inderdaad dat concentratieverlies is. En in die sprint ook, dus nog ontregeld door een val. Gelukkig niet voor Wout van Aert. Die kwam net van kop af om de lead-out te doen voor Matthew Brennan. En daarachter, achter Wout van Aert, vallen ze met z'n allen. Wout dus in het groen. En dat gaat nu zeker steviger rond zijn lenden hangen. Omdat Tadej Pogacar, die tweede stond in die stand, er ook niet meer bij is natuurlijk. En Cocar klopt dus op de streep. Mats Pedersen, die deze keer wel mee deed en goed gepositioneerd zat. En Jordi Meus, na een eerdere tweede plaats, nu dus derde.
1: Er komen straks nog wel wat reacties aan uit de Vuelta. Dankjewel, Karel. Sportza.

0: het altijd, of nog altijd uitstekend in onze Vox-lijst. Dat hebt u vanochtend kunnen ontdekken. Lost Boys van Phoebe Bridgers. Ik heb het al gezegd, we verwelkomen vanavond 3 wedstrijden uit de Jupiler Pro League. En Oud-Heverlee Leuven Standaar en Cercle Brugge Lommel worden gelijktijdig gespeeld. Dat zal om 9:15 zijn. De Luikse en Limburgse fans die de verplaatsing maken zullen nu misschien nog onderweg zijn. Maar de eerste match, die is al begonnen. En dat is KV Kortrijk-Charleroi, oftewel 0-9 tegen 9-9. Simon Bosuit.
1: Ja, helemaal juist, Gert. We zijn 4 minuten, 5 minuten bijna aan het spelen. Hier in het Gouden Sporenstadion nog 0-0 voorlopig. Twee ploegen die er met een open vizier zijn aan begonnen met Charleroi. Daarnet een eerste kans voor Patrick Pfluke. Maar zijn trap werd gepakt door Ilic. En Kortrijk dat begon met onmiddellijk een aanval, onmiddellijk een lange bal in de 16. Maar daar kwam niet veel uit. En dan was het onmiddellijk ook weer aan de andere kant bij Charleroi dat het vlot ging richting het doel. Maar dus, je zei het al, Gert, Kortrijk tenminste nog steeds op zoek naar zijn eerste punten. En vooral ook eerste doelpunten, want nog niet kunnen scoren. En wel, weliswaar door de uitgestelde wedstrijd tegen Anderlecht. Nog maar 2 keer gespeeld, wel 2 keer verloren. Dus 2 keer 3-0, 1 keer 3-0, 1 keer 0-3. En het seizoen is nog lang, maar bij Kortrijk willen ze toch zeker niet in dat sukkelstraatje belanden. Charleroi, dat was ook al gezegd, 9-9 bovenaan het klassement. Winst tegen Leuven, Lommel en Mechelen. En 1 tegendoelpunt slechts. En 6 gemaakte goals. Dat is een mooi rapport voor de Carolo's. Daar zijn ze aan de rechterkant met Pfluke. Goeie bal in de 16. Scheidler die gaat even duwen. Ja, dat is inderdaad goed gezien door Wesley de Kremer. Foutje gefloten. En Kortrijk, dat dus een extra week had om te rusten. Daar zal het dus niet aan liggen aan het fysieke spel. En 1 wissel heeft Michiel Jonkgeren doorgevoerd. Geen bij Kortrijk dan Anderson in de ploeg. Dat is niet helemaal duidelijk waarom. Want dat kregen we niet te horen van Michiel de Jonkgeren voor de wedstrijd. Dat zei hij niet. Wel met Satou, die mag starten voor het eerst sinds zijn overstap. Sinds zijn terugkeer naar Kortrijk. Even kijken of Kortrijk hier iets mee kan. Massoui, even terug naar de jager, de kapitein bij de West-Vlamingen. En dan ook even Charleroi misschien, waar we toch ook een opvallende wijziging zien. Geen kapitein Oussou. Die is er niet bij. Die zou al dan niet een lichte blessure hebben aan de adductoren. Dat zei Mario Konen, de coach van Charleroi. Maar ja, er zou ook wel interesse zijn in hem voor een transfer. Wie weet, dat zou ook wel een aderlating zijn bij Charleroi. Want Oussou die scoorde vorige week bijvoorbeeld nog tegen Mechelen. In die partij die Charleroi won met 2-0. Hij is zeer goed op die corners met zijn hoofd. Hij vervangen door So, die opnieuw een plekje in de basis krijgt. Na zijn eerste wedstrijd in de competitie op de openingsspeeldag. Toen waren er nog enkele geschorst bij Charleroi. Maar dus geen Oussou en dus ook geen Guyagon meer. Trouwens, die is vertrokken naar wat was het Al-Tawoun in de zandbak in Saoedi-Arabië. En dat heeft ook lang geduurd voordat rond was. Maar dat is nu officieel. Hij, de vorige kapitein natuurlijk bij Charleroi. Daar is Charleroi. Even kijken misschien met Kevin van de Kerkhof. Hij kan altijd wel wat. De rechter wingback van Charleroi. Rechtsachter rechter wingback. Een beetje combinatie soms. Want Pfluke die komt dan naar binnen. Hij scoorde al 2 keer van de Kerkhof. Bal naar de linkerkant nu. Voorzet is lang onderweg. En die valt bijna binnen. Is het een hoekschop? Toch nog even volgen. Want daar is Charleroi wel altijd goed op. Bijna 8 minuten aan het voetballen. Ilic die moest die bal van onder zijn lat halen. Een bal die viel. Het was een Zita met voorzet met zijn linker. En Ilic die duwt hij nog net weg. En dus wel de druk. Charleroi op zoek naar de goal. De indraaiende bal wordt het weer. Met de linker Patrick Pfluke. Aan de rechterkant. Met de hoekschop dus voor Charleroi. Daar komt die bal. Staan ze daar met z'n velen. Die draait weer richting het doel. En dan nog een trap van een Zita. Die hoog overgaat. Maar de hoekschop die was interessant. Die was gevaarlijk. Maar geen goal. Wel een doeltrap voor Ilic. En dus nog steeds na bijna 9 minuten voetballen. 0-0 tussen Kortrijk en Charleroi.

0: Bij Mendes is er sprake van plezier, elders net iets minder. Straks gaan we nog naar de Vuelta voor reacties na de opgave van Tadej Pogacar na een val. Maar eerst nog hockey. Want het WK dat we 2 weken intensief gevolgd hebben, loopt op zijn laatste benen. Met vanmiddag de finale bij de vrouwen. En het is gebeurd, hè? Jonathan Mettepenningen in Amstelveen. Goedenavond. Niet Nederland, maar wel Argentinië is wereldkampioen geworden.
1: Zo is het, Gert. Goedenavond. Pijnlijke avond in dat Wageningenstadion in Amstelveen. Nederland wilde voor de jubileumeditie gaan voor de 10e wereldtitel in zijn geschiedenis en zijn 4e op rij. Maar dat was dus buiten die sterke en gepassioneerde Argentijnse vrouwen gerekend. Het was een leuke, nerveuze finale waar Nederland lang op voorsprong stond na een onvermijdelijk strafcorner-doelpunt van Jibby Jansen. Maar nooit echt overtuigde de Nederlandse vrouwen in deze finale, net zoals het niet deden tegen de Belgen. En Argentinië maakte dan gelijk 5 minuten voor het einde. Na constante druk ging het dan toch goed op de zoveelste corner via een verlenging van topspeelster Granato. En dan krijg je strafcorners waar Nederland meteen zijn eerste 2 pogingen niet kon afwerken. Argentinië wel zuiver was en zo zijn eerste wereldtitel sinds 2010 pakt. Kijk, de Panthers hebben zich verweerd tegen Argentinië in de tweede groepsfase. Die match bleef op 0-0, waardoor de Belgische vrouwen tegen Oranje uitkwamen in de halve finale. Maar dat gebeurt dan toch tegen de uiteindelijke wereldkampioen. Een klein doekje voor het bloeden, naast de bronzen medaille natuurlijk.
0: Ja, de Belgen die hebben inderdaad brons gepakt. Gewonnen van Australië, 1-0. Wat onthoud je van die wedstrijd om het brons?
1: Dat het absoluut verdiend is. De Panthers waren zo gefocust aan deze kleine finale begonnen. De knop hebben ze heel goed kunnen omdraaien na die controverse in de halve finale natuurlijk. Het was niet met het overwicht dat we van de Panthers gewonnen zijn geworden op dit WK, maar wel met quasi totale controle. De organisatie van de Belgische vrouwen, de structuur en balverlies is echt de reden waarom ze brons pakken op dit toernooi. Emma Puvree, misschien als speelster van het toernooi, maar Van den Boer, Brasseur, Moors, Belis, Struik en Van der Meijeren waren allemaal top. En dan heb je met Anglebert genoeg om het verschil te maken vandaag van op de corner in de vorige wedstrijden in het veldspel. En ik zei Puvree, misschien als speelster van het toernooi, maar Anglebert heeft de prijs gekregen als de allerbeste van het toernooi. Geen Nederlandse, geen Argentijnse. Wel opvallend dat het dan Anglebert wordt die maar brons pakt, maar een toptoernooi heeft gespeeld. En ook wel opvallend, ik had het er daarnet nog even over met de commentator van NOS, Philippe Koken. En hij zei ook, ik heb in mijn 20-jarige carrière nooit meegemaakt dat een ploeg de Nederlandse vrouwen vuur aan de schenen kon leggen tot die halve finale van donderdag tegen de Panthers. Een mooi compliment dus en echt helemaal terecht.

0: En voor de Panthers is de blik nu al helemaal op de toekomst gericht.
1: Zeker wel. En een mooie individuele bekroning inderdaad ook nog. Zoals je zei, voor Charlotte Anclebert, die verkozen is dus tot beste speelster van het toernooi. Jonathan, dank je wel. Goeie terugrit. En tot morgen hier in Sportza op zondagmiddag.
0: Tot morgen.

0: diet a lot for a stay with Tadej.
1: And it was the shoulder, not the elbow, mainly the shoulder.
0: And after is the up the days is the blown a lot and it's complicated situation with the maybe take different points, but it's more the problem of shoulder.
1: And he's on his way to the hospital now. They're not going to take scans here at the finish.
0: In that moment, he's go to the doctor to the hospital for understand more or less what is the value and take the decision of the this is medical side.
1: This is also bad news for the World Championships, you think?
0: Absolutely. It's the program is go to the this Vuelta a España or championships, European, Lombardy, but now it's important the person.
2: Ja, de persoon Tadej Pogacar is nu het allerbelangrijkste dus over het WK. En wat daarna komt, gaan we nog niet al te veel uitspraken doen, zei Martin Fernandez. Het blijft wel verschrikkelijk nieuws. Dit is koers, maar wel de donkere kant ervan. En wat we ook allemaal hebben kunnen zien op de beelden bevestigde. Hij ook, Pogacar heeft veel pijn aan de schouder. Doorrijden, hij wou het in eerste instantie nog, maar het lukte uiteindelijk niet meer. Zijn teammaats hebben solidair op hem gewacht, maar ja, dat bleek jammer genoeg niet meer nodig. Pogacar werd afgevoerd met de ambulance naar een ziekenhuis waar hij op dit moment ongetwijfeld al aangekomen is. Dan gaan wij weer naar het voetbal. Is het nog altijd 0-0 in Kortrijk? Schalder was Simon Bosuit.
3: Ja, nog steeds 0-0, 20 minuten aan het voetballen en Kortrijk dat het nu een klein beetje weer overneemt. Daarnet was er wel een fase in het voordeel dan van Charleroi in de 16. Een voorzet die werd afgeblokt met de hand van een van de verdedigers van Kortrijk. Oeh, dat was gevaarlijk. Even met het hoofd, Massam Basso. En toen was het Boris Lambert die daar heel hoog kwam met zijn voet, bijna in het gezicht van So. Maar geen fout volgens de scheidsrechter De Kremer. Maar om verder te gaan met mijn verhaal, die strafschopfase. Voorzet, toch wel wat van het lichaam, maar redelijk snel beslist door de VAR dan dat het geen hands was. Goed, als het zo snel beslist is, dan zal het wel duidelijk geweest zijn. En daarvoor was er ook nog een fase voor KV Kortrijk, een voorzet van Ambrose, die achter Koyalipu kwam. Maar was wel goed, daar is Ambrose weer van op die linkerkant voorbij van de Kerkhof door de beentjes. Maar hij keert net nog terug. En dan is dat een overtreding op Romsaas. En dus weer een vrije trap voor Charleroi aan hun eigen 16. En dus weer wat rust in de tent. Met een tegenstander, dus Kortrijk, dat onderaan het klassement hangt. 0 punten. Dus die match minder. En die match van vorig weekend tegen Anderlecht. Die gaat komende donderdag door. En dan daarna uiteraard de Vlasico. Volgend weekend op zondag om 4:00 is het de wedstrijd van... Ja, de eerste helft van het seizoen toch wel voor de supporters en voor KV Kortrijk. Daar kijken ze al heel lang naar uit en dat is ook zo bij Zotewaregem. Waar het net iets beter gaat. Daar staan ze bovenaan in het klassement en Kortrijk aan de andere kant onderaan. Daar is Charleroi met Romsaas en een foutje op Bernier. Die was naar binnen gekomen en die kreeg daar een ticket nummer 17. De kapitein dus vandaag, Antoine Bernier. Hij kreeg een tik van die andere kapitein, Brecht de Jager. Ja, die ging daar redelijk stevig in. Van op die 6e positie. Dat is net voor de verdediging, Brecht de Jager, dit seizoen. 22 minuten aan het voetballen. Weer een leuke positie. Dat wordt weer Patrick Fluke, de man van de vrije trappen en de stilstaande fases. Hij misschien toch wel het inzicht om die bal daar goed te deponeren. Khalifi die staat er ook bij, maar dat zal het niet gaan worden. Hij zal die bal niet gaan trappen. En Fluke die heeft al 1 assist dit seizoen. Wil er graag nog eentje bij duwen. Of gaat hij rechtstreeks proberen? Daarnet stifte hij die bal richting de linkerkant. Het is een beetje vanuit dezelfde positie. Een muurtje. Dus zijn aanloop. Hij gaat het rechtstreeks proberen. Daar komt die bal. Die is niet slecht. Een metertje naast toch wel. Maar hij kan dat, zo'n bal die valt, een vallend blad. Maar het gaat er niet in de bal, of hij gaat er niet in. Toch een goede meter naast het doel van Marko Ilić. En dus na 23 minuten voetbal nog steeds 0-0 tussen KV Kortrijk en Charleroi.

0: Na 6 zou het een logische stap zijn om naar Frankrijk en de Ligue 1 te gaan. Maar dat gaan we toch niet doen, Karel Bertelen. We trekken richting Engeland.
1: Goed geprobeerd.
0: Hè? Ja, ja. Mats Sels die heeft zijn toekomst bij de Rode Duivels in vraag gesteld. Hè. Hebben we allemaal kunnen lezen. Maar vanmiddag wachtte hem in de Premier League wel een stevige verplaatsing met zijn club Nottingham Forest.
1: Klopt, ja. Op bezoek bij Liverpool. En daar gaan ze ook in Brugge natuurlijk met aandacht naar gekeken hebben, denk ik. Maar op Anfield Road was het Forest dat op voorsprong kwam. En Mats Sels lag aan de basis van die goal. Met een lange uitrap, je zou kunnen zeggen een assist, pre-assist, die uiteindelijk bij Ndoye belandde en die trapte overhoeks mooi binnen. Even later al was er de gelijkmaker van Weerts, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. En op slag van rust voorkwam Alisson Becker de 0-2 met een hele knappe save. Op het uur dan toch de gelijkmaker. Zelfs kon net niet bij een goede voorzet van Gakpo. En zo had Isaac maar in doel te tikken. 1-1. Die wel maar 10 minuten op het bord stond. Want strafschop daarna voor Forrest na fout van Becker in de 16. En Morgan Gibbs-White, die miste niet. 1-2. De 3 punten dus voor Forrest, denk je dan? Nee, want de Spaanse nieuwkomer bij Liverpool, Victor Muñez, die zorgde voor de 2-2 eindstand. Maar Nottingham neemt dus wel een punt mee naar huis. Voor Liverpool het tweede gelijkspel, 2 keer 2-2.
0: En dat gelijkspel van vorige week van Liverpool, dat was tegen Newcastle. En Newcastle is op dit moment niet waar aan de slag bij Tottenham.
1: Dat is juist. We zien dat hier op een van die schermen bij ons in de studio. Ik geef het meteen mee. Het staat er nog 0-0. En de matchen om 4 uur, die waren op papier minder affiches. Het werd ook geen spektakel. Bournemouth, Everton 1-1. En Hull City klopte Coventry met het kleinste verschil 0-1. Dan ga ik even overwippen naar de hoogste klasse in Schotland. Want Wouter Franken en Hearts, die pakten daar een tweede overwinning op rij. 2-1 tegen St. Johnston. Hearts is voorlopig tweede na 4 speeldagen met 6 punten. En dan naar de tweede klasse in Engeland. We blijven in het Verenigd Koninkrijk. Maar Philippe Clement en Norwich, die hebben daar kunnen winnen. Overtuigend zelfs in een Belgisch duel tegen Burnley van Nicky Hayen in de Engelse tweede klasse. De Championship. Het werd 4-1 voor Norwich. De eerste punten voor hen. Burnley heeft nu 1-9.
0: Ja, daar heeft Nicky Hayen nog werk voor de boeg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Anderlecht en Dilbeek. 1 rijstrook is er dicht door een ongeval.

0: Keen en Crystal Ball. Ook al is KV Kortrijk Charleroi al aan de gang en kan onze kristallenbol ons voorlopig niks verklappen over wat dat straks daar gaat worden. Het is er nu nog 0-0. Maar er was natuurlijk al een wedstrijd vanmiddag om 4 uur. La Louvière, KV Mechelen. Twee clubs die hun start toch wel gemist hadden. Maar KV Mechelen deed dat laatste niet in de wedstrijd zelf. Mechelen was meteen op de afspraak in de match met een goal van Van Brederode na 6 minuten. Nummer 3 al van het seizoen voor hem. Maar toch trok Mechelen nog met zorgen naar binnen bij de rust, want File en Mustafa hadden de situatie helemaal in het voordeel van La Louvière gedraaid toen. 2-1. Een voorsprong die La Louvière echt niet zo lang kon behouden, want Mechelen antwoordde meteen bij het begin van de tweede helft 2-2 via Ayodele. Nadien duwde Mechelen nog door voor de 2-3, maar geleidelijk aan werd het toch weer wat evenwichtiger en het is bij 2-2 gebleven, een gelijkspel. Wat denkt Fred van der Biest, de trainer van KV Mechelen, er allemaal van? We horen het in dit interview van Jeroen Roppe voor De Zoon.
1: Fred van der Biest, hoe jammer is het na die tweede helft dat je die wedstrijd niet winnend kan afsluiten?
2: Ja, als je het iets te makkelijk weggeeft in de eerste helft. Hè. Je begint al niet goed aan de wedstrijd. Binnen de minuut komen ze, doen Nacho al een top 7 in de rug van de verdediging. Stonden we niet klaar. Maar dan pak je de wedstrijd mondjesmaat in handen. Ben je de betere ploeg. De balcirculatie kost iets sneller. Was al veel beter dan de vorige wedstrijden. Kost wel iets sneller, meer vanuit de posities. Bewegingen waren goed voor de bal. Namen Kiki en had een goede connectie met Malcolm. Van Brederode kon zwerven over het veld. Praat was aanwezig in de ruimtes. Het was enkel zaak, ja, de boel gesloten houden in de counter. En dat hebben we niet goed gedaan in de eerste helft. We hadden 2-3 keer iets te makkelijk gepakt. 2 keer balverlies, 2 keer doelpunt. Dan komen we nog 1 keer goed weg ook. En dan moet je gaan ingrijpen, hè. Moet je iets gaan doen. Je voelt dat je dat mannetje mee hebt op middenveld, moet je iets meer voetballend vermogen nog. Hebben we gedaan en dan moet je die wedstrijd eigenlijk, de tweede helft moet je winnen. Zo simpel is het.
1: In welke mate heb je in de tweede helft het KV Mechelen gezien dat je wil zien?
2: Ja, ik zeg met de jongens die er nu bijgekomen zijn, oké,

0: Verdedigend moeten we nog een paar accenten gaan bijschaven, gaan bijwerken. Iedereen weet dat we graag 1-op-1, dat we in die offensieve marking moeten aanwezig zijn. Dat was de eerste helft, tweede helft was al veel beter. Hadden we ook de controle over de bal. We getuigen ook het balbezit. We hebben genoeg gecreëerd. 3-4 goede mogelijkheden. Komt snel terug op 2-2. Dat was ideaal. Mooi doelpunt. Dan is het zaak van die kansen dat je krijgt af te maken. En dat is het minpunt tweede helft dat je niet gedaan hebt.
1: Volgen twee thuiswedstrijden nu. Hoe vervelend is het dat je nog niet die eerste zege op zak hebt?
0: Dat gaan we proberen volgende week thuis te pakken. Zo simpel is het. We hebben nu 2 punten. 2 uit 12. Misschien als je de wedstrijden ziet, kost je misschien een punt of 2 meer. Vooral vandaag. Die andere wedstrijden was je niet competitief genoeg tot op zekere hoogte. Vandaag was je de betere ploeg en competitief tot gedurende 70 minuten van de 90. En het is spijtig dat je op 2 omschakelmomenten dat je het weggeeft.
2: Ja, jammer, zegt Fred van der Bies. 2-2 dus voor KV Mechelen bij La Louvière. En dat andere KV, KV Kortrijk, ja, is ook wel op zoek echt naar punten in deze openingsfase van de competitie, Simon Bosuyt.
3: Ja, en op deze manier gaat dat niet lukken, want het staat 0-1 voor Charleroi. Een goede actie was het van Van de Kerkhoven in combinatie met Bernier. Die werd met een driehoekje diep gestuurd op die rechterkant. Alleen in de 16 voor zijn eerste paal. En Scheidler, dat is een echte spits natuurlijk. Die komt ingelopen en duwt die bal voor zijn verdediger en voorbij Ilić. En dus 0-1. En dat is niet onverdiend. Al kwam Kortrijk af en toe eens opzetten met Campbell bijvoorbeeld. Die op die rechterkant goed kon doorgaan. Naar binnen kwam, maar zijn laatste paas is vandaag niet goed. En het frustreert hem ook, dat zie je. Hij ging op zijn knieën zitten, sloeg zichzelf voor het hoofd. Ja, oké, jong, ik ga er dan langs. Ik heb dan die ruimte. Hij kon eigenlijk trappen, dat kan niet. Maar deed het niet, gaf dan toch de paas naar Ambrose. Maar die was dan weer veel te hard. En dus weg kans voor Kortrijk eventueel. En dan was het Charleroi aan die overkant, aan de rechterkant. En dus afgemaakt, goed gedaan van Charleroi. Zijn eerste dit seizoen. En daar is Charleroi opnieuw met weer Van de Kerkhof op die rechterkant. Naar Pflücke misschien, daar komt die bal niet. Hij wacht even, maar Kortrijk toch even te neergeslagen. Ja, toch even moeilijk om die bal opnieuw in balbezit te krijgen. Of toch in hun bezit te krijgen tenminste. Naar voren naar Koyalipu. En dan Lambert, maar direct balverlies. Nee, bij Kortrijk stond het wel redelijk goed aan het begin. Maar nu hebben de mannen van Michiel Jonkheren toch weer moeilijk. En Jonkheren die even ook eens gaan zitten in zijn dugout. Toch gaan kijken hoe ze dat gaan oplossen. Want dit zou betekenen 0-9. Nu wel goed onderschept. Campbell nu naar die linkerkant met Ambrose. Dan is er ruimte. Moet het snel gaan. Van de Kerkhof die gaat er achteraan. Maar Ambrose is eerst met de voorzet. Koyalipu die kan daar niet bij. Bernier die krijgt die bal al dan niet tegen de arm of het handje. Maar dat is niet het geval van Kortrijk nu. Probeert het wel met de jager. Maar nee, hij raakt er niet doorheen en dus is dat een fout volgens Wesley de trainer. In het voordeel van Charleroi, 36 minuten aan het voetballen. 0-1 voor Charleroi tegen Kortrijk.

0: Eefje de Visser en dan weer de Vuelta in de etappe waarin Tadej Pogacar moest opgeven, won de Fransman Coquard de spurt. Een spurt die ook al ontsierd werd door een valpartij. En deze Mats Pedersen werd tweede. Enfin, dat interview met Pedersen, dat gaan we na 7 uur laten horen. Want wat is er net gebeurd in Kortrijk? Charleroi, Simon.
1: Ja, snelle omschakeling bij de thuisploeg en 1-1. Shandrick Campbell heeft zijn eerste gemaakt voor KV Kortrijk. Zeer goed werk van kapitein Brechtenjager, die op deze manier zijn ploeg toch wel bij de hand neemt. Even duwen, even trekken, die bal meegeven op de linkerkant met Ambrose. En hij met de voorzet naar de tweede paal waar Campbell goed komt inlopen en die bal binnenduwt. Het is wel nog even checken of het geen buitenspel is. Maar het was zeer goed van Brechtenjager. Ja, echt super. Dat is echt wat een kapitein moet doen. En Campbell draait die bal goed. En dan is het gewoon een doeltrap volgens mij. Of een hervatten van de wedstrijd. Zo moeten we het noemen. Maar we gaan toch even kijken. Ja, Wesley de Kramer. De Kramer inderdaad, de scheidsrechter. Die het toch niet helemaal zeker is. Dat gaan we dan misschien niet horen voor het nieuws begint. Maar goed, we kunnen voorlopig stellen 41 minuten aan het voetballen. En het staat op dit moment 1-1 tussen Kortrijk en Charleroi.
2: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele.
7: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linker oogkas waren duidelijk geraakt, er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen, maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten en toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf

0: van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van één Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
1: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
0: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
4: Sportza.
3: Met Gert Geens.
5: Goedenavond ook. Wij hadden het hier al over de opgave van Tadej Pogacar. Van zodra we daar meer nieuws over hebben, dan hoort je het. En net voor het nieuws van 7 uur met Peggy zaten we nog met de vraag of het doelpunt van KV Kortrijk tegen Charleroi nu toegekend zou worden of niet. Maar het antwoord is dus ja, vermoed ik, Simon Bosuyt.
6: Ja, klopt. Het heeft lang geduurd. Het was ook nipt. We zitten ondertussen wel aan de overkant. Even volgens Charleroi dat de richting toe gaat, maar balverlies. Maar dus de goal goedgekeurd en dat gaat ontploffen op de social media van KV Kortrijk. Want het is Shandre Campbell die dus de eerste goal van Kortrijk in hun terugkeer naar 1A heeft gescoord. En natuurlijk een heel grote fanbase. Campbell, dat zagen we al toen hij werd aangekondigd. En zeker nu hij scoort, zal dat nog iets groter worden. Ik denk dat Wesley de Kremer aan het kijken is naar de klok om er een einde aan te maken aan een vermakelijke eerste helft waar Charleroi net voorbij het half uur op voorsprong kwam met 0-1 van de Kerkhof. Mooi op rechts door voorzet en dan aan de eerste paal Schuidler die binnenktikte. En dan daarnet natuurlijk goed werk van de Jager die de bal onderschepte, doorging en Bros diep stak op links. En hij, goede voorzet die rond de verdediging draaide. En dan was er Shandre Campbell die aan de tweede paal kwam inlopen om die bal binnen te duwen. En dus ondertussen zijn we aan de rust aangekomen. Mooie eerste helft. En hopelijk iets meer van dat in de tweede. 1-1 tussen KV Kortrijk en Charleroi.

0: het begin van deze Sportza heb ik het al even gehad over tickets voor de Memorial van Damme. En jullie hebben gelijk, ik heb ze nog altijd niet weggegeven. Maar het is bijna zover, jullie geduld zal niet zo lang meer op de proef gesteld worden. Eerst toch nog wel even de Vuelta met Pedersen. Die is vandaag tweede geworden in de spurt na Cocquart. Maar ja, ook Pedersen voelt mee met Tadej Pogacar uiteraard. Trouwens, Karel, wat is Pedersen overkomen? Zelf ook bij het begin van het seizoen?
1: Absoluut, heel vroeg in het seizoen, als ik me niet vergis. Eerste ritronde van Valencia. Een val en hij brak zijn sleutelbeen, maar ook zijn pols. Hij is heel snel weer op de rollen beginnen rijden. Dat waren machtige beelden om te zien hoe hij volledig als een mummie bijna op zijn rollen zat. Is dan inderdaad afgezakt naar Milaan-San Remo, daar vierde geworden. De Ronde van Vlaanderen ook gereden. Dus laat ons zeggen, in anderhalve maand wel weer opgelapt. Maar ja, anderhalve maand van nu, dat is voorbij het WK. Hè.
0: We gaan in elk geval eens luisteren naar dat interview van Bart Aert met Peters.
2: Hi Matt, a few words in English. So close, second place. Can you tell us the sprint from your point of view, Matt?
3: In the end, a perfect sprint, almost. I just got beaten by a better guy today. And yeah, it is what it is. You know, if it was a bit of a trouble sprint, we could talk about, you know, some mistakes or whatever we could have done different. But today, I was just beaten by a faster guy.
2: It was chaotic also with the crash. What did you notice of the crash in the final straight?
3: Nothing. I'm pretty focused on the finish line and not what's happening behind.
2: Yeah, okay. And yeah, Tadej Pogacar has to abandon. A few words on that, Mats. It's a pity and a big loss for the La Vuelta.
3: Yeah, of course it is. It's always sad when big contenders, they have to leave the race due to sickness or crashes. So I feel sorry for him. I hope he will recover fast and be ready for Worlds and Europeans. And yeah, he will come back and win the race.
2: Okay, thanks a lot.

0: Naar me zegt, is het nu het moment om onze duotickets voor de Memorial van Damme weg te geven. De 50ste Memorial, een feesteditie waarvoor je de opvallende spotjes ongetwijfeld ook al op televisie gezien hebt.
1: Dat is helemaal waar, Gert, want Ivo van Damme overleed in 1976, de 29 december, in een auto-ongeval. Dus volgende week, de Memorial van Damme op 4 en 5 december. Wij hebben nu tickets voor vrijdag 4 december. Dus,
0: september, hè?
1: September.
0: September, ja, ja. Je had iets
1: december was van Van Damme het ongeval. Sorry, 4 september, volgende week vrijdag, hebben wij tickets. 5 duo-tickets. Je krijgt die niet zomaar, natuurlijk. U kent ons, je moet er iets voor doen. Het juiste antwoord sturen in de app van Radio 1 op deze vraag. Wie horen we hier? Maar je krijgt er nog een tip bij. Hij is nog toernooidirecteur van de Memorial geweest.
2: Nu begint het allemaal door te dringen, hè, natuurlijk. In het begin is dat zo surreal eigenlijk op de piste. En dan een keer dat je dan op dat podium staat, dan begint dat toch allemaal wel door te dringen. En dan nu, het is een lastige lange reisdag, maar toch altijd als gedacht van, we hebben toch een zilveren medaille op het wereldkampioenschap. Het is zelfs fantastisch.
1: Dit was een quote van een man die na de terugkeer van de 4x400 meter van het WK, of op terugweg was, van de 4x400 meter van het WK indoor in 2010. En toen wonnen ze zilver.
0: Doenbaar, denk ik.
1: Ja, doenbaar.
0: Richting de app van Radio 1 allemaal. Op de binnenring rond Brussel ruim 20 minuten file rijden tussen Anderlecht en Dilbeek.

0: Dead or Alive en John Cale, los van de val van Tadej Pogacar, was er ook nog wel een landgenoot relatief dichtbij een ritzege in de Ronde van Spanje. Want een nieuwe ereplaats voor Limburger Jordi Meus. Hij was al eens tweede, nu de derde stek. En daar heeft hij even om gevloekt, denk ik.
1: Jordi Meus, je was terecht of begrijpelijk heel ontgoocheld na de aankomst. Even met de fiets gegooid, om het zo te zeggen. Vertel eens jouw verhaal van de sprint.
2: Ja, het was redelijk hectisch om in positie te komen. Zeker richting die laatste bocht. Met die twee rotondes nog. Toen zat ik eigenlijk perfect op het wiel van Pedersen. Die ging aan. En ik had het gevoel dat er echt nog power op zat. Ik ging aan en ik kwam niet heel snel, maar ik had het gevoel dat ik hem ging pakken. Alleen toen viel ik net een klein beetje stil. Verloor ik een klein beetje momentum door een putdeksel. En toen kwam Kokar nog redelijk snel voorbij uit de slipstream.
1: Dat is brute pech dan met zo'n putdeksel dat je sprint verpest.
2: Ja. Klinkt misschien een beetje stom. Als ik zo'n interview op tv zie, dan denk ik altijd dat flauwekul is. Dus ik wil het niet echt als een uitvlucht gebruiken. Pedersen viel natuurlijk ook niet stil. Maar ik had wel even het gevoel dat ik hem ging pakken. En dan is dat wel balen als dat niet gebeurt.
1: Er komen nog kansen, Jordi. Niet veel, maar er komen er nog.
2: Ja, dat klopt. En het gevoel is goed. Ik ben blij dat ik niet bij die valpartij lag. Ik hoop dat iedereen dat erbij lag oké is. Dus op naar de volgende.
1: Oké, dankjewel.
0: Jordi Meus had het over een putdeksel. Uh-huh. Inderdaad, tijdens de spurt was er ook een val. Maar misschien nog eens terug naar die val van Pogacar.
3: Ja, want daar hoor je nu meer en meer renners die hun reactie geven op die val. En mannen die in de buurt reden, zoals Wout van Aert bijvoorbeeld ook. En die zei ook, hij had de indruk dat Pogacar misschien wel over een steentje of iets had gereden dat op de weg lag. Daardoor de controle over het stuur verloor en ten val is gekomen, voor wie het nog niet mocht hebben vernomen. Die val heeft ervoor gezorgd dat Tadej Pogacar de leider in de Vuelta heeft moeten opgeven en nu op weg is naar het ziekenhuis. We horen straks wel wat de diagnose is van de dokters. De uitslag dus nog één keer van de achtste rit van vandaag. Brian Coquard wint voor Mats Pedersen en Jordi Meus. Ben Turner op 4 en Jordan Labrosse op 5. De tweede Belg in de rituitslag is Vito Braat. Die 11e werd net achter Matthew Brennan. En dus is de nieuwe stand nu Enric Mas als eerste, die overigens daarnet op het podium geweigerd heeft, Gert, om de rode leiderstrui aan te trekken. Een beetje ter ere van Pogacar, die in het rood uit de Vuelta is verdwenen. Mas heeft nu 1 minuut voor op Primoz Roglic, 1.11 op Felix Gall, 2.35 op Sepp Kuss en 2.16 op Only.
4: Sportza.

Het hier weer is mijn indruk. We gaan alweer richting 7:30. Dat betekent uiteraard dat die tweede helft tussen KV Kortrijk en Charleroi intussen begonnen is. 1-1 was het bij de rust, Simon Bossuyt. Is dat eigenlijk een terechte tussenstand?

0: Aan de rust kunnen we zeggen dat het redelijk terecht is. Al zou ik het misschien iets meer in het voordeel van Charleroi gedacht hebben. Maar nu in de tweede helft twee grote kansen al voor Charleroi. Eerst was van Fluke die kon trappen. En Ilic die zag die heel laat komen, maar pakt hem wel goed. Dit is Campbell met een kansje nu wel voor Kortrijk. En Rose krijgt die bal met de rechter, gaat over. Het is een hoekschop. En dan daarnet Bernier, nu enkele seconden geleden op voorzet weer. En bal ging er over deze keer. Maar nu dus wel de kans eindelijk is voor Kortrijk. Met Thierry Ambrose. Die overtrapt, maar nog aangeraakt. En dus Brecht de Jager met de corner op de rechterkant. Misschien nog eens een kans voor de thuisploeg. Dat in de tweede helft toch wel wat weer achter de feiten aanloopt. Bij Charleroi staat een Mbemba klaar om erin te komen. De Jager, even kijken. Daar is die corner. Ja, die is goed. Maar weggebokst door Coné. En dan niet goed weggekopt. Maar nu wel buiten getrapt. En dus Kortrijk. Dat nou, iets meer tempo wil. Het is een ingooi voor Charleroi. Dat lijkt me heel bizar. Wel de wissel. Even kijken. Bernier naar de kant. Die zal dan ergens last van hebben. Die mankt ook een klein beetje. En het is dan Van de Kerkhof die de armband overneemt. En dus zoals je al kon horen in de achtergrond, Freddy Mbemba in zijn plaats. Met nummer 20. Bernier, goede partij. Maar in de eerste helft wel even gaan zitten. Dus misschien heeft het daar iets mee te maken. Kortrijk nu, was toch Kortrijk dat mocht ingooien, voor alle duidelijkheid. Het was even verwarrend. Maar dus Mbemba nu in de plaats van Bernier. En Mbemba die scoorde al eens voor Charleroi. Dat was in de eerste wedstrijd. Die openingswedstrijd 3-1 tegen Leuven. Toen scoorde hij eigenlijk als middenvelder. Maar gaat gewoon op de positie van Bernier gaan voetballen. Coné. Dat is allemaal een beetje onorthodox. Maar zo kennen we hem wel. Kopte die bal daar weg. Die bal kwam wat traag af. En dus kwam er een spits. Dat was Koyalipo van Kortrijk opzetten. Richting het halve maandje. En Coné voelde, ja, ik ga die bal niet hebben. Dus in plaats van te wachten tot hij in zijn handen kwam, dan maar even verder uitkomen. En met het hoofd nog een lange bal van Van de Kerkhof. Maar die komt enkel maar bij Ilic aan, die nog wel wat moeite heeft om die uit de lucht te plukken. Maar goed, we zijn 53 minuten aan het voetballen. 1-1 tussen Kortrijk en Charleroi.
1: En dan is het wel tijd, zou ik zeggen, om te laten weten wie de winnaars zijn van onze duo-tickets voor de Memorial van Damme op wedstrijddag 1, vrijdag 4 september. En daarvoor moest je weten wie deze man is.
2: Nu begint het allemaal door te dringen, hè, natuurlijk. In het begin is dat zo surreal eigenlijk op de piste. En dan een keer dat je dan op dat podium staat, dan begint dat toch allemaal wel door te dringen. En dan nu, het is een lastige lange reisdag, maar toch altijd als ik dacht van, we hebben toch een zilveren medaille op het wereldkampioenschap. Het is zelfs fantastisch.
3: De Gentse R zal misschien bekend in de oren hebben geklonken van Cedric van Brantegem. Hij had het hier over de terugkeer van de 4x400 meter lopers van het WK Indoor in 2010, toen ze daar zilver wonnen. En de man is dus enkele jaren, al enkele jaren CEO bij het BOIC. Ex-atleet Cedric van Brantegem. Wisten dat Joost de Jonkheren uit Gent, Sabine van Langendonk uit Leuven, Rudy van P uit Overijse, Ine van Praat uit Sint-Gilles-Waas en Elisa Maleve uit Tienen. Niet getreurd als het u niet gelukt is vandaag. Morgen bij Jonathan krijg je een nieuwe kans. En dan geven we nog eens 5 tickets weg. Maar dan voor zaterdag 5 september.

0: die staan op repeat, is mijn indruk. Dus gaan we Manfred Mann's Earth Band stil aan het zwijgen opleggen. We moeten dringend ook nog even naar het brons van de Red Panthers op het WK hockey namelijk. In de wedstrijd voor de derde plaats werd Australië verslagen met 1-0. En Jonathan Mettepenningen sprak met doelvrouw Emma Puvré. En dit interview, vooral duidelijkheid, dateert van voor de medailleceremonie. Maar maakt niet uit, zeker de moeite waard om er eens naar te luisteren.
1: Emma Puvré, nog geen brons rond je nek, maar dat komt er straks aan. Jullie hebben moeten strijden vandaag, maar jullie hadden wel controle over de wedstrijd.
2: Ja, ik denk vooral de eerste helft heel goed gestart. Tweede helft, als wij 1-0 voor staan, komt Australië natuurlijk uit de kleedkamer met alles erop en eraan. Willen ze er alles aan doen om toch een goal te scoren. En dan zie je ook wel dat we toch even stevig hebben moeten verdedigen. We hebben wel goed gedaan. Ik denk af en toe een beetje geluk. Maar ik denk dat we zelfverzekerd hebben gespeeld. Heel rustig zijn gebleven, maar ik vond hen toch sterk. Maar daarnaast ben ik blij dat wij het gewoon over de streep hebben getrokken.
1: Ja, en dat jij nog eens de nul hebt gehouden. Jij hebt er zelf een top WK op zitten.
2: Ja, ik hoor het van vele mensen. Ik heb het misschien ooit al eens vermeld. Ik ben zelf heel kritisch. Maar ik heb ook wel het gevoel dat dit een van mijn betere toernooien is. Ik kan me ook herinneren dat de spelen echt wel goed was. En ik denk dat dit er nog wel bovenop kan, ja.
1: Voilà. En met een WK-medaille, dat is geschiedenis geschreven. Het is al eens gebeurd natuurlijk. Maar heel lang geleden, een WK-medaille, dat moest er nog aankomen voor jullie.
2: Ja, dat moest er nog aankomen en ik denk ook wel verdiend. Als je ziet hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid, hoe we hebben gespeeld, hoe we dit toernooi zijn gestart en geëvolueerd zijn door het toernooi, wisten we dat we hier iets konden halen. Dus ik ben heel blij, maar ook heel trots op het team. Tot de laatste seconde hebben wij gevochten om die winst over de streep te trekken, dus ik ben heel, heel blij.
1: Ja. Een medaille was het doel, sowieso voor jullie. Het had goud of zilver kunnen zijn als het een beetje anders ging in die finale, als dat doelpunt gewoon werd goedgekeurd. Zat dat nog in jullie hoofd? Dat wil ik een klein beetje weten vandaag.
2: Ja, het zit ergens wel in je hoofd. Maar ook wetende dat we dit verdienen. Dat we minstens dan die derde plek verdienen. En daar hebben we echt wel voor gevochten. Hebben we ook laten zien. Dat is natuurlijk heel jammer. Dat was een heel moeilijke. We waren met z'n allen echt wel heel ontgoocheld. Gewoon ook de hele situatie. Maar dat zijn zaken die wij niet onder controle hebben. Dus het was ook gewoon heel snel de knop omdraaien. En wel de zaken waar we controle over hebben, zeg maar. Om die dan toe te gaan passen en gewoon Die match te winnen vandaag.
1: En tegelijk kan je brons ook echt wel vieren.
2: Ik vind van wel, zeker. Dit hebben we nog nooit gedaan. Dit is geschiedenis geschreven. En ik ben er heel trots op. Ik ben een beetje emotioneel ook. Ik denk mijn 250ste cap. Ja. Ik denk als ik 14, 15 jaar terugkijk, had ik dit zelfs nog niet gezien.

0: niet kunnen denken om zelf zo goed te kunnen spelen, maar ook met zo'n goed team op het WK iets te kunnen gaan halen. Dus ja, heel mooi. Ik ben heel blij, heel trots op het team.
1: En dat in zo'n arena's in Nederland en in België, die eerste fase niet vergeten, want die was top voor jullie. Jullie zijn op deze plek geraakt. 250ste cap inderdaad, ook nog eens heel symbolisch. Ik wil de omgekeerde vraag stellen met die caps, want kan dit het begin zijn van een heel succesvolle periode voor de Red Panthers? Want je hebt een hele getalenteerde onderstroom, een generatie die eraan komt, die misschien nog verdere stappen kan zetten.
0: Ja, ik denk het kan zeker. En je ziet ook hoe we professioneel gegroeid zijn in de afgelopen jaren. Hoe goed dat we zijn geworden. Hoeveel talent er ook doorstroomt. Hoeveel hockeytalent er ook is. Hoe groot hockey aan het worden is in België. Je ziet dat er meer en meer talenten opkomen. Dat clubs ook veel professioneler proberen te worden. Zeg maar, ja, de hockeycultuur in België is zich meer en meer aan het creëren en aan het vergroten. Dus dat is positief. En dat we hier ook proberen laten zien dat hockey echt wel een topsport is om naar te kijken en ook om te spelen. Zeker ook voor meisjes of voor vrouwen. Dus ik ben heel blij dat wij toch een derde plek hebben kunnen halen om dit ook aan de wereld te kunnen laten zien.
1: Voilà. En nog één vraag over een toekomstige toppositie. De Nederlandse hockeycommentator zat naast ons. Hij zei ook, ik heb in heel mijn carrière nog nooit gezien dat iemand de Nederlandse ploeg eens vuur aan de schenen kon leggen. Jullie wel?
0: Nee, dat klopt. Dat gevoel hadden wij ook wel. Ik denk dat we daarom zo hard ontgoocheld waren door bepaalde zaken, zoals ik al zei, die we niet konden controleren. Ja, dat is gewoon moeilijk natuurlijk. Dat komt eigenlijk wel dubbel zo hard aan. Maar we weten dat het heel belovend is voor de toekomst.
1: Heel veel, of ja, dikke proficiat gewoon voor jou.
0: Dankjewel, dankjewel.

0: We gaan weer naar het voetbal in het Gulden Sporenstadion in Kortrijk. Daar is het uur volgemaakt tussen Kortrijk en Charleroi. Ja, Simon, goal.
1: Ja, ze scoren net. Het is Charleroi. Ik zei het nog daarnet tegen jou dan, Gert, weliswaar. Dat Charleroi of Kortrijk straks gingen scoren. En het is Charleroi geworden. Vrije trap was het die goed werd aangesneden in de 16 in de kleine rechthoek. En Ilić, ja, die bleef staan, wachtte even en dan kon die bal worden binnengekopt. Hij zat er met een handje nog bij, Nicolas Frutos, die hier naast ons zit in de tribune met Bayat. Ja, die is wel tevreden, maar wie heeft er nu gescoord? Dat was niet helemaal duidelijk. Dan moest het inderdaad Keita zijn die gescoord heeft. Ik dacht dat hij daar het dichtst bij stond. Al kon het ook een Zita zijn. Even kijken wie het was. De vrije trap was van Romsaas. Die werd goed aangesneden. En dan is het inderdaad Keita die gescoord heeft. Ja, het is goed gedaan. Maar vooral die vrije trap dan toch is goed gedaan. Maar voor de rest is het vooral niet goed verdedigd bij Kortrijk. Waar ze Keita, een van de grootste mannen achterin bij Charleroi, gewoon vrij laten. En hij kopt de 1-2 binnen. En dus niet onverdiend. Want Charleroi had daarnet ook al de kans. Zo, die andere centrale verdediger, die kreeg die bal voor de voeten na een hoekschop. En trapte hem dan alsnog naast. Echt van heel dichtbij. Maar goed, Kortrijk had ook kansjes. Via Koyalipu, die had er 3 kansen. Eerst een trap in de handen van Koné. Dan kon hij net niet bij een voorzet. En dan daarna balverlies bij Charleroi. Hij kon in de 16 gestoken worden. Koyalipu aan die rechterkant stond. Wel nog onder druk kon trappen. Maar ook weer te centraal op Koné. En dat waren de momenten. Daar probeert Kortrijk nog eens uit te breken met Campbell. Ah, dan moet hij misschien hier Van Lanschoot aanspelen. Ondertussen dus ook wel wat wissels. Van Lanschoot in de ploeg gekomen voor Massoui. Geen topmatch van Ken Massoui. En dan bij Charleroi ook wel wat wissels. Fluke Bernier, die was al naar de kant. Boukamir naar de kant. En Cissé Colassin in hun plaats. En dus ook al uiteraard een Mbemba daarnet in de ploeg gekomen. Balverlies bij Kortrijk. Dan kan het misschien snel gaan. Scheidler, ja, het duurt wat lang. Die kwam niet uit met zijn passen. Is ook niet de meest fluxe voetballer natuurlijk. Hij heeft het vooral van zijn lengte en van zijn kracht. Nee, dat is niks. Shandre Campbell. Die wilde wel. Op zijn rug staat er Miguel Campbell. Maar hij wilde die dribbel aankaan tegen Mardoshane Zita. Maar dat lukt niet. Die krijgt daar een klein tikje voor. Ja, Charleroi moet opletten dat ze daar geen balverlies leiden. Maar Van de Kerkhof heeft de bal rechts achter naar Cissé. Die er dus is ingekomen op het middenveld. Centraal in het midden voor Boukamir. En de laatste keer dat Kortrijk hier bezoek kreeg van Charleroi, dat was in december 24, voor wie dat nog weet, werd het 0-1. Toen een doelpunt van Stulic voor Charleroi. Daar zijn de Carolo's oprecht met Van den Kerkhof. Die houdt die bal goed binnen. Dan kan hij weer aan zo'n rush beginnen. De trap die blijft hangen. Scheidler kan niet koppen in de 16. En wie heeft er dan de bal? Romsaas. Romsaas. En die trapt hem bijna de spelerstunnel binnen. Dat was weer een moment. En je voelt na 68, 69 minuten dat er wel nog iets gaat vallen waarschijnlijk. Kortrijk gaat straks ook wisselen. Dat zijn dan de troeven op tafel van Michiel Jonkheren. Maar na 69 minuten voetballen, 1-2 voor Charleroi tegen Kortrijk.

0: What's in it for van Evie Buffalo. Karel Bertele, jij hebt nog wat buitenlands voetbal voor ons. Ik dacht te zeggen, niet uit Engeland, want dat hebben we al gehad, maar misschien toch even.
1: Ja, net op dit moment de Spurs die thuis achterkomen tegen Newcastle. Het is 0-1. Daar moet nog even kijken. Daar moet nog een half uur gespeeld worden, dus de Spurs kunnen misschien nog wel een aan de recht zetten. Maar Tottenham achter dus thuis tegen Newcastle met 0-1. Ik ging naar Duitsland gaan, Gert, inderdaad, om even te kijken naar Hoffenheim bijvoorbeeld, en tegenstander van Anderlecht straks in de Europa League, met Nathan de Kat, die 71 minuten heeft meegespeeld, maar wel verloren heeft met 3-2 op het veld van Keulen. Andere uitslagen, Leipzig tegen Borussia Mönchengladbach 3-0. 0-0 is het gebleven bij Mainz tegen Paderborn. Union Berlin tegen Eintracht Frankfurt 3-3. En dan is er Elversberg, dat is die nieuwe ploeg die heel snel 2-0 voorkwam, na 20 minuten al. En ze hebben het over de streep getrokken tegen Bayer Leverkusen. Namelijk 3-2 overwinning dus thuis voor Elversberg tegen Leverkusen. Op dit moment spelen Borussia Dortmund en Hamburg nog tegen elkaar. Het staat er op dit moment 2-0. Bij Dortmund Caretsas in de basiself en bij Hamburg is ook Bornau op het veld gekomen en gebleven, moet ik zeggen. En ik kom af in Frankrijk, omdat we toch Lens ook een beetje in de gaten moeten houden voor Club Brugge natuurlijk, ja, in de Champions League. En daar heeft Lens met invaller Thorgan Hazard, hij mocht invallen na 72 minuten, verloren op het veld van Straatsburg. En dus Straatsburg-Lens met Thorgan Hazard, 20 minuten op het veld, verloren met 2-1.
0: Oké, dankjewel Karel. Ik waag het er even op. Simon Bossuyt, nog eens naar jou. Want KV Kortrijk moet voor een tweede keer achtervolgen tegen Charleroi. Dat ja, nog altijd het maximum heeft van de punten heeft virtueel.
2: Ja, inderdaad. Op dit moment is 12-12. Alleen op kop van het klassement. Als uiteraard afhankelijk van wat Club Brugge gaat doen. Maar voor vandaag dus wel alleen op kop van het klassement als het zo blijft. Maar... ja, Kortrijk dat moeite heeft om echt er iets van te maken. Er was daar net nog een fase in de 16. Met al dan niet een strafschopfout van Campbell op Colasin. Maar geen strafschop. In de eerste helft hadden we ook al een handsbal. Die half en half strafschop was voor Charleroi. Dus ja, moeten ze toch mee opletten bij Kortrijk. Want een derde keer, daar gaan ze misschien toch wel dan zeggen. Oké, als het een twijfelgeval is, die geven we. Ja, balverlies op het middenveld bij Charleroi. Dat is gevaarlijk. Dan een fout moeten maken. Dat is niet zo slim. Isaac Cissé. Die stond wat nonchalant te voetballen. Liet zich daar ringeloren. En dus balverlies bij Messatou. En weer wat invallers ook bij Kortrijk. Adinani en Philips in de ploeg gekomen voor Lambert en Koyalipu. Koyalipu, dat is een man die drie kansen miste toch op korte tijd. Hadden we ook wel iets meer van verwacht. Maar hij dus niet kunnen scoren voor Kortrijk. En

Ondertussen even kijken, Kortrijk. Dat het wel probeert met heel wat dribbles van die nieuwe man, Anthony Phillips. En dan naar de linkerkant, dat is een goede bal. Maar Van den Kerkhoff, dat is echt wel een zeer goede voetballer. Die haalt die bal uit de lucht, legt hem stil en dan onmiddellijk naar voren. Dat is goed gespeeld, Romsaas. Even opzij, maar dan wel balverlies. En Campbell, die vecht een robbertje uit met een Zita. Die inworp wil, maar blijkbaar niet krijgt. Of toch? Ondertussen is Brecht de Jager even erbij gaan zitten. Nou, die heeft wel wat last. En dus voorlopig Kortrijk 0 op 9. Dat is net zoals Westerlo, ook 0 op 9. Want Kortrijk uiteraard, zoals gezegd, de wedstrijd minder gespeeld. En moet dan donderdag, dacht ik, tegen Anderlecht. Het wordt toch geen makkelijke partij uiteraard. En dan Zulte Waregem. Dat zal dan al met het mes tussen de tanden zijn op de derby. Van Lanschoot met de voorzet. Die is goed, maar weggehaald. En dat geeft even weer wat moed aan de burgeren hier in Kortrijk. Nog een kwartier voetballen dus. Met de corner. Toch even kijken. Brecht de Jager. Kan hij daar iets mee? Wordt naar buiten draaiende bal. En heel wat spelers van Kortrijk mee. Zo goed als allemaal. Heel Charleroi was dat in de 16. Daar is die bal. Richting de eerste paal. Oh, wordt gemist. Oh, la, la. Ja, dat was echt wel de kans. En eigenlijk ook wel gewoon een misser. Van wie was het die kopte? Anthony Phillips, de invaller, aan de eerste paal. Ja, hoe mis je die bal nog? Van zo dicht. En echt wel helemaal verkeerd gekopt. En dus de kans op 2-2. Niet gemaakt door Anthony Phillips. Het blijft 1-2 tussen Kortrijk en Charleroi.

0: John Mellencamp was dit met Cherry Bomb. Het blijft voorlopig nog stil bij UAE, de ploeg van Tadej Pogacar. Maar we hebben nog tijd. Sportza is er tot 11 uur. En er komt nog meer voetbal aan na het nieuws.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
3: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
4: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
5: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
4: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
6: loop ik rustig door de parklaan
4: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
7: Vanavond moet ik dansen.
4: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister volgende week zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
8: Leven we binnenkort in een narco-staat?
9: Nederland en België zijn productiehubs.
8: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
10: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
8: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
11: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
14: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een aderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
13: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was

1987. Haakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid

0: ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
1: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
0: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrdnieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.

0: All My Soul van Bruno Mars, die mee de zomer heeft gekleurd, ook hier op Radio 1. Goedenavond, KV Kortrijk, Sporting Charleroi 1-2. Hoeveel spanning zit er nog op, Simon Bossuyt?
1: Ze is net weggenomen, 1-3. Antoine Colassin heeft gescoord voor Charleroi. Mooie aanval, vooral ook de counter. En dan met z'n vieren waren ze daar tegen enkele verdedigers die nog overbleven van Kortrijk. Uitgetikt, dan balletje nog eens achteruit en dan de voorzet. En Colassin die hem kan binnenduwen. En dus over en out, denk ik, voor Kortrijk. Want het was dus goed gespeeld. Het was nog één verdediger die overbleef. Paasje naar rechts, paasje nog eens terug. En dan Colassin heel hard door het midden voorbij Ilić. En dan is dat gewoon goed afgewerkt van Charleroi. Hij trapte nog bijna recht op Ilić. En dan gaan we eens kijken hoeveel extra er nog bij komt of bijgekomen is. Dat hebben we nu niet gezien. Dan gaan we straks zien waar Kortrijk nu nog met de moeder wanhoop. Nog enkele minuten, wie weet 4 minuten extra. Maar goed, ik vrees dat we het al gaan mogen opschrijven. Daar is Van Lanschot nog. Een voorzet, en daar kon Ruijsen niet bij. Want het was nogthans misschien een kans. Hij diep in de spits, nu Gilles Ruijsen, de centrale verdediger. Maar ja, geen slechte partij van Kortrijk, dat kunnen we niet zeggen. Maar goed, wel wat kansjes gemist. Koyalipo vooral, hij 3 keer. Maar Charleroi, het blijft een goede ploeg. Ze blijven goed voetballen, stevig in duel. Die tweede bal ook opeisen. Snel voetbal vooral. En ze hebben vandaag ook weer getoond dat ze die ballen echt wel...

al goed kunnen afwerken. En Kortrijk, ja, dat moet dan ook wel weer gezegd, weer 3 goals binnen. Dat zijn 9 doelpunten op 3 wedstrijden en 1 gemaakt. Ja, dan heb je je start als nieuwe ploeg in de Jupiler Pro League volledig gemist. En dan wordt het, uiteraard, het is nog lang, maar dan kan het een heel lang seizoen worden voor de mannen van Michiel Jonkheren. En ook hij zal de druk toch wel beginnen voelen, want donderdag op verplaatsing naar Anderlecht, dat is ook geen cadeau. En dan de Vlasico, zoals ik al zei, daar wordt er echt wel naar uitgekeken tegen de Zulte Waregem. Dat goed, zeer goed aan het seizoen begonnen is. En meestaat bovenin tegen een Kortrijk dat nog geen punten heeft. Misschien dan wel na de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar ook dat zal dan een stunt moeten zijn met hoe Anderlecht aan het voetballen is. Maar Charleroi dat volledig bovenaan meedoet. Toch wel straf na vorig seizoen. En het verlies van Guyagon. En ook Oussou die er niet bij is vandaag. Maar ze gaan gewoon op hun elan verder. En zij dus, het wordt 12 op 12. Dat is een perfect rapport voor Sporting Charleroi. En zij moeten hun zwarte beest proberen te verslaan. Dat is Union dat op bezoek komt volgend weekend zaterdag thuis. Daar wonen ze nog nooit tegen sinds Union terugkeerde naar eerste klasse. Wel eens in een vriendschappelijke partij. Maar voor het overige 10 keer gespeeld, 9 keer verloren en 1 keer gelijk. Dus als we blijven meedraaien bovenin, maar dat geldt dan voor allebei die ploegen, dan moet er gewonnen worden. Gelijk hoe Charleroi dat nog eens naar de overkant gaat. Wil er wel nog eentje bij maken misschien. Colassin, goede combinatie met Romsaas. Opgepikt, Cissé op het middenveld. Kan hij er iets mee? Nee, verliest zijn bal. En dan nog steeds Charleroi nu op de rechterkant. De actie, de dribbel. Maar Van Lanschoot zit er goed tussen. En dan denk ik dat we bijna mogen deze wedstrijd gaan neerleggen. Dat we deze mogen gaan afronden. Het enige positieve voor Kortrijk is dat ze eindelijk gescoord hebben. Na 3 wedstrijden in de competitie. Maar goed, met 0 op 9. Daar hadden ze toch iets anders van verwacht. Als je weet dat ze vorig seizoen zoveel keer wonnen, zo lang ongeslagen waren, het zo goed deden. Maar de Challenger Pro League is zeker niet de Jupiler Pro League. Dat weten we al lang. Bal nog weggekegeld. En dan mag Wesley de Kremer stilaan naar de klok gaan kijken. Het fluitje in de mond gaan nemen. En de wedstrijd gaan afronden, denk ik. Dan kunnen we er een eind aan maken. En dan zullen de supporters van Kortrijk vooral weer een moeilijke dag tegemoet gaan. Nog een trap van heel ver. Maar nee, dat was geen gevaar meer. Maar dat was ook gewoon de laatste baltoets. Voor de supporters van Kortrijk weer een moeilijke avond. Heel wat fluitsignalen voor die van Charleroi. Nog maar eens een feestavond. 12 op 12 was echt wel zeer straf voor de Carolo's. En 0 op 9 voor KV Kortrijk. Dus verlies 1-3 tegen Charleroi.

0: Mohammed Ali van Fatalist, maar niet Ali, wel een van de boegbeelden van de Red Panthers, gaat hier de komende minuten centraal staan, want we gaan het WK-hockey van de Panthers stilaan afsluiten. Een WK dat dan toch nog bekroond werd, zo mogen we dat uiteindelijk toch zeggen, vind ik, met een bronzen medaille na 1-0 winst tegen Australië. Een laatste keer vanuit Amstelveen, Jonathan Mettepenningen.
1: Alex Scherniers, proficiat, yes, met het brons. Je kon je laatste WK niet afsluiten zonder een medaille.
2: Nee, heel trots. Heel content. Ik denk dat we als team heel trots mogen zijn op de prestatie die we neergelegd hebben. Brons is heel mooi om af te sluiten. Al denk ik dat we misschien wel hoger hadden kunnen mikken.
1: Denk ik ook. Het is je afgenomen misschien inderdaad. Je hebt heel veel bijval gekregen op dat afgekeurde doelpunt. Jullie hadden misschien in die finale moeten staan. Hoe heb jij naar deze bronzen finale toegeleefd? Want je leefde in onzekerheid door die aankomende schorsing.
2: Uiteindelijk de beslissing is wel snel gekomen voor mij. Voor Justine was het iets knammetanter, want de beslissing was dan gevallen voor beide. De mijne was positief, die van Justine niet, jammer genoeg. We zijn dan in Biel geweest. In Zuid-Nederland?
1: Ja. In beroep.
2: In beroep, voilà. We zijn in beroep gegaan en de beslissing is pas heel laat gevallen gisterenavond. Ik zeg het enigste regret dat ik misschien heb van het toernooi is dat Justine niet naast ons zat op het veld vandaag. Maar ik heb het daar gezegd. Dat mag niet de samenvatting zijn van uw toernooi. We hebben allemaal 100% jouw steun. Allee, of wij steunen je 100% bedoel ik. Dus voilà.
1: Voilà. Vandaag dus die wedstrijd om het brons. Hoe is dat ergens raar om deze wedstrijd te spelen? Kan je er volledig opgewarmd voor raken om deze wedstrijd te spelen en niet de finale?
2: Ja, absoluut. Kijk, er was heel veel woede en heel veel ongeloof bij veel van ons. Ik misschien iets meer dan de anderen. Maar zoals ik zei, externe factoren hebben een beetje voor gezorgd dat we een ander pad moesten opgaan. En het was de bronzen. Het is ook wel heel mooi. Ik denk dat het misschien ook een beetje voor gezorgd hebben dat we misschien een beetje dichter bij elkaar waren. Dat helpt de band op een of andere manier. En ik denk dat we er heel fel klaar waren voor vandaag. En we wisten dat het een moeilijke strijd ging zijn. Australië, een moeilijke tegenstander. Vecht tot het einde. Maar kijk, het is onze kant eindelijk gevallen. Dus ik ben heel content.
1: En je zag vandaag absoluut dat jullie er klaar voor waren om deze wedstrijd te spelen. Heel gefocust inderdaad. Het is wel een full circle moment voor jullie. Jullie hebben voor het toernooi, of jij hebt voor het toernooi aan ons gezegd, we gaan voor die medaille. Ja. Je hebt de medaille, je hebt het brons, jouw eerste WK-medaille ook. Ja. Waar komt die? Waar krijgt die een plaatje?
2: Mijn mama houdt eigenlijk alles van ons bij, maar die ga ik misschien toch wel houden. Ja.
1: Een medaille kan je ook niet in een boek plakken of zo?
2: Nee, maar mijn mama... Precies dat we al duizenden dingen gewonnen hebben, maar ik heb wel al een mooie prijzenkast, zal ik maar zeggen. Met hier en daar trofees. Ik denk wel dat ik het uiteindelijk aan mijn mama ga geven en ze gaat het een mooi plaatje geven. Ja.
1: Eerst een jaartje aan de voordeur of zo bij jou?
2: Misschien. Ik ben nog in volle renovatie, dus ik zal het misschien even aan haar geven, maar ooit komt het wel terug naar mij.
1: Oh, in elk geval, dikke proficiat. Thanks.

stuur, we gaan rijden. Hier de auto en ik, just ons drieën.

0: Carnaval van de Cardigans. Karel Bertelen, hoe is het afgelopen in Tottenham?
1: Het doet mij een beetje pijn als Spurs van.
0: Ja, zegt hij hier even?
1: Ja, ja, zeg ik hier even. Ja, White Hart Lane, ik ben er ooit geweest, dus daarom geef ik het even mee. Maar het is 0-2 geworden uiteindelijk voor Newcastle tegen de Spurs. Dus Tottenham Hotspur tegen Newcastle, 0-2.
0: Ja, en van voetbal dan naar tennis, want de US Open, het vierde Grand Slam toernooi van het seizoen, staat voor de deur. Ja. Eind dit weekend is het zover. Uh-huh. Maar Karel, voor Elise Mertens wacht er eerst nog een belangrijke afspraak vannacht.
1: Een heel belangrijke, want Mertens heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Monterrey. Dat is in Mexico. Ze klopt in haar halve finale de Tsjechische Nicola Bartunkova. Dat is nummer 38 van de wereld. Mertens staat iets hoger op die wereldranglijst, 24ste. En had de nodige moeite met de Tsjechische, want die pakte de eerste set met 6-1. Mertens heeft de volgende twee gewonnen en vandaar dus met 2-1 stoot ze door. 6-4 en 6-2 waren de cijfers van de twee volgende sets. Ze staat zo voor de 11e keer in de finale van een WTA-toernooi en daarin treft ze dus, zoals je zei, vannacht vanaf 2:30 de Française Diane Parry. Dat is de nummer 50 van de wereld. Maar ze won begin deze maand nog van Mertens in Cincinnati. Dus afwachten of Mertens een beetje revanche kan nemen.
0: Dat gaan we morgenochtend weten. Maar Elise Mertens lijkt goed dan ook wel klaar voor de US Open. Die dus morgen al begint met naast Mertens nog vier Belgen op de hoofdtabel.
1: Ja, en die kunnen we kort even overlopen. Om te beginnen is er bij de mannen Zizo Berghs. Hij is er voor de eerste keer reekshoofd op de US Open. Nummer 31. En Berghs begint tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Die staat pas 400ste op de wereldranglijst. Dat zou dus een haalbare kaart moeten zijn voor Berghs. Al verliep zijn voorbereiding een beetje wisselvallig, zo vertelt hij.
2: Ja, een beetje dubbel. Heel goed in de zin van echt een fantastisch niveau op training aan het halen. Heel consistent. Heel veel goede dagen gehad. En dan op wedstrijddagen was het iets lastiger geweest de laatste weken. Natuurlijk ook niet de beste loting gehad de eerste weken van de US trip. Het is al een lange US trip geweest. Met redelijk weinig wedstrijden, dus dat was wel minder fijn. Maar ik maak me zeker geen zorgen om het niveau. Natuurlijk is het natuurlijk leuker om wat wedstrijden te winnen. Maar achteraf moet altijd een beter speler worden. Dan heb ik gevoel dat we echt aan het verwezenlijken zijn. Dus savatjes.
1: Savatjes. Een duidelijke chille Zizo Berghs, die bij Philippe de Wulf ook vertelde dat hij in New York al getraind heeft met Novak Djokovic. En dat was leuk.
2: Heel leuk. Ja, absoluut. Dus ja, dat is leuk om die ervaring mee te pakken.

0: praat hij tegen jou?
1: Nee, hij was in een bad mood.
2: Ik kreeg niet veel dat 10 dag. Hij was wel nerveus met andere zaken, met zijn team en zo. En, dat is wel iemand, ik ben er wel zeker van, als je daar wel vragen stelt, dat hij altijd zal antwoorden en info zal geven. Dus op dat vlak is hij echt wel een super man voor deze sport ook.
3: Djoko dus niet in zijn beste humeur, maar daar heeft Bergs alle begrip voor.
4: Ik zou mij al wat kleiner voelen aan de andere kant van het net, moet ik zeggen.
3: Absoluut. De derde die we moeten citeren is Raphaël Collignon. Die staat op de wereldranglijst als nummer 38, maar 3 plaatsjes lager dan Bergs. En ook hij mag niet klagen over zijn eerste ronde, want Collignon treft de Amerikaan Sebastian Gorzy. Dat is een wildcard speler en op de wereldranglijst moet je hem al zoeken op plek 760. Jij zou zelfs kunnen meespelen, Gert, op die manier, denk ik. Ja. Collignon die komt morgen al in actie. En Alexander Bloks, dat is dan de 4e, die krijgt nog wat extra rust. Vergis je niet, als 32e op de lijst is Bloks de hoogst gerangschikte Belg. Hij opent tegen Thomas Barrios Vera. Dat is een Chileense qualifier. Die staat 144e op de ranking. En net als Bergs is Bloks reekshoofd. En dat is weer een nieuwe stap in zijn nog prille carrière.
5: Dat is zeker wel weer een mijlpaal. Ik denk dat dat toch gewoon een groot voordeel is om niet tegen Zverev in de eerste ronde te komen, zoals in Wimbledon. Maar wel aan de andere kant blijven allemaal goede spelers. Ik moet tegen een qualifier ook altijd gevaarlijk. Ze hebben al 3 matchen in hun voeten. Dus natuurlijk blijft geen speler die in de top 100 staat. Maar zij zullen ook zeker heel gemotiveerd zijn om tegen mij te spelen. Ja.
3: Dat is toch een nieuwe uitdrukking, hè, Gert? 3 matchen in hun voeten. Ik dacht dat het in de benen was, maar goed. Bij de mannen geen Jannik Sinner, dat weten we. En Carlos Alcaraz, die maakte nu pas zijn comeback. Dat merk je wel in de kleedkamer, zegt Bloks. Hij het geloof op winst bij hun concurrenten is nu een heel stuk groter.
5: Zeker en vast. Ik denk dat iedereen nu oprecht gelooft dat ze een kans hebben. Dan spreek ik vooral over de spelers die in de top 10 staan, zoals een Shelton, Fritz, Zverev vooral dan. Zelfs Djokovic nu. Dus ik denk dat dat het een pak interessanter maakt dan als de 2 beste spelen en heel fit zijn. Dan is het vaak dezelfde uitkomst. Dus ik denk dat dat voor de sport ook wel goed is dat er een beetje variatie tussen zit.
4: Alexander Bloks. En dan bij de vrouwen, die jonge dame waar we het al over hadden natuurlijk. Elise Mertens, tegen wie speelt zij haar eerste wedstrijd?
3: Het is een Spaanse, ze heeft een niet echt Spaanse voornaam, Caitlin, maar de familienaam klinkt dan wel heel Spaans, Quevedo. En die staat niet in de top 100 van de wereld. Dus dat betekent dat Mertens toch wel een kans zou moeten maken om door te stoten naar de 2e ronde. Een veel moeilijkere opdracht dan voor Hanne van de Winkel. Zij is de andere landgenote op de hoofdtabel. Zij begint er morgen aan tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. En wie een beetje tennis volgt, die weet dat Pliskova een ex-nummer 1 is van de wereld. Nu nummer 56 en met al 17 titels op al parmanes en een ex-finaliste van de US Open lijkt een topperiode een beetje achter de rug, maar dus iemand met heel veel ervaring. Van de Winkel krijgt dus veel ervaring tegenover zich, zoals ik al zei. Maar on court mag je daar eigenlijk niet mee bezig zijn, zegt ze.
6: Ja, ik denk dat ik gewoon hetzelfde als altijd moet doen en proberen van mijn eigen sterretjes ook uit te gaan. Niet te veel te kijken naar wie er tegenover mij staat. En dan weet ik ook wel dat als ik een goed niveau speel, dat ik het mijn tegenstander altijd wel lastig kan maken. Maar natuurlijk begint alles bij mijn eigen kwaliteit die ik kan brengen. Want er staat veel kwaliteit tegenover mij natuurlijk.
3: Voilà. Van de Winkel is, of voor haar is het overigens de eerste keer dat ze op de hoofdtabel staat. En net als Collignon, zoals al aangegeven, begint ook zij morgen al aan haar US Open.
4: Een mooi overzicht, om het met de woorden van Zizou Bergs te zeggen. Karel, zeker savatjes. Met dank ook aan Philippe de Wulf en Hermie van Beveren op de redactie. Sportza.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue. Vanavond is KV Kortrijk Charleroi geëindigd op een 1-3 overwinning voor Charleroi, dat 12-12 pakt. En Simon zei het daarnet op het einde van zijn verslag al. Kortrijk is er vanavond wel in geslaagd om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. Maar tot zover het goede nieuws, want het verloor dus alweer en incasseerde ook 9 tegendoelpunten in 3 wedstrijden. Is luisteren naar een reactie van een bekende speler van Kortrijk.
1: Brecht de Jager, 1-3 verlies, 0-9. Jullie hadden er uiteraard meer van verwacht van de start van het seizoen. Wat is jouw analyse van deze wedstrijd?
2: Ja, ik denk dat we op zich toch wel weer goede momenten hadden tijdens deze wedstrijd. Maar in die goede momenten heb je toch wel mooie kansen, maar we vergeten die gewoon. Of we vergeten toch vooral onszelf te belonen, denk ik. En dan zijn we ook misschien iets te fragiel in de omschakeling. En pakken we dus misschien ook iets te snel dat doelpunt.
1: Ligt het dan vooral aan die afwerking? Want Koyalipo bijvoorbeeld, die had 3 kansen. Is dat dan het pijnpunt op dit moment?
2: Ja, ik kan wel zeggen, zonder de vinger te wijzen naar Koya. Ik denk dat we gewoon iedereen die die kansen heeft moeten proberen gewoon er maximum en die honger eigenlijk echt om te scoren hebben. En nu is het Koya die vandaag 3 kansen heeft gehad. Maar ik wil zeker geen steens mee. Maar het is zo dat we een zeker Koya efficiënter mogen worden.
1: Jullie krijgen natuurlijk wel 9 doelpunten tegen in 3 wedstrijden. Dat is ook een probleem, hè?
2: Ja, het is wel zo dat je op het einde dan terug alles of niets speelt. Dan gaat Chill vooruit ruisen. En dan probeer je een klein beetje powerplay te spelen met ook Adinani van voor. En op die tweede bal te spelen. Dan weet je dat je in de omschakeling gewoon wat ruimte laat liggen. En dan weet je gewoon dat die golen kunnen vallen. Maar of dat je nu verliest met 2-1 of 3-1, dat maakt voor mij op dat moment niet veel uit.
1: Na vorig seizoen is de groep natuurlijk niet gewoon van 3 keer op rij te gaan verliezen. Hoe leeft het binnen de groep? Hoe is de sfeer in de kleedkamer?
2: Ja, ik heb nu nog niet echt veel in de kleedkamer geweest omdat we nu met deze interview zitten. Maar ik denk, ja, iedereen is ontgoocheld. Ik denk dat we onszelf gewoon ook terug vergeten te belonen. Maar het is zo dat het wel een klopje is. Maar je moet daar zo snel mogelijk om. En gelukkig is er donderdag terug een wedstrijd.
1: We laten het cliché luid, de knop omdraaien en dan donderdag Anderlecht. Het weekend dat volgt, dat is dan de Vlasico. Dat zijn toch 2 heel belangrijke wedstrijden voor jullie.
2: Ja, dat klopt. Het zijn mooie wedstrijden om te spelen. Dus energie gaan we sowieso en goesting gaan we sowieso hebben voor die wedstrijd terug te spelen. Dus we hebben er nog altijd heel veel goestingen. Het is nu een klein klopje, maar dan moet je vanaf morgen gewoon die knop omdraaien. En de clichés zijn er om te gebruiken, denk ik. Dus gewoon donderdag opnieuw vlammen en proberen punten te pakken op Anderlecht.
1: Dag de Jager, dankjewel.

0: Twee voetbalwedstrijden hebben we al gehad vandaag in de Jupiler Pro League. La Louvière KV Mechelen 2-2 en KV Kortrijk Charleroi dus 1-3. Maar we zijn eigenlijk nog maar half weg, want Cercle Brugge-Lommel en Oud-Heverlee-Leuven Standaar, die kloppen op de deuren. En goed, je moet ergens beginnen. En omdat Standaar in het nog weliswaar zeer prille seizoen van dat viertal voorlopig de meeste punten verzameld heeft, ja goed, wordt het nu eerst Oud-Heverlee-Leuven Standaar. En dus Bert Sterks. Bert, goedenavond.
1: Dag Gert, en Standaard doet het natuurlijk goed, maar Oud-Heverlee-Leuven helemaal niet van zijn kant. En dan kwam het de Leuvenaars misschien goed uit dat ze wat langer konden rusten door het uitstel van de wedstrijd tegen AA Gent, door het Europese parcours van de Buffalo's. En we zullen maar zeggen met een positief gevolg voor AA Gent ook, want ze gaan naar de groepsfase van de Conference League. En vandaar dat Timmy Simons 2 weken heeft kunnen werken met zijn mannen. Het is te zeggen, werken met mannen die er al waren, want alle veldspelers die vandaag aan de aftrap kwamen, waren er vorig seizoen ook al. Alleen de doelman Danny van den Heuvel was er nog niet. Leijsen zit nog altijd op de bank. Ook al heeft hij van den Heuvel het de laatste weken niet altijd perfect gedaan in het Leuvense doel. Niets heeft hij moeten inpassen. OHL is te koop, maar koopt zelf voorlopig niks. En na 0-6 beginnen ongeruste geluiden op te borrelen bij de fans. En dan moeten ze het dus opnemen tegen een ongeslagen ploeg, tegen Standaar. Het licht gaat uit en ik kan u zeggen dat Standaar is begonnen met 2 draus en dan een zege komt boeken tegen La Louvière. Er is positivisme aan de poorten van de Maas. De ploeg speelt aanvallender en er is hoop dat het uiteindelijk nog een keertje goed zou kunnen lopen. Dit seizoen in tegenstelling tot toch enkele magere jaren die er de voorbije jaren zijn geweest. De laatste keer play-off 1 bijvoorbeeld, dat er al van 2019 bij de Luikenaars, veel te lang geleden. Dus al zijn er dit seizoen natuurlijk geen play-offs meer. Bij beide ploegen 2 nieuwe namen. Bij Leuven is Tiklap geblesseerd. Vase verhuisd naar de bank. Traoré gaat op de linkerflank spelen. En Brugge Verstraeten versterkt het middenveld, waar ook Wouter Zorsch en Siebe Schrijvers spelen. En bij Standaar is Fossi weer fit als rechtsachter in de plaats van Lawrence. En Dramé, die 2 keer scoorde tegen La Louvière in die 2-0 zege, krijgt een basisplaats ten nadele van Eckert Ayensa. Een bijzonder verhaal toch wel. Hij leek te vertrekken naar Gensler Birligi. De ploegen waren het eens over de overgang. Hij ook, en plots is alles afgesprongen, blijkbaar omdat enkele makelaars zich hebben gemoeid bij die overgang. En zo is hij tot zijn eigen grote ontgoocheling terug moeten keren naar Luik, waar hij wel vroeg aan zijn coach Vincent Euvraar om in de selectie te zitten vanavond. Dat doet hij dus niet als basisspeler, maar wel als bankzitter bij Standaard. Het licht gaat aan en uit. Het is een lichtshow voor de aftrap van deze wedstrijd tussen Oud-Heverlee-Leuven en Standaard. En als Leuven punten pakt, kan het dus alvast Kortrijk achter zich laten.
0: Johan de Kaluwe, is er bij jou ook een lichtshow in het Jan Breydelstadion voor Cercle Brugge-Lommel?
2: Goedenavond Gert. Ja, dat zou met enige overdrijving zou ik daar positief kunnen op antwoorden. Maar het zijn toch de boardingpanelen die wat oplichten. Maar een echte lichtshow, nee, dat kun je niet zo benoemen. En de twee ploegen die staan op dit moment al op het veld. Cercle Brugge en Lommel. En Cercle gaat op zoek naar een eerste zege. Heeft dus nog niet gewonnen. 1 keer verloren, 2 keer gelijk gespeeld. Maar Lars Vries is alles bij elkaar niet ontevreden. Want hij is zeer te spreken over de progressie die zijn team maakt. En dat vindt hij zeer belangrijk. Ook al weet hij natuurlijk dat een 3-punter zeer welkom zou zijn. Kunnen ze misschien al een sprongetje maken in het klassement. En Lommel, ja, dat zit toch in een goede periode. 4-0 gewonnen op de vorige speeldag tegen Westerlo. 1 wedstrijd gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk gespeeld. En dus een 4-9 voor de promovendus. Bij Cercle Brugge 1 wissel, Ravic. En Ravic zit niet in de selectie, is niet geblesseerd en is blijkbaar op weg naar Racing Genk. Hij zou daar maandag zijn medische testen afleggen. En de transferprijs 4 miljoen euro. Dus meer dan waarschijnlijk Ravic volgende week naar Racing Genk. En ook bij de bezoekers 1 wissel, maar wel noodgedwongen. Want de Nipan is geblesseerd en de Finn Talviti is de man die hem zal vervangen. En de nieuwe man Tristan Gooyer, die zit meteen in de selectie. Zit wel op de bank. De 21-jarige Nederlandse verdediger die is overgenomen van Ajax. Zal dus vanop de bank toekijken hoe Lommel hier zal proberen om op zijn minst toch een puntje mee te pikken uit Jan Breydel. Jan Breydel is niet zo goed bevolkt vanavond. Er komen wel nog wat mensen bij. heeft misschien te maken met een geweldige regenbui. Een werkelijk, ja, de hemelsluizen die open gingen. En mogelijk hebben mensen wat moeten schuilen onderweg. En zijn ze nu misschien nog onderweg naar het Jan Breydelstadion. De scheidsrechter met dienst hier zal zijn eerste wedstrijd dit seizoen in de hoogste klasse fluiten. Heeft er al 2 gefloten in de Challenger Pro League. Maar dus zijn eerste in deze competitie op het hoogste niveau. De 29-jarige Massimiliano Ledo zal de wedstrijd leiden tussen Sterke Brugge en Lommel.
0: Een bijzondere avond dan wel voor hem, denk ik. En dan heb jij, Carol, nog goed en slecht nieuws over Belgische spelers in de Bundesliga.
3: Klopt, ja. Eerste speeldag daar. Hè. En Borussia Dortmund heeft Hamburg verslagen met 2-0. De eerste goal van Dortmund was op paas van Koskaretsas, die dus een assist heeft afgeleverd. De ex-speler van Racing Genk voor Girassi. En dus 1-0. En de 2-0, en dat is dan het slechte nieuws, was een on-goal bij Hamburg dus van Sebastian Bornau. Dus goed en slecht nieuws voor 2 Belgen op de openingsspeeldag in de Bundesliga.

0: I Need Lover, dat was Pat Benatar. We schuiven eerst aan bij Leuven tegen Standaard met Bert Sterks.
1: We spelen bijna 3 minuten, Gert, hier aan de Dreef in Leuven, waar het thuispubliek toch redelijk trouw is opgedaagd, is mijn indruk, ondanks de financieel en sportief barre tijden, waaronder de club toch gebukt gaat. 0-6 en de club staat te koop, zo liet de Thaise eigenaar weten. En voorlopig is daar weinig ander nieuws over, of daar al kandidaten zijn of niet, om Oud-Heverlee Leuven over te nemen. Dus ze moeten het voorlopig maar doen met wat er voorhanden is. Balikwisha heeft de bal aan de rechterzijde van het terrein in een outfit die stilistisch niet helemaal geslaagd is, vind ik, bij Oud-Heverlee Leuven. Zwarte kousen, zwart shirt en daar een soort van donkergroen broekje tussen. Het is niet meteen de eerste outfit, denk ik ook, van Oud-Heverlee Leuven. Maar goed, ze moeten het er vandaag maar mee doen tegen Standaard, dat gewoon in de rood-witte kleuren speelt en dat veel fans heeft meegenomen vanuit Luik, want het vak daar aan onze linkerzijde aan het grote reclamebord zit echt tot en ook helemaal vol. Dus te zeggen, zitten. Nee, ze staan natuurlijk allemaal wapperend met de vlaggen. Dramé een eerste keer op de rechterflank. De man van 2 doelpunten vorige week, toen als invaller tegen La Louvière. Wil Niakossi voorbij slalommen, maar wordt nog opgehouden. En dan is er een ingooi op de rechterflank voor de Roesjes, voor Marlon Fossi. De aflegger van Dramé een beetje te kort. En daar zat dan nog even Kasper Nielsen tussen. En hij maakt zich even boos op de lijnrechter en krijgt dan ook gelijk van de man. Dat de ingooi wel degelijk opnieuw voor Standaard is. En de aanvoerder Marlon Fossi neemt hij daar helemaal rechts vooraan in de hoek opnieuw voor zijn rekening. Gooit naar het centrum, weer naar Dramé, legt achteruit en via Dussem is het een hoekschop voor Standaard. Inderdaad, even twijfel bij scheidsrechter Kevin van Damme of het Dramé dan wel Siebe Schrijvers was die het laatst bij die bal zat. Nog eens kijken. Ik denk dat het juist is. Via de buik van Siebe Schrijvers gaat die bal over de achterlijn. En is het inderdaad de eerste hoekschop in de wedstrijd voor de Luikenaars. Bij de bal staat de middenvelder Ryan Tuzgar. Hij gaat die met links voor doel brengen. En hij doet dat behoorlijk ver voorbij de tweede paal. Fossi is daar en kopt de bal weer voor het doel. Maar krijgt hij niet goed onder controle. Daar zat echt wel meer in. Voor Marlon Fossi, niet de grootste, maar had goed positie gekozen bij de tweede paal. Ze waren hem allemaal vergeten. En dan moet hij die bal eigenlijk opnieuw voor doel krijgen. Maar hij kopt die een beetje onhandig met zijn krullenbol over de lat en over het doel van Danny van der Heuvel. 5 minuten gevoetbald hier. Eerste kansje 0-0 in de stad.
2: Radio 1. Sportza.
0: Karel Bertelen, er is nieuws over Tadej Pogacar.
3: Ja, het medische rapport is binnen via de dokter, dokter Rotuno. En dit is wat de diagnose heeft opgeleverd. Tadej Pogacar is dus op dit moment stabiel in het ziekenhuis. Maar hij heeft wel een hersenschudding opgelopen. Een verplaatste linker sleutelbeenbreuk. Een nekwervelbreuk ook. En heel veel schaafwonden. Maar geen neurologische problemen verder. Die sleutelbeenbreuk, of die breuk aan het sleutelbeen, moet geopereerd worden en dat kan pas

0: gebeuren als hij van zijn hersenschudding is verlost. En dus, ja, over enkele dagen als hij weer helemaal stabiel is. Dus dat is eigenlijk wat er allemaal is gezegd op die eerste medische bulletin vanwege de UAE.
1: Je hebt hier een opsomming gegeven. Wat zegt jouw gevoel?
0: Ik denk dat dit einde seizoen is. Op een eerste zicht. Want als je een hersenschudding hebt opgelopen, moet je daar dus van bekomen. Dan pas kan zijn operatie gebeuren van het sleutelbeen. Als dat een verplaatste sleutelbeenbreuk is, is dat niet alleen maar met een plaatje te stabiliseren en heel snel op die rollen dan beginnen rijden. Ik denk dat dat heel moeilijk is. En dan een vlucht naar Canada voor het WK, dat lijkt mij uitgesloten. En of hij daarna dan nog zin heeft om naar het EK en naar de Lombardije door te rijden, ik weet het niet.
1: Goed, vooral duidelijkheid, dat staat niet met zoveel woorden in het communiqué.
0: Dat is juist. Ze gaan hem verder opvolgen en er komt nieuws de komende dagen hoe het met hem verder vergaat. Maar dit zijn toch wel serieuze... dit is toch een serieuze crash geweest voor Pogacar, die daar toch een tijdje van gaat... dat gaat een tijdje duren om daarvan te bekomen.
1: We zijn hier nog niet over uitgepraat dit weekend in Cerkelen.
0: Maar we zijn geen dokters, hè.
1: Nee, dat is waar. In Cerkelen, Brugge, Lommel is het nog 0-0. En er zit misschien wel wat aan te komen bij jou, Bert Sterks, in Leuven-Standaard.
2: Penalty voor Standaard. Doenbalverlies van Jacossi. Drammen legt de bal voor Doelen. Dan wordt een Gueney even aangelopen door Dussen. Hij doet niet zo heel veel, is mijn indruk. En je zag Kevin van Damme ook twijfelen. Moet ik hier nu fluiten of niet? Hij aarzelde even en floot dan toch maar. Waardoor nu Quentin Pirard, de VAR, de videoref, daar even opnieuw moet naar kijken. En dus toch nog even afwachten of die bal daadwerkelijk op de stip gaat of niet. Alleszins een heel dwaas balverlies van Jacossi. Bleef gewoon staan. Drame joeg zelfs niet echt helemaal door. Kreeg hem gewoon cadeau van de centrale verdediger van Oud-Heverlee Leuven. En dan de vraag of het een penalty is of niet. Licht contact. Dussen deed niet zo heel veel, maar penalty wel bevestigd. En dan staat Kasper Nielsen klaar met de bal op de stip tegenover Danny van den Heuvel. De doelman die al 6 keer is geklopt in 2 wedstrijden als doelman van Oud-Heverlee Leuven. Ex-Club Brugge natuurlijk, daar vorig seizoen een matstrijd of 10 gespeeld. Nu Nielsen voor zijn eerste van het seizoen, ook ex-Club Brugge. Maar ietsje langer geleden voor een strafschop met zijn rechter richting waar vroeger de spionkop zat van Oud-Heverlee Leuven. Nu is die een beetje opgesplitst en hij trapt die bal binnen. 0-1. 0-1 na 8,5 minuut. Penalty. Kasper Nielsen, de Deen, trapt laag naar de rechterhoekje. En Danny van den Heuvel koos voor de andere kant. Dus een 7e tegendoelpunt in 2 wedstrijden. En een beetje voor die Nederlander met Indonesische roots. Rustig omgezet door Kasper Nielsen. Hij plaatste zelfs niet helemaal naar de hoek. Zette de doelman op het verkeerde been. Waardoor die niet helemaal precies moest zijn. En het was vrij duidelijk ook wel waar Danny van den Heuvel naartoe zou duiken. Was vrij snel weg. Maakte al dat kleine stapje naar rechts. Waardoor Nielsen wist, ja, dit is binnen. Ik moet hier niet gek meer gaan doen met die penalty. Als ik rustig naar de hoek trap, is het altijd een doelpunt. En dus Standaard scoort opnieuw. Scoort ook vlot dit seizoen. 8e doelpunt voor de Roesjes. Nadat ze er al 2 maakten tegen Cercle, 3 tegen KV Mechelen en 2 tegen La Louvière. En het was met enige pech dat ze niet meer punten hebben gepakt natuurlijk. Door die 2 late penalty doelpunten van KV Mechelen onder meer. Waardoor het nog 3-3 werd in die wedstrijd. In de 102e minuut. Nota bene, daar waren ze woedend over. Ook tegen Cercle Brugge werden de punten laat nog vergooid. En bleef het bij een gelijkspel 2-2 op de openingsspeeldag. Dus het was wachten op speeldag 3 voor de eerste zege tegen La Louvière. En nu dus ook de voorsprong al vroeg in de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven. Dat ook voetballend eigenlijk nog niets heeft voorgesteld vandaag. En nog geen enkele aanval heeft kunnen opzetten richting de andere kant van het terrein. Drame draait zich knap vrij. En de bal wordt net niet onder controle gehouden door Abid. Toch een keertje OHL met Wouter Sjors. En ingooien is het voor de Leuvenaars op rechts. Dat doet Dussen heel snel richting Iquemesi, die bijna bij de hoekschopvlag is. Moet dan even inhouden en zijn sterke lijf gebruiken. Maar de bal is te ver van zijn voet, waardoor Houtekiet kan terugkeren via Verstraten. En Pletings probeert Leuven nog wat te maken van die aanval. Maar ook dit balcontact van Pletings is niet echt goed. 10 minuten ver, het doelpunt dus voor Standaard. 0-1 en penalty van niets.
1: In Cerkelenbrugge Lommel zijn ook de eerste 10 minuten volgemaakt. En ik denk, Johan de Kaluwe, dat ook daar al een doelpunt had kunnen vallen.
3: Ja, zeker. Een doelpunt voor Cerkelen. 0-0 voor alle duidelijkheid. Maar eigenlijk had het 1-0 kunnen en moeten staan. Want Manier van dichtbij tegen de paal geschoten. Was

0: Misschien wel een beetje verrast door het slechte uitverdedigen. Wouters, dacht ik, ging nog onder de bal door. En een hele scherpe hoek, dat is zeker waar. En Manier die trapte maar op de paal. En dus pech voor Cercle Brugge, dat een paar leuke acties al heeft getoond. Toch wel een overstapje van Ngoura bijvoorbeeld. De save van Piklak, want het schot van Ngoura ging naar de korte hoek. En dan een 1-2'tje tussen Ngoura van Zijer. Ngoura, ja, was de man die de bal weer had moeten krijgen. Kreeg die eigenlijk ook wel, maar Piklak zeer alert gereageerd. En tijdig uit zijn doel om het gevaar te bezweren. Aan de overkant in de eerste minuten al onmiddellijk een hoekschop voor Lommel, getrapt door Van Duiven. En Konadou die trapte naast. Lommel in een hele bleke uitrusting en de rugnummers zijn van hierboven eigenlijk onleesbaar. Bleek op bleek, dus niks van contrast. En Cercle Brugge speelt in de bekende uitrusting. Nu in de eerste helft spelen ze eerst naar hun eigen spionkop. En de betere aanvallen, de meeste aanvallen ook, zijn van Brugse makelij. En dus het doelpunt had moeten vallen. Maar zoals al een paar keer is gebeurd in deze competitie, het afwerken, nee, dat is toch een beetje inefficiënt van de Bruggelingen. Je moet natuurlijk ook altijd een beetje geluk hebben bij het maken van een doelpunt. Kijken naar een storende Vigo Martens. Ja, die wordt dan toch van de sokken gelopen, dacht ik, door Ejoma. En inderdaad, Ejoma krijgt een gele kaart. En dat is de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Die wordt getoond dus door Massimiliano Leda, de scheidsrechter met dienst. En Vigo Martens, die verbruikt zoveel energie, is ook heel, heel snel. En stel dat hij de bal had kunnen meepikken, ja, dan was hij echt wel op weg naar de goal. Er stond nog een verdediger achter, voor alle duidelijkheid. Maar we kijken misschien toch nog wel naar de vrije trap die door Cercle Brugge zal getrapt worden. Redelijk ver nog van de goal van Matthias Piklak. De man achter de bal is Manier. Heeft daarnet ook de eerste hoekschop voor Cercle getrapt. Het is een goeie. En Kaku, die kan de bal niet verlengen. En Ngoura en Kondo, en die laat de bal buiten lopen. Het is wel doeltrappen voor Piklak en Kaku. Ik heb zijn naam vernoemd. Hij is de vervanger van Ravish. Mocht u het gemist hebben, niet in de selectie. Dus uiteraard ook niet in het elftal dat aan de wedstrijd is begonnen, omdat hij dus maandag zijn medische testen zal afleggen in Genk. En dan, als dat positief is, in principe de transfer zal maken naar de Limburgers. Het is Lommel dat van achteruit probeert op te bouwen. Nu wel een lange, diepe bal, zonder moeite, dus moeiteloos opgevangen door de verdediging van Cercle Brugge. En zo zitten we in de 14e minuut van deze Cercle Brugge tegen Lommel. We hebben nog geen doelpunten gezien. Ook had Cercle Brugge er eigenlijk wel eentje kunnen maken. De tussenstand is 0 tegen 0.
1: En in Leuven staat Standaard al 0-1 voor. En toen werd het stil, maar het nieuws, dat komt eraan.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen zijn brandweermannen nog altijd in de weer om te voorkomen dat het vuur daar oplaait. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn, nu dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, wellicht ook morgen eentje van de Duitse politie. 15 dagen geleden brak in de Hogeveenen een grote natuurbrand uit die al zeker 3000 hectare heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen hun daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sector Federatie van Krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat ze nog meer inkomsten zullen verliezen.
5: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
4: Cyprus is vanmiddag flink getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Verschillende boten zijn in de problemen gekomen voor de kust van Kaap.

Greco in het zuidoosten. Twee mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. En Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel overgehouden aan zijn val.

0: Op het veld van KV Kortrijk, dankzij die overwinning, gaat Charleroi na 4 wedstrijden aan de leiding met het maximum van de punten. Kortrijk staat zonder punten helemaal onderin het klassement. En op dit moment zijn er 2 wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cercle Brugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Eens kijken wat de lototrekking van vandaag heeft opgeleverd. Dit zijn de winnende getallen. 3, 6, 12... 15, 23 en 29. En het bonusgetal, dat was 33. We sluiten aan met de Joker Plus. 4, 7, 8, 7, 3 en nog een keer 3. Het symbool daar was boogschutter. En we hebben ook nog de pick 3. 4, 6 en 4. Al deze info vind je ook nog een keer op lotto.be.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
1: Dit was een absolute roddag voor Tadej Pogacar. Daar hadden we het al over. Nu krijgen we vooral voetbal. Opnieuw welkom.

0: wou dat ik jou was, Bert Sterks. Dan wist ik nu al of er nog veel spectaculaire dingen gebeurd zijn in Oud-Heerlee-Leuven. Stond daar, maar ik vraag het nu gewoon even natuurlijk. Hè. Vertel maar.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. 21ste minuut is het intussen met nog altijd een 0-1 voorsprong voor Standaard. Penalty doelpunt van Nielsen was het een dikke 10 minuten geleden. En Oud-Heverlee-Leuven komt wel weer een beetje met zijn kop boven water. Maar echt gevaarlijk zijn is daar nog niet bij geweest. Wel een paar acties van onder meer Abdoul Traoré, die een beetje verdedigender moet spelen dan anders. Is de vervanger van Teklap op de linkerflank als linker wingback. Terwijl hij toch iemand is die over het algemeen meer aanleunt bij de spitsen. En zich daar ook meer in zijn sas voelt, denk ik. Nu moet hij toch veel meer positioneel nadenken. En moet hij al een keer

0: beetje twijfelen tussen... Enfin, twijfelen. Hij twijfelt soms tussen uitstappen of doorgaan. En twijfelen doet nu ook Dussen, waardoor Dramé kan doorgaan naar Abid spelen. Die komt naar het binnen en heeft een schietkans. Maar trapt de bal er nog over. Abid, dat was de beste kans voor Standard om de voorsprong hier te verdubbelen. Nee, defensief zit het echt niet goed in elkaar bij Oud-Heverlee Leuven. Ze werden gewoon aan flarden gereten nu. Dramé in de rug van de niet al te snelle Dussen. Niakossi grijpt ook niet in. Dan komt Abid meeschuiven over links. Snijdt naar binnen. 1-2 baltoetsen. En dan moet hij daar gewoon beter mee doen dan die bal over het doel trappen. Abid, hij maakte 2 doelpunten tegen KV Mechelen in dat 3-3 gelijkspel. Wel, hier had hij op zijn minst doelman Van der Heuvel in actie moeten brengen. En daar is Standaar al opnieuw met Mortus met de voorzet. En Guinea neemt even aan. Speelt door. Toesgar met een lopje. En de bal gaat via de lat over het doel. Opnieuw Standaar. Dicht bij een tweede doelpunt. Er is wel een buitenspelvlag nu die de lucht in gaat. Dus mogelijk zou dat doelpunt afgekeurd zijn als die bal onder de lat was gevallen. Dat zou ik graag nog wel een keertje bekijken. Hier gaan we het zien. En Guinea met de controle. Tik door en... Ja, ik denk net wel buitenspel inderdaad. Dat hij net al een voetje voorbij Niakossi staat. Dat was de laatste verdediger bij Oud-Heverlee Leuven. Maar dus 2 keer op een rij gevaar. Eerst Abid erover getrapt. En dan Toesgar via de lat. Maar vanuit buitenspelpositie. En aan de kant van Leuven helemaal niets qua doelgevaar. Wel een keer een voorzet van Schrijvers die werd weggewerkt. Zoals ik zei, Abdoul Traoré die probeerde om de bal voor zijn rechter te krijgen. Maar altijd weer zat er weer iemand tussen van Standaard. Waardoor de doelpoging er niet kwam. En zo heeft Oud-Heverlee Leuven op dit moment inderdaad 0 doelpogingen. Na ongeveer een kwart wedstrijd. Dat is een magere start van de thuisploeg. Die zijn tanden voorlopig niet laat zien. Toesgar speelt achteruit, maar in de voeten van Iquemesi. En hij is de bal ook weer te makkelijk kwijt aan Trouillet deze keer. Die mee verdedigde. Ook dat was toch weer te mager. Het was Houtekiet, excuseer, die daar verdedigde. Centraal achterin, ander blond kopje. Trouillet is er ook één op het middenveld. Mortens op links. Dat zijn de blonde jochies van Standaard. Maar daar zat ook weer meer in voor Iquemesi. Heel slordig gedaan hoe hij de bal eigenlijk kwijt speelde. En zomaar liet rollen tot in de voeten van Ibe Houtekiet. Qua balbezit is het allemaal wel in evenwicht. 50-50 echt op dit moment. Maar qua aanvalspel is Standaard veel beter. Er is meer vinnigheid. Er is een betere balbehandeling, excuseer, bij de Roesjes dan bij Oud-Heverlee Leuven. De bal gaat naar het centrum. Maar dat is geen goede voor Trouillet. Zo kan Verstraeten werken aan een tegenaanval. Maar dat duurt al redelijk lang. Krijgt nu toch de steun van Gil. En dan moet het achteruit naar Ewout Pleitings en zelfs helemaal tot bij de doelman. Dat vindt het publiek maar niks en het publiek heeft gelijk. Verstraeten gaf Standaard de kans om helemaal weer in positie te gaan staan. En zo kwam het tempo er niet in die aanvallen. Dat moest er echt wel komen, want het ging om een tegenprik, een hoge recuperatie. Nu wel misschien via Schrijvers naar de linkerkant. Traoré met de bal het centrum in de voeten gespeeld van Trouillet deze keer. Opnieuw Traoré. Met Verstraeten die aan de rechterzijde Gil ziet staan. Heeft daar nog Mortensen tegenover zich. Toesgar verdedigt mee en trapt over de zijlijn. Even een beter moment nu van de thuisploeg. Op achtervolgen aangewezen. En de ingooi op de rechterkant helemaal voorin is voor Gil. Pleitings combineert verder met Verstraeten. Weer Gil. En dan zoekt hij naar een vrijstaande man. Dat is dan Pleitings opnieuw. In het centrum Gil nu even naar binnen geknepen. Pleitings nog een keer achteruit. Ja, het duurt allemaal wat te lang bij Oud-Heverlee Leuven. Er is te weinig beweging, waardoor ze telkens weer achteruit moeten spelen. Nu wel slim vrijgelopen door Verstraeten op het middenveld. En Traoré heeft ruimte op de linkerflank. Speelt door in de loop van Schrijvers bijna. Maar Karamoko kan nog uitstappen en laat de bal over de achterlijn lopen. En nee, dus voorlopig helemaal geen kansen voor de thuisploeg. Zo blijft Standaard vrij makkelijk 0-1 voorstaan hier.
1: Dankjewel Bert. En hoewel hun clubs niet aan het spelen zijn op dit moment, mogen de fans van Anderlecht en Union Karel toch de oren spitsen.
2: Ja, want het Europese programma is bekend van de speeldagen in de Europa League. Ze beginnen eraan Anderlecht thuis op 16 september tegen Lyon. Union moet een dag later uit naar Pilsen in Tsjechië. Dan komen we naar speeldag 2 op 15 oktober met Union thuis. En dat is in het stadion van Oud-Heverlee Leuven, waar Bert nu zit, tegen Real Sociedad. De Spaanse ploeg en Anderlecht speelt dan uit bij Zagreb in Kroatië. Speeldag 3, 22 oktober met Union opnieuw thuis tegen Hapoel Beersheva uit Israël.

0: En dan moet Anderlecht opnieuw uit, ook naar Polen bij Białystok. 5 november dan Anderlecht thuis tegen Salzburg, Celta de Vigo tegen Union. Op 26 november is het Union thuis tegen Lech Poznan en Anderlecht naar Kreta. En dan gaan we stilaan naar de maand december. 10 december is het Anderlecht-Hoffenheim met dus Nathan de Cat opnieuw in het Lottopark. En op dezelfde dag Lyon tegen Union. Op 21 januari 2027 is het Beşiktaş-Union en Anderlecht-Sunderland. En er wordt afgesloten op 28 januari met Marseille-Anderlecht en Union Celtic Glasgow.
1: En voor wie nu dacht, niet zo snel, Karel, alles komt zo dadelijk uiteraard ook netjes.
0: Ik wil het nog eens traag herhalen, maar dat is slechte radio, hè.
1: Allen naar de site, zou ik zeggen. Sportza.be, voilà. En wij nu naar Cercle Brugge tegen Lommel. Ook bijna een half uur ver alweer, denk ik, Johan de Kaarwee.
2: Inderdaad, 28 minuten om precies te zijn. 0-0 is de tussenstand. Maar het is aanhoudende druk van Cercle Brugge dat we hier zien. En ook wat kansen voor Cercle. Maar zoals ik al zei, het is allemaal een beetje inefficiënt. Niet dat ze zo groot waren. Alhoewel, Van Zijr toch een grote kans hoor achteraf bekeken. Op een prima aangesneden, scherp aangesneden voorzet van N'Goura. Van Zijr op de juiste plaats. Maar kreeg onder druk de bal niet goed op zijn voet. Ik dacht zo, een beetje op zijn onderbeen. En daardoor tikte hij de bal naast de goal van Piklak. Er was een afgeblokt schot van Manier. N'Goura met een halve omhaal. Die bal ging niet zo gek ver naast de goal van Lommel. Een voorzetschot van Konaté waar Piklak zeer alert moest op reageren in zijn korte hoek. En Cercle Brugge heeft het beter van het spel. Nauwelijks iets genoteerd van de kant van Lommel. Daar is weer een nieuwe voorzet. Altijd proberen om de bal snel in de 16 te brengen. Er zit Grinta in de ploeg van Cercle Brugge. Heel veel zin om verticaal te voetballen. Ook met een paar goede bewegingen. Martens nu met de flankverandering. De bal is niet zo goed gegeven. En er is een fout gefloten. En dat betekent een vrijtrap voor Cercle Brugge. Een fout op Diaby. Geef mee dat de tweede gele kaart getoond is door Maximiliano Leda. En het is weer aan een speler van Lommel geweest van Wouters deze keer. En weer voor een fout op Vigo Martens. Die is zo snel als een aal probeert hij te ontsnappen. En Wouters, die moest aan de noodrem gaan hangen. En dus een terechte gele kaart. Ejoma is de man die hem voorging. We blijven nog even hangen, want het is een... En dan moet er een bal komen natuurlijk. Er is even geen bal op het speelveld. Het is een vrije trap op een plaats waarbij de bal heel snel in het pak kan komen. Links uit de as van het veld. Op een meter of 30 van de goal van Piklak. De man die hem zal trappen is Vali Konaté. Er zijn een paar grote jongens natuurlijk bij Cercle Brugge. Ook Kaku is mee naar voren gekomen. En we kijken met de nodige aandacht naar de vrije trap van Cercle Brugge. En daar komt de bal. Dan wordt er gekopt. Maar de bal wordt gekopt uit de 16. Weer in de voeten nu van Vigo Martens op de linkerkant. Die heeft ook wel een dribbel in de benen. Speelt de bal in de voeten van Konaté. Krijgt hem terug. En dan de voorzet. Kaku weggezet door Ejoma. Ik weet niet of Lommel dit zal blijven volhouden. Cercle Brugge met die aanhoudende druk is echt op zoek naar wat een verdiende goal zal zijn. Nu kijken naar Manier in de punt van de rechthoek. Maar eruit gehaald door de verdedigers van Lommel. En zo kijken naar de tegenprik. Daarnet was er eentje met een sprintduel tussen Konadu en Kaku. En Kaku sneller op de bal en vooral goed verdedigd. En dat is het enige wat ik genoteerd heb aan de kant van de Limburgers. Het is met een lichte overdrijving een soort van eenrichtingsvoetbal. We zijn in de 31ste minuut ondertussen. Doelpunten nog niet gezien. Dus Cercle Brugge-Lommel blijft 0-0.

0: We doen het voorlopig met 1 doelpunt in de matchen die om 9:15 begonnen zijn. En dat is de goal van Standaar op het veld van Oud-Heverlee Leuven, Bert.
1: Ja, maar Oud-Heverlee Leuven is er nu wel aan het doorkomen, moet ik zeggen. Gert, met een schot van Traoré, afgeblokt en over doel. En zo krijgen de Leuvenaars hun tweede hoekschop in een enkele minuten. De vorige was niet gevaarlijk. Wat wel gevaarlijk was, was een voorzet van Oscar Gil, waar Schrijvers kon op koppen. En hij knikte naar de grond, maar naast het doel, dat was echt een goede kans. Hij infiltreerde ook slim. De middenvelders van Standaar waren hem vergeten volgen, waardoor hij redelijk vrij voor het doel kwam van Epolo, maar niet goed gericht. Dus moest ook snel reageren. Nu de hoekschop, die een beetje achteruit draait. Dusen kan koppen en dan wijkt die bal nog af en is het opnieuw een hoekschop voor Oud-Heverlee Leuven. En zo komen de doelkansen er zo stilletjes aan. Toch een paar afgeblokte schoten waren er ook. Dusen van bij de eerste palen en inderdaad een luikshoofd, waardoor die bal opnieuw over de achterlijn gaat. Derde hoekschop nu. Minuut 35 is ingegaan bij 0-1. Terwijl Standaar ook nog een keer heel gevaarlijk was op de counter met Abid, die de kans opnieuw de nek omwrong en net overtrapte. Zijn tweede goede kans toch al van de wedstrijd, die hij weet te verkwanselen. Nieuwe hoekschop, nu van een rechtervoet. Dicht bij het doel en blijft daar hangen op de doellijn. Nog een herneming van Gil, afgeblokt. En Oud-Heverlee Leuven mag ingooien. Het is een belegering nu van de Leuvenaars. De ene halve kans naar de andere. Echte kansen ook wel met die van Schrijvers erbij. Wie probeerde het? Gil een keer, Dusen een keer. Maar het was echt een bal die daar in de kluts bleef hangen. En uiteindelijk moest Epolo niet in actie komen. Dat is nog geen enkele keer gebeurd eigenlijk. De doelman van Standaar, die toch in de belangstelling staat van enkele clubs en onder meer Frankrijk, zo wordt gezegd. Dus het zou kunnen dat hij België nog verlaat in de laatste dagen van de transferperiode, die ergens volgende week eindigt. Dan moet Standaar wellicht nog op zoek naar een andere doelman. Er werd zelfs gefluisterd dat Leijsen, die hier dik tegen zijn zin op de bank zit, misschien wel naar Luik zou verhuizen in dat geval. We zullen het wel zien wat transfermarkt nog in petto heeft voor ons in die laatste anderhalve week ongeveer, is het zeker. Gil met een voorzet, nieuwe hoekschop. Afgeblokt daar door Ibe Houtekiet, die mee moest verdedigen. Balikwisha begint in zijn sas te raken op het terrein. Veel voetzolenwerk, korte pasjes, slimme pasjes. Zoals nu ook weer richting Oscar Gil. De voorzet afgeblokt op de lijn en erachter. Dus nieuwe hoekschop. En die komt opnieuw van Wouter Sjors. Eén arm gaat de lucht in. Trapt die bal midden in het pak, waar Niakosti onder meer stond. Maar sterk verdedigd door spits Engene, die mee achterin ging postvatten. Nog niet de allergrootste die daar mee tussenin gaat staan. Maar sprong wel heel hoog en kon wegkoppen voor Niakosti. Goeie crosspas nu naar Ikwemesi. Helemaal naar de andere kant van het terrein. Ingeleverd bij Sibe Schrijvers. Hij vraagt de bal opnieuw en krijgt die van Abdoul Traoré. Abdoul Karim Traoré is het eigenlijk. Achteruit naar Birger Verstraeten. Oeh, slordige pas in de voeten van Abid. En Balikwisha kan dat nog net rechtzetten voor er een counterkans aankomt. Want in de rug is Oud-Heverlee Leuven zo kwetsbaar

0: als ze wat hoger op het terrein staan. De Leuvenaars hebben echt nood aan een snelle centrale verdediger. Want Pleitings, Niakoussi, Ducent. Ja, als je daar een spits of flankspeler tegen zet die een klein beetje snelheid heeft, ben je toch heel vaak gezien. Dan komen de Leuvenaars heel makkelijk in de problemen. Alle drie absoluut niet van de snelste types. Groot, sterk, kobbelsterk zeker ook. Maar niet al te wendbaar en niet al te snel op de eerste meters. Abid met de balcontrole, maar Ducent zit ertussen. Knalt heel hoog de lucht in. En dan laat Houtekiet de bal over de zijlijn gaan. Goede periode dus van Oud-Heverlee Leuven. Maar de thuisploeg bekroont die periode niet met een doelpunt. En zo blijft de standaard hier op voorsprong staan in de 38e minuut met 0-1.
1: En uit jouw vorige tussenkomst, Johan, heb ik onthouden dat Cercle Brugge zijn overwicht tegen Lommel ook nog niet heeft bekroond met een doelpunt.
2: Dat klopt, 0-0. En dan weet je hoe het gaat. Dan komen er plots mogelijkheden eventueel aan de overkant. Er was bijvoorbeeld een appel voor handspel. De VAR werd ingeschakeld, bemand door Michiel Allaerts. Geen handspel, dus ook geen penalty. Kijk nu naar Van Zijer. Manier biedt zich aan de overkant, op de rechterkant. Daar komt de voorzet. Wie kan er koppen? Niemand, want de bal gaat over Engoura. Over Martens wordt wel opgepikt op de linkerkant door Konaté. En Cercle Brugge blijft nu weer aanvallen en is dus inderdaad karig beloond. Maar om het verhaal af te maken, daarnet een zeer goede voorzet gezien van Apua. Na een sprintduel met Diakité zette hem voor zoals het moest. En Koeken zeer alert reagerend, glijdend vallend met één vuist de bal kunnen wegslaan. Kijken naar een nieuwe voorzet. Ja, en dan toch een beetje... Ja, verrast denk ik te mogen zeggen. Adewoye wist niet dat hij helemaal alleen was en zet de bal over de zijlijn. Adewoye daarnet geel gekregen. Dat is al de vierde gele kaart in deze wedstrijd. Eén voor Cercle. Want Kondo die kreeg nogal streng geel voor een vermeende fout op Van Duiven. Maar Adewoye, ja, duidelijke trekfout op Van Zijer toen hij de actie wou maken. Dus terecht de gele kaart getoond door Massimiliano Leda. Maar het is dus opletten voor de prikken van Lommel. Daarnet een schot van Talviti. Daar zat liever een hele mooie boog in. Ging uiteindelijk naast de goal van Koeken. Maar het geeft toch aan dat Lommel bij momenten kan dreigen. We kijken weer naar Talviti. Komt in de 16 meter. Legt de bal breed. En dan in één keer op de slof genomen door Reiners. Van richting veranderd. En dan krijgen we een hoekschop voor Lommel. Terwijl Konaté is blijven liggen in een duel met Talviti. Ik denk slecht neergekomen. Leda is gaan kijken. Komt er verzorging al dan niet? Kondo als aanvoerder die gaat nog wat uitleg vragen. Ik denk over zijn gele kaart of wat anders wat hij heeft opgemerkt. In ieder geval, het spel ligt even stil. Maar Konaté die gaat nu inderdaad recht staan. En dan volgen we nog de corner van op de rechterkant van Lommel. En er zijn een viertal spelers van Lommel die positie hebben gekozen net buiten de penaltystip. En op die penaltystip staat Viggo Martens. Dus kijken waar die bal zal terechtkomen. De bal die getrapt zal worden door de Finn Talviti. Hij heeft een goede traptechniek. Heeft hij al een paar keer getoond. De linkerarm gaat de lucht in. Er zijn loopacties. Daar komt de bal. En dan ja, een soort fietsbeweging van Konadou. Maar de bal gaat over de goal in de tribune. En zo zitten we in het slot van de eerste helft. Nog een minuut of vijf te spelen. Geen doelpunten nog in Brugge. Cercle Lommel 0-0.
1: In OHL Standaard prijkt de 0-1 nog op het bord. En ik herhaal ook nog eens dat net voor 9 uur het medisch bulletin van Tadej Pogacar binnengelopen is na zijn zware val in de Vuelta. Een hersenschudding, een verplaatste sleutelbeenbreuk aan de linkerkant en een nekwervelbreuk. En het is afwachten welke conclusies Pogacar en zijn team daar de komende dagen aan zullen koppelen.

0: stupid song could ever say. Ook deze kan ik wel smaken, al heeft Olivia Rodrigo het zelf over een stupid song. Ik neem aan dat Standaard nog altijd op voorsprong staat, Bert. Maar breidt Leuven een vervolg aan dat betere moment van daarnet?
1: Ja, toch wel. Er is vechtlust nu bij de Leuvenaars. Ze blijven zoeken naar die gelijkmaker met onder meer een schuiver van Balikwisha die ernaast ging. En nu zo net ook een kansje voor Abdelkarim Traoré die links voor het doel kwam, maar dan veel te wild uithaalde. Het werd echt een wegzwaaier van zijn linkervoet. Hij is rechtsvoetig, dus je kan het hem niet al te erg kwalijk nemen. Maar de fans deden dat wel, jouwden hem uit bij dat veel te wilde schot van hem. En zo zijn er nu toch een 5-6-tal goede en minder goede doelpogingen aan elkaar geweest van de thuisploeg tegenover Standaard. Dat achteruit moet, dat ook wijkt onder dat betere spel van Oud-Heverlee Leuven. Maar het blijft natuurlijk wel opletten voor de thuisploeg, voor de tegenaanvallen. Wanneer, wat ik al zei, de verdedigers zo hoog gepositioneerd staan, kan het altijd wel een keer gebeuren natuurlijk dat er een keer een bal in de rug wordt getrapt van die defensie van OH Leuven. Traoré gaat op wandel, heeft altijd Fossi tegenover zich en die verdedigt voorlopig prima. Schrijvers met de voorzet met links, ook weer tegen de Amerikaan aan. En een nieuwe hoekschop is dat voor OHL. Dat is de vijfde. 1 minuut wordt er nu bijgeteld bij deze eerste helft waarin Standaard dus scoorde na minuut 9. Of in minuut 9 met een penalty goal van Kasper Nielsen. Er ging een duwtje aan vooraf van Ducen, deed niet al te veel, maar vooral vlak daarvoor het balverlies van Niakossi was kwalijk. Eigenlijk was hij de boosdoener. Daarna vergat Abid tot 2 keer toe om de voorsprong te verdubbelen. Werkte 2 keer veel te zwak af. Tuzga raakte een keer de lat, maar vanuit buitenspelpositie. En aan de kant van Leuven was er Schrijvers met een kopbal die ernaast ging. En nu gaat ook een poging van Pletings ernaast op die laatste hoekschop die Oud-Heverlee Leuven nog mocht trappen in de eerste helft. Goeie kans hoor. Bal bij de eerste paal. Even verlengd door Oscar Gil met zijn hakje. En dan kan Pletings in 1 tijd trappen. Bal ligt pan klaar voor hem. Maar hij kan die niet meer plaatsen. En trapt hij toch nog bijna 1 meter naast het doel. Terwijl hij zelf op 1 meter of 5 van het doel staat. Dus echt wel een open doelkans voor Pletings. Het moest snel gaan. Misschien was dat het probleem. En vandaar dus dat die bal niet in doel ging. Maar ernaast. En zo licht gefluit bij de rust. Al wist Oud-Heverlee Leuven zich in het spel wel te herpakken. Zeker in het slotkwartier van deze eerste helft. Die we afsluiten met een 0-1 voorsprong voor Standaard.
0: En is er al gefloten voor de rust in Cercle Brugge tegen Lommel, Johan?
2: Inderdaad, net gefloten. Ook hier 1 minuutje erbij. 0-0 is de ruststand. En Cercle Brugge heeft veel energie verbruikt in de eerste helft. Is op zoek gegaan naar dat doelpunt. Was er dichtbij toen Manier heel vroeg in de match op de paal schoot. Heeft een paar goede aanvallen ook laten zien en tonen aan het publiek. En Van Zijr bijvoorbeeld had ook een doelpunt aan de voet. Maar tikte de bal naast. Weliswaar onder druk. Maar goed, dat zijn toch kansen. Eigenlijk moet je die gewoon kunnen omzetten. En bij Lommel 1 keer toch echt gevaar bij die voorzet van Apua. En de redding toch van Koeken die de bal met de vuisten moest wegslaan. En zo hebben we gekeken naar een, ja, alles bij elkaar toch aangename eerste helft. Vooral gedomineerd door Cercle Brugge met de beste kansen. Maar dus geen doelpunten bij de rust. Cercle Brugge tegen Lommel 0-0.
3: Sportza.
4: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: En Alizo is er. Volleybal, de Yellow Tigers, die zijn goed bezig, Karel, op het EK. Juist. Die kunnen zich al richten op de knock-outfase.
1: Zeker weten.
0: Voor de Belgische mannen begint dat EK wat later, op 11 september. Mm-hmm. Zij zijn nu in volle voorbereiding.
2: Ja, juist. En ze hebben gisteren bijvoorbeeld een van die oefenmatchen afgewerkt tegen Nederland. En ook vandaag hebben de Red Dragons gespeeld tegen Nederland in Roeselare. En opnieuw gewonnen. Deze keer met 3-1. De setstanden waren 25-17, 25-20 en 25-23. Dan denk je, hé, dat is 3-0 natuurlijk. En afgelopen. Maar beide bondscoaches hebben dan beslist om na die 3-0 toch nog een extra tiebreak te spelen. En die heeft Nederland dan gewonnen met 11-15. Vandaar dus die 3-1 eindstand. Maar oefenmatch dus inderdaad voor de Red Dragons en de Yellow Tigers, wat je aangaf. Zeer goed gespeeld. Nog niet verloren op hun EK. Geplaatst voor de 8e finales. En nu weten we wanneer dat is. Dat is dinsdag dat er gespeeld wordt tegen Duitsland. Dat is een match die in Istanbul zal plaatsvinden. En die begint om 3:00 in de namiddag.
0: En in deze maand augustus, dat weten de sportliefhebbers best, zijn er her en der tal van kampioenschappen geweest. We hebben het WK roeien ook gehad deze week. En daarnaast is er ook het WK kajak in Poznan in Polen met vanmiddag, Karel, een eerste Belgische in de finale.
2: Ja, en dat is Hermien Peters, stilaan bekend aan het raken ook, want zeker als ze op de Olympische Spelen goed vaart, dan wordt die bekender natuurlijk. En dus Hermien Peters is geen onbekende naam meer. Zij haalde de finale van de K1 500 meter, zat zich met de vierde tijd geplaatst en in de finale met 9 werd ze zevende op 1,5 seconde van het brons. Dus dat betekent dat ze toch niet echt in de buurt van het podium is geraakt. Maar het is nog niet gedaan voor haar. Morgen peddelt ze de finale van de K2, de 500 meter, dan samen met Lise Broeks. En ook bij de mannen is er een finale op dat nummer, met dus z'n tweeën voor Bram Sikkens en Arthur Peters. En die strijden morgen om de medailles.
0: Heel goed, Karel. En jij wordt hier afgelost door Crowded House.

0: Dat was Sey Shishi. Voor 9 uur hebben we al de wedstrijden van Anderlecht en Union overlopen in de Europa League. Ik neem speeldag 1 er nog heel even uit. Anderlecht opent thuis tegen Lyon en Union speelt een dag later, dat is dan op 17 september, bij Victoria Pilsen. De laatste match van Anderlecht is er trouwens eentje bij Olympique Marseille en Union dat eindigt thuis tegen Celtic. Maar goed, dat is allemaal Europa League, Karel. We hebben natuurlijk ook teams in de Conference.
1: Ja, twee, met Sint-Truiden en Gent. En die hebben, in tegenstelling tot de ploegen die Europa League spelen, maar 6 speeldagen af te werken. En dat gebeurt nog allemaal dit jaar. De laatste 2 speeldagen in de Europa League zijn na nieuwjaar. We beginnen voor Gent en Sint-Truiden op 15 oktober. Gent thuis tegen Aarhus uit Denemarken. Sint-Truiden thuis tegen Belissi uit Georgië. Een week later is het Braga tegen Gent en Midtjylland, de Denen, tegen Sint-Truiden. Op 5 november Kuopio uit Finland tegen Gent en Sint-Truiden tegen Bran Bergen, de Noren. Op 26 november is het Hajduk Split tegen Sint-Truiden en Gent tegen Rode Ster Belgrado. En dan komt die, de match waar iedereen naar uitkijkt, denk ik wel, voor Sint-Truiden. Op 10 december om 9 uur 's avonds is het tegen Ajax voor de Truienaars. En dan is op dezelfde speeldag op 10 december ook Toen de Zwitsers tegen AA Gent. En dan de laatste speeldag afronden op 17 december met Gent tegen Bran Bergen. Dus Bran moet

0: Zowel tegen Gent als tegen Sint-Truiden. En de laatste match van Sint-Truiden is in Lugano in Zwitserland.
1: 10 december, Sint-Truiden, Ajax. Ja. Dat is zeker blijven hangen. Dankjewel, Karel. In de

0: horchata van Vampire Weekend.
1: Sportza.
0: Het is tijd om opnieuw het veld op te rennen. Dat is eigenlijk al gebeurd. De tweede helft is aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven stond daar bijvoorbeeld 0-1 was het halfweg. Bert Sterks.
2: En van Leuvense kant herinneren we ons natuurlijk vooral dat laatste kwartier van die eerste helft waarin de Leuvenaars beter voor de dag kwamen. Dat proberen ze nu door te trekken in het begin van de tweede helft met opnieuw aanvalsspel met Birger Verstraeten die de bal hoog gaat recupereren in het vak van Standaard. Op de helft van Standaard. Gil was de man van het eerste schot in de tweede periode. Maar zachtjes met links. Ippolo moest wel even plat gaan. Nu de kans voor Ikpe Messi. Scherpe hoek. En via de doelman dacht ik in het zijnet. Maar buitenspel van die reizige spits van Oud-Heverlee-Leuven. Charlie Ikpe Messi. Maar een keertje kijken. Slimme pas was het zeker van William Balikwisha. En dikke meter buitenspel. Inderdaad zien we nu. Dus het was nooit het doelpunt geweest van Ikpe Messi. Zat al helemaal voorbij de laatste verdediger van Standaard toen Balikwisha die pas trapte. Maar kijk, toch al een doelpogingje van Oscar Gil met links. Wel degelijk naar de hoek getrapt met links. En niet zo heel hard, waardoor Ippolo er niet al te veel moeite mee had. Maar als je alle doelpogingen optelt in deze wedstrijd, kom je nu wel aan 12 voor Oud-Heverlee-Leuven. Dan is echt wel alles meegeteld. Ook elke afgeblokte doelpoging, denk ik. Want dat is een redelijk riant aantal, vind ik zelf. Maar goed, als ze elke keer op het knopje hebben geduwd of het streepje hebben getrokken wanneer er iemand trapte of kopte, zal het wel kloppen. Zeker tegenover 3 voor Standaard. En 2 gekadreerde doelpogingen over de hele wedstrijd. Die van Oscar Gil zo net. En de penalty natuurlijk van Nielsen. Niet vergeten, Standaard maar 1 bal tussen de palen. Wel nog 2 grote kansen die buiten het kader gingen van Adnan Abid in die eerste helft. 2 echt wel prima kansen op de 0-2 op dat moment. Standaard heeft balbezit. Probeert weer iets meer controle over de wedstrijd te krijgen dan in dat derde kwartier. Toen de Russers toch iets te veel achter de feiten aanliepen. En Oud-Heverlee-Leuven te veel tot dreiging lieten komen. Dat is nu weer even wat beter in het begin van die tweede helft. Het is allemaal wat meer in evenwicht. Iets meer rust bij het begin van die tweede periode. Maar dat zal niet al te lang duren, neem ik aan. Want op een bepaald moment moet Leuven toch echt wel gaan zoeken naar een gelijkmaker. Om niet opnieuw met lege handen achter te blijven. Zoals in die 2 vorige wedstrijden tegen Charleroi. Op Charleroi verloren met 3-1. En hier thuis tegen Club Brugge. Toen er ook met 0-3 werd verloren. Nielsen ziet Dramé vertrekken. En Niakossi komt te laat met zijn tackle en gaat de gele kaart krijgen. Inderdaad. Ik denk niet dat hij de bal nog raakte. Eerste gele kaart in de match is er 1 voor Niakossi. Die nu niet bepaald aan zijn allerbeste wedstrijd bezig is. Was ook al de man die aan de basisslag van de penalty met zijn balverlies. Tweede tegen doelpunt op penalty al voor Oud-Heverlee-Leuven in 3 wedstrijden. Overigens, het gebeurde ook al in Charleroi. Geel nu voor Niakossi. Tackle veel te laat op Dramé. En een vrije trap voor Standaard. Een meter of 3-4 buiten de grote rechthoek. Helemaal rechts buiten de punt. Heeft Kevin van Damme aangeduid met zijn verdwijnspray. En daar staat Kasper Nielsen, de man van het doelpunt in de eerste periode van de penalty, klaar om die bal voor doel te brengen. Hij heeft een goede rechter. Hij zou voor de verrassing kunnen kiezen. Rechtstreeks trappen. Het is heel moeilijk, maar er staat maar een eenmansmuurtje. Dus waarom ook niet? Maar er staan ook wel 6 roodhemden klaar om te koppen. En daar zijn een paar grote bij, zoals Houtekiet. Zoals Karamooko ook. Hij probeert het niet zelf. Ja, toch wel hoor. Hij probeert het wel zelf. En had ook gezien dat doelman van den Heuvel misschien niet helemaal lekker stond opgesteld. Maar het was geen goede poging van Nielsen. Had hij veel harder moeten trappen. En trapte die nogal losjes over het doel. Nu meteen een tegenaanval met Balikwisha die over de bal struikelt. En Ippolo die uit zijn doel komt. Daar zat meer in voor Oud-Heverlee-Leuven. Het was een moeilijke bal weliswaar voor de ex-standaardspeler William Balikwisha. Zijn broer Michel-Ange binnenkort te bewonderen in Gent. Waar hij een contract heeft getekend. Terwijl we die fase nog een keertje zien met William Balikwisha. Maar moeilijk inderdaad. En hij wil die met de punt van zijn schoen nog doodleggen. Die bal, die lange bal die in zijn richting kwam. Maar dat lukte hem dus net niet. Voilà, zo zijn we in minuut 53 aanbeland. Met nog altijd 1 doelpunt. Maar in deze wedstrijd 0-1 voor Standaard.
0: Johan de Kanubé met de Cercle Brugge-Lommel. Zit jij ook in minuut 53?
3: Inderdaad, dat is helemaal zo. Dus op hetzelfde tijdstip is ook de tweede helft hier begonnen. 0-0. De ruststand nog altijd. En wat meer evenwicht toch in het begin van deze tweede helft. Nu kijken naar een lange bal. Manier gaat sprinten, maar Adewoye kan zonder problemen terugspelen op zijn doelman op Piklak. Er zijn geen wissels doorgevoerd tijdens de rust. En in het begin van de tweede helft al meteen een goede loopactie gezien van Engoura. Afgevlacht voor buitenspel. Toen we de herhaling kregen, was het toch zeer, zeer nipt. En een aanval van Lommel vermelde na balverlies. En was het balverlies van Kaku, dacht ik. Nee, het was een aanval. Zo was het. Een aanval van Lommel met een hele goede voorzet. En Kaku die kon net ingrijpen voor Konadu gevaarlijk kon worden. En de man die de voorzet verstuurde is de Finn Talvitie. Die in de plaats speelt van Nipan die geblesseerd is. Ik moet zeggen, die Talvitie is toch bij heel veel acties van Lommel betrokken. We hebben ook een schot uit de tweede lijn genoteerd van Schoofs. Maar niet tussen de palen. En dus wat meer evenwicht toch in het begin van deze tweede helft. En Cercle Brugge heeft veel, veel energie verbruikt. Ook kijken, want Kondo gaat onder de bal door. Maar de bal schiet door. Gewoon een oprapertje voor Keetoon Koeken. En dat schot van Van Zijr moet ik nog vermelden, dacht ik. Grondscherend, maar Piklak bij de les. Het is alsof de tweede helft echt nog op toerental moet komen. Het is een beetje afwachten. Maar voorlopig nog geen doelpunten in Cercle Brugge tegen Lommel. 0-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: Kiss of Life van Coeli. Het is helemaal donker hier in Brussel, maar zaterdag 29 augustus heeft dan ook niet zoveel tijd meer te goed. In wat ons nog rest volgen wij verder de twee voetbalwedstrijden in Brugge en Leuven.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
5: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,1% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
4: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in de probleem gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hoge Venen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zowat 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de Sector Federatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
6: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes

0: Hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogačar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn twee wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge-Lommel staat het nog 0-0. En bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond. Regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de uitslag nog een keer van de lottotrekking. 3, 6, 12, 15, 23 en 29. Het bonusgetal 33 vandaag. En de Joker Plus 4, 7, 8, 7, 3 en nog eens 3. Het symbool boogschutter. Maar ging dat toch net iets te snel? Wel, u kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
1: Een heel goede avond van Karel Bertele en mezelf. En in ons laatste uur Sportza kloppen we eerst weer aan bij Cerkelenbrugge-Lommel. Want die 0-0 die is daar weg, Johan.
4: Dat klopt, het is 0-1. Doelpunten gemaakt door Reiners na een snelle counter van de Limburgers. Over de linkerkant met de Apua Talfiti, bal meegenomen. De doellijn gehaald, netjes achteruit gelegd. En daar was Reiners om de bal binnen te schieten. Nog even Mondelee, dacht ik, die eraan zat met zijn lichaam. Maar gewoon een doelpunt voor Reiners. Nu kijken naar de hoekschop voor Cerkelenbrugge. De bal wordt ontzet. En dan gaat Reiners een nieuwe aanval opzetten met Van Duiven. En blijft het opletten voor Cerkelenbrugge. Voor die scherpe counters van Lommel. En voor Reiners zijn derde competitiegoal. En op de vorige speeldag tegen Westerlo toen ze met 4-0 wonnen. Ook toen twee doelpunten van Reiners. Dus hij weet waar hij moet zijn op het juiste moment. En er was een schot van Van Duiven die er al was vooraf gegaan. Met een fantastische redding van Koeken. Het schot van Van Duiven van buiten de 16 naar de kruising. Koeken in de trapeze. Koeken trouwens met een verleden bij Lommel. De doelman van Cercle in het seizoen 18-19. Eén seizoen verhuurd door Genk aan Lommel. Dan teruggekeerd naar Genk. Nu kijken naar de nieuwe aanval van Cerkelenbrugge. De bal schiet een beetje door. Manier kan hem nog oppikken. Kijken. Heeft ook tijd om te kijken. Kan hem voorzetten. In de kleine rechthoek wordt daar weggezet door Wouters. Wel nu dus Koeken in de trapeze. En zo ranselde hij de bal uit zijn doel. En dan aan de overkant een schot van Viggo Martens. Ook vanuit de tweede lijn. En Piklak met de goede redding. Nog met de vingertoppen zo de bal in hoekschop kunnen verwerken. Ondertussen gewisseld bij Cercle. Mondelee is naar de kant gehaald. En Agiekum is ingevallen. Maar de Limburgers staan hier dus wel op voorsprong. Toch lichtjes tegen de gang van het spel in. Maar goed, het is het resultaat uiteraard. Dat telt. Dat doelpunt van Reiners na een scherpe counter. En zo Cerkelenbrugge-Lommel 0-1.
1: En dan hebben we gewoon twee keer dezelfde tussenstand volgens mij, Bert Sterks.
5: Inderdaad, 0-1 nog altijd. Een minuut of 25 nog op de klok. Weinig kansen voorlopig in de tweede helft. Er was er nog eentje voor de thuisploeg. Na een goede combinatie, zeker wel met Oscar Gil. Die al vaak diep is meegegaan op zijn rechterflank. Kon voorzetten en hij vond Siebe Schrijvers op de rand van de grote rechthoek. En dan had Schrijvers iets te veel tijd nodig om die bal goed te leggen voor zijn rechter. Waardoor bijstandaar iedereen weer in positie was. En die bal kon weghalen en afblokken achterin. En dan moet je er wel bij vertellen dat Standaard toch best goed verdedigt. Op die vele aanvalsgolven die er komen van de thuisploeg. Ze geven echt weinig weg. Veel pogingen afgeblokt. En aan de andere kant kan je bij Oud-Heverlee-Leuven je ook afvragen. Wie in godsnaam zal dat doelpunt maken dat zo broodnodig is om een keer een puntje te pakken. Want 0 op 6 in de vorige wedstrijden. En ook nu wel doelpogingen, maar heel veel grote kansen zijn daar nu over die hele wedstrijd ook niet bij geweest. Wel is het zo dat Leuven stilaan een gelijkmaker verdient. Op basis van de aanvalsdrift, het enthousiasme dat er is, de werkkracht die er is dat zeker zo. En de kansjes die er toch ook zijn geweest voor Schrijvers en Pletings in de eerste helft dan voornamelijk. In de tweede zijn

grote mogelijkheden achterwege gebleven voor Oud-Heverlee Leuven. Nu misschien met Opoku op de linkerflank, is zo net ingevallen en kan voorzetten. Maar die bal wordt weggehaald door Fossi. Dat is wel een probleem. De aanval van op de linkerflank hebben veel te weinig opgeleverd. Zowel bij Traoré, die daar eerst stond, maar hij moest geblesseerd het terrein verlaten. Als nu bij Davis Opoku is er te veel dat daar wordt afgeblokt. Slechte voorzetten, slechte afwerking ook een paar keer bij die Traoré. Nu Balikwisha met de voorzet naar de tweede paal. Daar komt Schrijvers weer, krijgt de bal op zijn borst. Legt achteruit. Iquemesi probeert er nog wat van te maken, maar moet ook weer achteruit. Jorge in tijd, daar is de gelijkmaker. Mooie plaatsbal van Wouter Jorge. En zo is de stand 1-1 in Oud-Heverlee Leuven tegen Standaard. En je kan het niet onverdiend noemen hoor. Want sinds minuut 30 zowat is Oud-Heverlee Leuven al voortdurend op zoek naar de gelijkmaker. Met dus kansjes en afgeblokte pogingen. Maar plots lukt het dan toch een keer. Iquemesi achteruit gelegd. En Wouter Jorge twijfelde niet deze keer. Hij wist dat het snel moest gaan. Dat als hij die bal nog een keer controleerde, iedereen weer in positie zou zijn bij de Roesjes. Dat deed hij niet. Schrijvers eerst met het werk. Dan Iquemesi. Keek en legde achteruit. Vanuit stand. Mooi gedaan hoor. De bal die een beetje wegdraait nog van Epolo. Heel mooie goal van Wouter Jorge. De middenvelder van 24. En dat is dan zijn tweede doelpunt in zijn profcarrière. Hij maakte er ook een keertje één in de Euro Playoffs. Maar dat is toch altijd een beetje minder dan gewoon in de competitie zoals die er nu weer is. De gelijkmaker van Wouter Jorge. En Oud-Heverlee Leuven leeft toch weer een beetje op die manier. Dat is echt wat ze nodig hadden. Om dat enthousiasme dat er in die ploeg wel is, toch weer wat aan te zwengelen voor de rest van deze wedstrijd. Nog een minuut of 23. Nu de ruimte voor Ayensa. En hij trapt ook meteen binnen. Oh la la. Meteen 1-2 voor Standaard. Een invaller Ayensa bij Standaard. Heeft dus tand op 1-2 gebracht. Meteen naar die gelijkmaker. Ayensa, de man die bijna in Turkije voetbalde. Die met tranen in de ogen, zo werd geschreven in de Franstalige krant, vernam dat die transfer niet doorging. Maar was dat geen buitenspel, vraag ik mij af. Eerst Mortensen, beter dan Abid. Bal de diepte in naar Ayensa, die daar moederziel alleen staat tussen Pletings en Niakossi. En ze kijken allebei naar de zijkant, maar de buitenspelvlag gaat niet de hoogte in. We hebben nog geen goed beeld gekregen of dat nu buitenspel was of niet. Nee, het was er geen. Het was er geen, Dusen was blijven hangen. En dat gaf ik dus al aan. Die centrale verdediging is zo ontstellend traag. En zo weinig wendbaar. En zo worden ze nu opnieuw gepakt. Niakossi en Dusen te ver uit elkaar. Dusen ook te laag blijven staan. En zo is al dat harde werk bij Oud-Heverlee Leuven voor niks geweest. Ze scoren al zo moeilijk. En dan geven ze het zo weg. Het wordt ook vaak gezegd. Het moeilijkste moment voor een ploeg om de focus te vinden is meteen na het scoren van het doelpunt. En dat is hier een schoolvoorbeeld van niet in positie, slapend achterin. En meteen koud gepakt door Dennis Ayensa, die zo zijn derde doelpunt van het seizoen maakt. Ik gaf het eerder mee. Gaf als een trainer Vesuivraar aan dat hij in de selectie wilde zitten. Ook al was hij mentaal echt redelijk diep aan de grond beland na die gemiste transfer. Hij keek er echt naar uit om andere oorden op te zoeken. Maar professioneel als hij is, wilde hij toch voetballen het beste van zichzelf geven. Had ook al een keertje of twee meer meegetraind. En beter dan dat kan je natuurlijk niet doen om je trainer dan te bedanken. Invallen, diep gaan en scoren. En meteen de stand weer op 1-2 brengen. Dat waren leuke minuten hier aan den Dreef. Het is te zeggen voor de neutrale waarnemer, voor de fans van Leuven natuurlijk ietsje minder. Eerste gelijkmaker van Jorge, dan de 1-2 van Ayensa. Die dus was ingevallen in de plaats van Dramé. Ook Fosso erin gekomen bij Tuzgar. En bij Leuven dus op Opoku voor Traoré. Zo heeft u alles mee. Nog 20 minuten te spelen en 1-2.

0: 10:15 geworden in Sportza. Voor we terugkeren naar het voetbal op het hoogste niveau, Karel, eerst de Challenger Pro League. Ja. Want daar een opvallend resultaat.
1: Mogen we dat nog zeggen, de tweede klasse? Of 1B? Of
0: zeg jij maar tweede klasse, absoluut.
1: Oké. Wel, één uitslag van een match die om 8 uur werd gespeeld. Patro IJzer tegen Club Next. En toch een beetje verrassend, misschien wel 1-2. Dus de jonkies van Club Brugge zijn gaan winnen in Limburg bij de ploeg van Stijn Stijnen en van Radio Nainggolan. Nainggolan heeft wel zijn best gedaan, want hij heeft op penalty gescoord om er toen op dat moment 1-1 van te maken. En dan was het 2 minuten voor tijd aan Matteo Soria, of Soria. 16 jaar, amper 16 jaar, om met een heerlijke krul van buiten de 16 er 1-2 van te maken. En dat is dus opnieuw dus een nederlaag voor Patro IJzer. Toch wel een kandidaat voor, laat ons zeggen, de top van het klassement. Maar dat lukt op dit moment niet na 3 speeldagen. Tweede overwinning op een rij voor Club Next. Staan op dit moment 3e in de stand. En Stijn Stijnen en zijn ploeg staan na het puntenverlies pas 10e met 3 punten.
0: En dan weer de Jupiler Pro League. 2 doelpunten kort na elkaar in Oud-Heverlee-Leuven staan daar. De Luikenaars leiden daar nog altijd wel met 1-2. En in het Jan Breidelstadion staan de bezoekers ook op voorsprong na hun lange verplaatsing uit Limburg, toch Johan de Kaluwe?
2: Dat klopt, dat doelpunt van Tom Reinders, mocht u het gemist hebben. 0-1 de tussenstand, we spelen nog ruim een kwartier. En bij Cercle Brugge te veel afval nu in het spel. Ze willen het ook te overhaast doen. En de trainer Lars Friels heeft ingegrepen. Kijken nu naar Diaby, maar de bal te ver gestoken. Heeft Ngoura gewisseld. Ngoura die kreeg wat fluitjes toch naar het hoofd. De supporters van Cercle zijn toch niet 100% tevreden over een Ngoura. En hij is vervangen door Luca Michal. En dat betekent dat Van Zijr nu de diepe spits is bij Cercle. Martens is naar rechts uitgeweken. En Michal speelt op de linkerkant. En ook 2 wissels meegeven bij Lommel. Dat eigenlijk niet in de problemen komt op dit moment. Ze proberen Cercle van het eigen doel te houden. Daar zijn Konadou en Apoa vervangen door Reumers en door Salah. Die nu de diepe spits is. We volgen een actie van Cercle Brugge. Want de tijd begint toch wel te dringen. De voorzet van Viggo Martens. Nee, het is een afzwaaier en een simpele trainingsplukbal voor Matthias Piklak, de jonge keeper, nog altijd maar 19, 1,95 meter in het doel van Lommel. En Cercle Brugge probeerde dus wel, Manier in de vlucht overgeschoten, ook Ngoura die schoot over en maakte de bal wel knap vrij voor zichzelf, maar dan niet tussen de palen. En vanaf dan begon eigenlijk het gefluit van de Cercle supporters en Lars Vries, die mogelijk al wat vroeger met die wissel in zijn hoofd zat, heeft hem dus naar de kant gehaald. Cercle Brugge moet dringend toch wat secuurder gaan spelen. Misschien wat meer geloof in eigen kunnen. Want ik heb de indruk dat op dit moment toch de kopjes een beetje naar beneden gaan bij Cercle Brugge. Goed gespeeld. Zeker een uur de kansen gehad in de eerste helft. Maar dan die counter knap uitgevoerd en de goal van Reinders. En daardoor leidt Lommel in het slot. Kijken, want daar is Reumers bij de bal. Die kan hem goed meegeven met Schoofs. En dan Salamane dat, of Talfiti liever. Maar die bal gaat buiten zijn bereik. En zo Lommel voorlopig niet in de problemen. Cercle zoekt een tweede adem en staat achter 0-1.
0: Daarnet even euforie bij Oud-Heverlee-Leuven na de gelijkmaker. Maar die euforie nog in herinnering brengen. Even Bert Was van heel korte duur.
3: Een minuutje of 2, denk ik zeker. Hè. Stond die gelijke stand op het bord. Dus mentale fikse dreun voor de Leuvenaars. Die nu zien dat Standaard werkt aan een tegenaanval. Maar Standaar speelt met wat minder aanvallers dan in het eerste deel van de wedstrijd. Na een dubbele wissel doorgevoerd door Vincent Euvraar. Is met zijn 5 achterin gaan spelen. Heeft ook Daan Dierks in de ploeg gebracht. En Nguené de spits vervangen. En op rechts ook een wissel doorgevoerd met Lawrence die daar in de plaats van Fossi is gekomen. Dus met Karamoko en Dierks en Houtekiet staan ze nu met veel volk achteraan te voetballen bij Standaar. Met dan nog een keer Mortensen en Lawrence op de flanken. Dus iets meer verdedigend ingesteld. Grote man erbij natuurlijk ook Daan Dierks. Met het oog op wat wellicht nog wel komen gaat. Lange ballen in het strafschopgebied. En de grote mannen van Oud-Heverlee-Leuven. Die hebben ze natuurlijk wel met Dusen, Pletings en Niakossi. Die Timmy Simons nog wel vooruit zal sturen. Straks in het absolute slot van de wedstrijd. En als het op voetballende manier even niet kan. Dan maar met lange ballen. Zo gaat het toch vaak in het voetbal. Dus ik denk dat Vincent Euvraar daar een beetje op anticipeert. Op de mogelijke storm die er straks nog komt in de slotminuten. Oud-Heverlee-Leuven heeft niet meer kunnen dreigen. Na die 1-2 van Eckert Ayensa. Of Dennis Ayensa moeten we tegenwoordig zeggen. Die naam Eckert heeft hij al even niet meer op zijn truitje staan. International voor Iran geworden ook. omdat hij daar via een of ander paspoort van zijn vader was, dat dacht ik, nog aanspraak op kon maken. Wouter Sors wordt knap vrijgespeeld, maar is de bal dan kwijt aan die invaller Fosso. En die blijft maar vroeten en vriemelen en komt er ook nog een keer uit en laat zien waarom hij een 8 is en een box-to-box, zoals hij zichzelf noemt. Want steekt het terrein ook over. Dan de voorzet naar de tweede paal richting Ayensa, maar te hard gespeeld. Door was het Nielsen, ik denk het wel, die daar aan de rechterkant was vrijgezet. Inderdaad, voorzet richting de tweede paal, maar Ayensa had daar niet zo op gereageerd. En even komt het tot een woordenwisseling tussen de twee. Maar dat mag wel een keer gebeuren natuurlijk in het voetbal, dat ploegmakers elkaar even de les spellen. Dat is veel gezegd, maar toch duidelijk maken wat ze van elkaar verwachten op een terrein. Dat gebeurde dus tussen die twee. Nielsen overigens ook de gele kaart gekregen. Tweede gele kaart in de match. Eerder had ook Niakoussi aan de kant van Leuven al geel gekregen. Dus op dat vlak is het 1 tegen 1. Voorlopig in de punten. 3 voor Standaard. Waarmee ze mooi zouden opschuiven in het klassement. Als dat zo blijft. Naar voorlopig de derde plaats. Boven Zultenwaregem, Genk, Antwerpen en Gent. Waar ze nu nog onder staan. En Oud-Heverlee Leuven met 0 punten. Blijft dan aan de zijde van Kortrijk en Westerlo. Westerlo morgen nog wel voetballend tegen Zultenwaregem. Dat het zo goed doet in de competitiestart. En het is ook voor Westerlo even bang afwachten wanneer het vormpeil weer wat beter wordt. En ze voorzichtig aan puntengewin kunnen denken. Balikwisha speelt richting Ewout Pletings. Veel stilstand op dit moment bij Oud-Heverlee Leuven. En Balikwisha laat zich de bal op die manier zomaar uit de voeten halen. Goeie stiel was het overigens ook van Houten Kiet. Maar Balikwisha is weer een betere voetballer dan vorig seizoen. En knokt ook tot hij weer terug bij de bal komt. Toen echt een B-figuur geworden hier bij Oud-Heverlee Leuven. Terwijl hij nu voortdurend in de basis staat. Niakoussi naar Dussen, naar Pletings. Dat zijn de 3 centrale verdedigers. En George is even naar rechts uitgeweken. Maar bij Standaard plooit iedereen terug. Door met zijn 5 achterin te gaan spelen, kan die defensie zich heel breed zetten over dat terrein. En is er voor Oud-Heverlee Leuven op dit moment echt geen doorkomen meer aan. George nog een keer pas naar het centrum. Balikwisha met dan Fosso in de rug. En dan een overtreding van Balikwisha. En vrije trap voor Standaard. Helemaal achterin. 10 minuten nog te gaan. Het is wachten op nieuwe wissels van Timmy Simons. Die komen er voorlopig niet. Ik zie zelfs nog niemand klaarstaan. Nog geen Kian Vaze bijvoorbeeld. Of Yamada of Lakomi. Of een van die mannen om erin te komen. Nee, nee. Voorlopig nog dezelfde 10. Want eerder kwam natuurlijk wel al Opoku in de plaats van Traoré. Dat is voorlopig de enige wissel die bij Oud-Heverlee Leuven werd doorgevoerd. 10 minuten nog te gaan, plus toegevoegde tijd bij 1-2.
4: Sportza. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Paul Hardcastle en de vreedheid van de Vietnamoorlog. Laatste 5 minuten stilaan, denk ik, in Oud-Heverlee-Leuven. Standaar nog altijd op voorsprong, Bert.
1: Zo is het, razend efficiënt geweest natuurlijk. Weinig doelpogingen tussen de palen, wel 2 keer gescoord. We kijken nog een keer naar een schot van Wouter Zorge dat een beetje onorthodox uit het doel werd gehaald door Epolo. Hij verkeek zich een beetje op, leek het wel, maar bokste toch nog weg. Dat was een goede knal van Wouter Zorge, de man van de gelijkmaker daar straks. Meteen ongedaan gemaakt door Ayensa. En hij neemt nu ook de hoekschop voor Oud-Heverlee-Leuven, want de bal was over de achterlijn gegaan. Voor doel gebracht nu door Opoku, maar slappe bal weer. Die valt op het dak van het doel. Dat moest een voorzet voorstellen, denk ik, van Davis Opoku. Die, om het zacht uit te drukken, niet geweldig is ingevallen. En de man die daar voor hem stond, was ook al niet geweldig. Er komen een aantal wissels aan bij Oud-Heverlee-Leuven. We zien onder meer Verstraten het terrein verlaten. Niakossi gaat eruit. Het is amper te volgen. Lakomi, Yamada en Vaassen komen er alleszins in. Lakomi, goede linker, Japanner uit... Of Yamada, Japanner. En dan Kian Vaassen, ex-Westerlo, komen er alle drie in. Terwijl het is gaan regenen in Leuven. Dat was voorspeld dat er in de loop van de avond en nacht nog wel wat zou vallen hier in de Deile Stad. 1-2, nog 4 minuten te gaan. De doeltrap is voor Epolo en hij moet zich haasten. Want scheidsrechter Van Damme is al aan het aftellen. De bal gaat ver, maar op het hoofd van een van de Leuvense verdedigers. Dan in het middenveld bij Standaar. Het duel dat wordt gewonnen. En Abid kan er nog achteraan gaan. Wordt niet afgevlakt. Het hoek is scherp. Hij moet wel achteruit leggen. En Ducent trapt dan naast zijn eigen doel. Maar met veel vertraging gaat de buitenspelvlag toch de hoogte in. En zo is het een vrije trap voor Leuven helemaal achterin. En ze hebben haast nu uiteraard. Een lange bal vertrekt er van Opoku richting Kian Vaassen. En hij gaat wat druk zetten op de ingevallen Daan Dierks. Trapt de bal over de zijlijn. Ingooien voor Leuven voorin. En ze schuiven met z'n allen op. Schrijvers naar Vaassen opnieuw. Lijkt daar Karamoko te kunnen omspelen. En wordt het een hoekschop? Nee, het wordt opnieuw een ingooien voor Leuven. Dat druk zet, maar voorlopig dus niet tot nieuwe kansen komt. Tussenstand 1-2.
0: En gaat Lommel nog een keer winnen, net als vorige week. Het is bijna zover, denk ik, Johan.
2: Ja, 6-6 zit eraan te komen. Het is 0-1. Nog een minuut of 3 te spelen, plus de extra tijd. En Lommel ijzerna op 0-2 voorsprong. Want op de lat geschoten door Talvitti en Kaku. Die heeft een gele kaart gekregen voor een fout op Talvitti. Toch een van de betere spelers, een van de uitblinkers in deze wedstrijd van Lommel. Dat dus inderdaad op weg lijkt naar een 6-6. We volgen nog de hoekschop voor Lommel. Lommel daarnet veel spelers toch achter de bal. En bij Cercle Brugge 3 wissels in 1 keer doorgevoerd. Dus Kouassi, Núñez en Lazard erin gebracht voor Van Zijre, Diaby en Martens. We kijken, want daar is, ik dacht bijna te zeggen de 0-2. Maar de bal wordt weggezet. Eigenlijk geen echte doelgevaar, een beetje gezichtsbedrog. En we maken bij Lommel het debuut mee van de nieuwe Nederlander Tristan Gooyer, ex Ajax, gewoon positie voor positie op de linksachterpositie aan het spelen in de plaats van Adewoye. En ik heb de indruk dat Lommel kiest, want daar is Reinders, wordt in het straatje gestuurd, legt de bal breed en dan de Reinders opkoeken nog een keer en dan schiet hij de bal over. De beste kansen in de slotminuten zijn voor Lommel. Ze zijn op weg naar de overwinning, denk ik toch te mogen zeggen. Ze leiden hier met het kleinste verschil nog in Brugge 0-1.
0: En dat doet Standaar ook nog altijd in Leuven, Bert.
1: Zo is dat. Nog 1,5 minuut op de klok. En dan weten we hoeveel toegevoegde tijd erbij komt. Oud-Heverlee-Leuven in de aanval bij 1-2 dus. De aanval wordt naar de linkerkant verlegd door een van die 3 invallers. Lakomi dus erin met Yamada en Vaassen. En Verstraten, Balikwisha en Niakossi zijn vervangen. Dat hebben we nu allemaal even kunnen bijwerken op ons notitieblad. Gil voor Oud-Heverlee-Leuven wordt opgewacht door 2 standaardspelers. Waar ook Vincent Euvraar nog een keer heeft gewisseld. Heeft er Moor ingebracht voor het goeie. En zo lijkt Euvraar hier op weg naar een zege op het terrein waar hij ongeveer dag op dag geleden, het scheelt niet veel, debuteerde als trainer van Standaar met een 1-0 nederlaag. Own goal toen van Daan Dierks op 31 augustus 2025. En nu zijn we dus 29 augustus, dus op 2 dagen na. Klopt dat, dat dag op dag, een jaar geleden, zullen we maar zeggen, was het zo. En er is wel wat veranderd bij Standaar dit seizoen. Het is nog een elftal dat wat steviger blijkt. Een betere gestoffeerde kern, wat breder gestoffeerd. wat meer kwaliteit in de breedte, zal ik het zo uitdrukken, bij de Roesjes dan vorig seizoen. En ze lijken ook wat meer te durven. Zeker in het begin van de wedstrijd was dat zo. Abid nog een keer op de flank, maar geeft de bal heel makkelijk in de voeten van, het moet Dussen geweest zijn, inderdaad. Het was Lawrence overigens, niet Abid, die de bal daar kwijt speelde. Ingooi Oud-Heverlee Leuven raakt niet ver. Nu wel bij Wouter Sors, maar over het hoofd van Fase getrapt dan. Voetballen is er niet meer bij in de slotminuten. Nee, er worden gewoon nog lange ballen getrapt. Zoals nu naar Ikwe Meissi, die goed zijn lichaam gebruikt tegen Daan Dirks. En dan het spel van kant verandert. Ziet Gil aan de rechterkant, maar Ayensa is nog redelijk fris, en verdedigt mee. Dussen voetbalt weer uit naar de linkerzijde, naar Opoku. Daar is ook Schrijvers. 4 minuten komen erbij. Die zijn nu al ingegaan.

0: weer richting Iquemesi. Maar Fosso zit er nog atletisch tussen en knalt de bal over de zijlijn. Opnieuw ingooien voor Oud-Heverlee Leuven. Timmy Simons staat voortdurend voor zijn dugout. Zijn mannen aan te vuren. En aan te duiden ook wel waar ze moeten lopen. Op welke manier het moet gebeuren. Lang niet op deze. Want er is een overtreding waardoor Standaard wat tijd kan rekken. En ook een gele kaart voor Siewe Schrijvers. Derde geel in de match. Tweede voor Oud-Heverlee Leuven. Het ziet er dus niet best uit. 0 op 9 lijkt eraan te komen voor de Leuvenaars. En ze verdienden vandaag misschien wel een puntje. Niet efficiënt genoeg geweest. Zeker niet achterin. Voorin, ja, het duurde soms allemaal wat lang. Het mocht wat snediger en scherper. Ook Epolo krijgt nu de gele kaart van Kevin van Damme. Omdat hij maar bleef talmen en treuzelen. De doelman van Standaard. Vierde geel dus in deze match. Ayensa vangt op. Lacomi voetbalt door tot bij Opoku op de linkerflank. Korte paas naar hem. Maar Opoku is de bal weer kwijt. Ik zeg het nog een keer, niet goed ingevallen. Die jonge Ghanese Belg. 18 jaar nog altijd maar. Die een aantal jaren geleden, al op zijn 16e was het denk ik, debuteerde in een wedstrijd tegen Union. Maar intussen tijd wel al wel wat meer wedstrijden heeft kunnen spelen. Dit is zijn 35e, zowat denk ik, op het niveau van de Jupiler Pro League. Beter voor Oud-Heverlee Leuven. Hij heeft zeker nog marge om te groeien, die 18-jarige. Het gaat naar Pletings. Nog 2 minuten. Heeft Oud-Heverlee Leuven om gelijk te maken. Giel snijdt naar binnen, maar ruimte om voorzet is er niet. Pletings moet dat dan maar doen, maar vindt dat gaat je ook niet. George wel met een goede bal. En oh, schitterende save van Epolo op de kopbal van Dussen. Of was het via de lat? Dat was nog bijna de 2-2. Oh la la, het is gewoon een doeltrap. Dus ik denk dat het de lat was van Noé Dussen. Bijna scoorde hij tegen zijn ex-ploeg. Goeie voorzet, uitstand van Wouter George. Prima gedaan. En inderdaad tegen de lat gekopt door Noé Dussen. Nog bijna ook de vuist van Epolo erbij. Het venijn bijna nog in de staart. En ik zeg het nog een keer, de gelijkmaker zou eigenlijk echt wel verdiend zijn voor Oud-Heverlee Leuven. De man die Standaard verliet om in Zwitserland te gaan voetballen bij Lausanne. Een zware blessure ook opliep in zijn periode bij de Roesjes. Een kruisbandblessure waardoor hij vele wedstrijden miste. Dussen. En hier bijna goed voor de 2-2. Naar het centrum, maar wel heel hard gekopt. Nu een nieuwe voorzet van Opoku. En nog een keer gekopt door Vaze deze keer. Maar voorbij het doel van Epolo. Deze was minder goed gelukt beter. En minder goed gericht, zou ik het zeggen. Van Kian Vaze. Een meter of 3-4 ernaast toch wel. Nee, die vorige, dat was de fase. Daar moest het gebeuren natuurlijk. Dus Sen met zijn kopbal oerend hard tegen de lat. En zo over het doel van Mathieu Epolo, de doelman van Standaard. Komt er nog één kans of niet? We nog een seconde of 35 op de klok. Met Abid, die nu zelfs in de tegenaanval gaat nog voor Standaard. Maar gaat toch proberen vooral om tijd te rekken. Hij krijgt de inworp mee. Dus slim gedaan van hen. Gaat nog wat zijn supporters aanvuren. Daar bij de achterlijn. Zij hebben reden tot vieren. Want de 3 punten gaan wellicht mee naar Luik. De E40 naar het zuiden. En die tellen ze erbij, dan komen ze op 8 stuks en Leuven blijft op 0 staan. 1 keer mag doelman Van den Heuvel nog uittrappen en dan is het denk ik afgelopen. Leuven volgende week inhaalwedstrijd naar Gent, dan naar Beveren en het zal met 0 punten gebeuren. De druk stijgt op de spelers en trainer van Oud-Heverlee Leuven. Want de seizoenstart kan je zo stilaan als mislukt bestempelen. Dat is helemaal niet het geval bij Standaard. Dat hier dus komt winnen. Vol efficiëntie dankzij een paar spannende minuten. Rond minuut 66, 68. Eerst George met de 1-1. Dan Ayensa met de 1-2. En dus helemaal op het einde nu zijn nog tegen de lat. Eindstand 1-2.
1: En Standaard kan na deze speeldag zeker wat opschuiven in het klassement. Leuven, zoals je zei, Bert, nog altijd 0 punten. 0 punten hebben ze bij Cercle Brugge niet, maar ze hebben wel in het zand gebeten, denk ik, tegen Lommel, Johan de Kaderweer.
2: Dat klopt, 0-1 is de eindstand. En hier een beetje dezelfde conclusie. Toch een mislukte start voor Cercle Brugge. 2 op 12, 0 op 6 nu. En voor Lommel als gepromoveerde ploeg. Een 6 op 6, 7 op 12. Dan mag je toch spreken van een geslaagde seizoenstart. En de matchwinnaar is Tom Reiners. Zijn doelpunt in de tweede helft in de 16e minuut bleek dus de winning goal te zijn. Terwijl de spelers van Lommel op dit moment de meegereisde fans gaan groeten. Ik schat zo'n 200 mensen die vanuit Limburg zijn meegereisd. Het doelpunt kwam er dan counter. Op links Apua, snelle actie. De bal meegeven met Dalviti. Goeie wedstrijd gespeeld. Haalde de achterlijn, legde de bal breed. En Reiners schoot hem binnen. En Cercle Brugge, goede eerste helft gespeeld. Kansen gehad, niet kunnen scoren. Leek dan toch aangeslagen. Leek wat het noorden kwijt na die goal van Lommel. Ze gingen overhaast spelen met veel afval in het spel. En dat resulteerde als bij elkaar in een vrij evenwichtige tweede helft, ook wat betreft de kansen. Niet dat Cercle er zoveel heeft gehad, maar Lommel wel nog. Bijvoorbeeld Dalviti die op de lat schoot. Reiners in de slotfase nog op Koeken. Maar het bleef allemaal, vooral in die tweede helft, toch defensief, compact en solide in die verdediging bij Lommel. Die werd nooit echt onder druk gezet in die tweede helft. En zo een zure nederlaag voor Cercle Brugge. Supporters toch met wat gefluit. Ze vrezen dat ze weer hetzelfde scenario zullen krijgen als de voorbije twee seizoenen. Dat betekent degradatievoetbal. Cercle Brugge, Lommel, eindstand 0-1.
3: Radio 1. Sportza.

0: If I Let You van de Womack Sisters. Twee uitzegers daarnet in het voetbal. Oud-Heverlee Leuven staan daar 1-2. En Cercle Brugge tegen Lommel 0-1. En bij Oud-Heverlee Leuven is er zelfs nog een speler uitgesloten na het laatste fluitsignaal voor protest. Heeft een rode kaart gekregen. Dat was Siebe Schrijvers. Voilà, daarmee hebben we alle live sport gehad. Maar gelukkig vertoont Karel Bertheel hier nog geen spoor van vermoeidheid. Straffer zelfs. Karel gaat iets vertellen over de Formule 1, terwijl er geen race is dit weekend.
1: Dat is juist, maar Lando Norris die heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot 2030, om precies te zijn tot minstens eind 2030. Norris is de regerende wereldkampioen en race al zijn hele leven voor McLaren. En na enkele jaren als testrijder is hij aan zijn 7e seizoen in de Formule 1 bezig. Norris is momenteel wel pas 4e in het WK-klassement met een achterstand van 83 punten op de Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Maar de Brit won wel de jongste twee races.
0: En gisteren was er voor ons land, Karel, nog die knappe bronzen medaille op het WK roeien in de dubbel 2. Er is nog een medaille bijgekomen vandaag.
1: Ja, dat is dan op het WK G-roeien, om precies te zijn, voor roeiers met een beperking, dus ook in Amsterdam. En daar haalde Laurence van de Vijver bij haar debuut meteen de finale. En in die finale heeft ze naar zilver geroeid. Dat is dus een heel, heel knappe prestatie. Van de Vijver was vorig jaar nog handbikester en maakte pas recent de overstap naar dat G-roeien en dus nu meteen al vice-wereldkampioen. Ze is trouwens de eerste Belg die een medaille kan winnen op dat WK G-roeien.
0: Goed gedaan van Laurence van de Vijver.

0: Het is genoteerd, we nemen het mee. Fuck you van Lily Allen. Het was even slikken voor de fans van Cercle Brugge, want een klein beetje boegeroep na de 0-1 nederlaag van de vereniging tegen Lommel. Cercle blijft steken op 2 punten. En ook Dante van Zijr heeft op de 80 minuten dat hij op het veld stond niet kunnen scoren. Het interview is hier van DAZN.
1: Dante van Zijr, het cliché moet ik jou niet uitleggen. Als jullie niet scoren, dan, ja, dan scoort de tegenstander meestal.
2: Ja, het is weer zuur, hè. Ik denk, we hadden afgesproken voor de match om onszelf een kans te geven om deze match te winnen. En niet dadelijk een goal of twee goals te incasseren. En ik denk dat we heel goed starten aan de match. Verreweg de beste ploeg waren in de eerste helft dan. Vergeet onszelf te belonen en dan weet je dat je elk moment de deksel op de neus kunt krijgen. Dan moet je maar een kans tegenkrijgen en die kan altijd hangen. En dat is vandaag weer gebeurd. Ik denk dat de tweede helft dat we veel moeilijker hadden om de oplossingen te vinden. We kwamen er minder uit, veel te onzuiver. En dan blijf je hier steken met 0 punt.
1: Kan je dat uitleggen? Ik denk dat enkel een spits dat eigenlijk kan uitleggen waarom die er niet in wilt. Want de combinaties jij met Ngoura, dat loopt verbluffend mooi. Je hebt zelfs je innerlijke Fabregas op een bepaald moment naar boven gehaald.
2: Ja, ik weet niet. Soms moet het wat meezitten. En op dit moment, ik had het gevoel dat we gewoon misschien net niet genoeg gefocust. Net de laatste keuzes. Niet helemaal precies waardoor het net niet wordt. Mezelf ook. Ik raak de bal, maar kon er niet genoeg te goed bij om die bal binnen te duwen. En dat zijn zo kleine dingen die het verschil maken. En dat is gewoon zuur. Maar kijk, zet maar één ding op. Koppen bij elkaar, blijven werken. En kijk, volgende week staat weer een mooi match op dat affiche.
0: En kent u Joey Pelupessi al? Hij speelt bij Lommel.
1: Joey Pelupessi, dit

0: is jullie zelf belonen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Hoe hebben zij het jullie dan zo moeilijk gemaakt, de eerste helft? Verklaar dat eens.
1: Poeh, ik denk, ja, we hadden geen grip op de zijkanten. Ons druk zetten was niet zo goed als de afgelopen weken. En daarnaast waren we ook heel slordig aan de bal. Dus ja, dat helpt dan niet in zo'n helft.
0: Waar geniet jij het meeste van, zo'n overwinning als vorige week of toch dit?
1: Poh, ik vind ze allebei lekker hoor, dus maakt mij niet zo heel veel uit, moet ik eerlijk zeggen.
0: Proficiat, dankjewel.
2: Ja, en Karel Bertelen, weet je wat, wat interessant is? Volgende week vrijdag, als jij de match, de openingsmatch van de Belgian Cats zal gevolgd hebben,
3: ja.
2: Dat is tegen
3: Turkije in Berlijn om 6:30.
2: Oh, voilà, op 4 september.
3: Ja.
2: Dan speelt 's avonds Lommel tegen Club Brugge thuis. Dan ben ik wel eens heel erg benieuwd wat, of hoe Lommel dat dan gaat doen na deze 6-6. En de volgende match van Cercle Brugge, die is trouwens thuis tegen AA Gent.

0: Lekker westers van Arbeid Adelt. We ronden deze sportse af met een speler van het nog punteloze Oud-Heverlee Leuven na de 1-2 tegenstandaar van vanavond. Hier bij Bert Sterks.
1: Brugge Verstraeten, frustrerende wedstrijd voor jullie die uiteindelijk op 1-2 eindigt voor standaard. En waar, denk ik, meer in zat voor jullie?
2: Oh, ik denk dat er veel meer in zat. Ik denk dat we minstens een punt verdienen, maar in mijn ogen gewoon de 3 punten. Ik denk dat we los van het eerste kwartier gewoon denk in alle opvlakken beter waren dan standaard. Maar wedstrijd win je in de 2 boxen, zowel verdedigend als offensief. En ik denk dat dat momenteel een beetje een probleem is voor ons. Dat we te makkelijk doelpunten weggeven, cadeaus weggeven. En dat we niet genoeg efficiëntie in de andere box. Ik denk dat er vandaag zeker kansen genoeg waren om meer dan 1 keer te scoren. En we beginnen natuurlijk de wedstrijd rampzalig. Zo'n cadeau weg te geven, dat moet je achtervolgen. Ik heb wel een ploeg gezien die een reactie had. Die met drive speelde, die met overgave speelde. En we moeten ons gewoon belonen. We blijven achter met 0 punten en in mijn ogen verdienden we er 3 vandaag.
1: Wat gebeurde er precies in dat eerste kwartier, half uur? Er was die penalty inderdaad, maar ook nog een paar kansen voor Abid. Daar had het wel al fouter kunnen lopen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik zeg, het eerste kwartier vonden ze de ruimte in onze rug. Met 3 snelle jongens vooraan. En dat is een goed benut. Ik denk dat we nadien wel beter in de wedstrijd kwamen, zoals ik zeg. We naar mijn gevoel de wedstrijd wel gekanteld. En we kansen afgedwongen. Want de tweede bal waren voor ons, we waren scherp. Maar dan zwoeg je 55 minuten om die gelijkmaker te maken. Dan kom je terug op 1-1. En dan een minuut later heb je het weg. En dat is frustrerend. Ik denk dat alles zegt hoe blij dat standaard was na het laatste fluitsignaal. Dat ze letterlijk de zege over de streep getrokken hebben. Dus, ja.
1: Maak je zorgen? Want 0-9 natuurlijk nu wel.
2: Nee, ik zou me zorgen maken. Moesten we 0-5 verliezen en we komen niet aan de bak. Dat zou ik me zorgen maken. Maar ik denk, ik heb vandaag, een ploeg gezien die zijn voet meer dan naast standaard kan zetten. En ik weet niet hoeveel punten dat standaard heeft, maar
1: 8 stuks.
2: 8 stuks, voilà. We hebben er momenteel 0 en ik vond ons vandaag minstens even goed als standaard.
1: Het zijn niet de makkelijkste tijden hier, sportief, maar ook de verkoop van de club werd aangekondigd, doordat de club te koop staat. Op welke manier is daarover met jullie gecommuniceerd de laatste week?
2: Nou, ik kan daar kort en eerlijk over zijn. Er is heel open over gecommuniceerd. En wij hebben er geen last van, dus wij voelden niks van.
1: Jullie merken niets. In het dagelijkse leven hier op de club verandert er niets. Er moet nog niet bespaard worden op wc-rollen of zo.
2: Nee.
1: En jullie worden normaal proper betaald?
2: Ja.
1: Dat is het belangrijkste. Dank je.
0: Mooi einde van dit gesprek. Morgen zijn de meest in het oog springende affiches Gent, Club Brugge en Union Anderlecht. Maar eerst wat rust nemen zeker. Hè? Dus dat we er morgen weer tegenaan kunnen. Goeienacht.
3: Jubilair 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zowat 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi. Maar het was moeilijk.
7: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige, geweldige avond voor ons.
8: De winnaar is de zomer van Oya Leleva, Kadri!
6: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt. Een belangrijke

0: publiek koos voor dit nummer dat een knipoog is naar de K3-klassieker Oja Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marte vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal!
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marte. Want deze is ook een beetje voor Marte natuurlijk.
1: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien, later opklaringen en

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
3: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,1% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. En kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sporza-collega Bart Aerts in Benidorm.
4: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
2: 2 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
5: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
2: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
6: De winnaar is de zomer van Oya Lele van Kadri!
2: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in Blankenbergen.

0: dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
2: Het weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

zonder bed en de tafel.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet, twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaar is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaar springt wel naar de derde plaats in het klassement.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
2: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog, vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt. Met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen. En maximaal gaan tot 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig. En ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag 2 inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
1: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minima rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.